Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

달달한 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시도

0: Nu het nieuws van 3 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Het gebruik van paarden tijdens Prinsjesdag is niet meer van deze tijd, vindt de Partij voor de Dieren in de Haagse gemeenteraad. De partij wil het evenement diervriendelijker maken en de paarden daarom inruilen voor bijvoorbeeld een elektrische koets. Volgens fractievoorzitter Robert Barker hebben heel veel paarden in de koninklijke stoet het niet naar hun zin. Den Haag maakt zich stoetjes aan op voor de derde dinsdag van september, of precies een week. En daarom stelt de Partij voor de Dieren de aloude traditie nu ter discussie. Volgens de partij is het niet diervriendelijk om honderden paarden in te zetten voor het begeleiden van de koning op zijn weg naar het voorlezen van de troonrede. De training van de paarden op het Scheveningse strand, de dag voor Prinsjesdag, sluit de partij ook tegen de borst. Wie morgen met de trein, trambus of metro wil reizen, krijgt waarschijnlijk een flinke uitdaging. Medewerkers in het stad- en streekvervoer en op het spoor leggen 24 uur het werk neer. De staking lijkt te kunnen rekenen op sympathie bij veel reizigers, maar lastig is het wel, erkent ook bestuurder Erik Vermeulen van FNV Stadsvervoer.
2: Wij hebben als enig machtsmiddel, als we met onze rug tegen de muur staan, hebben we een staking. Iedereen merkt het natuurlijk wel als het openbaar vervoer aan de beurt is. De mensen die hebben heel zwaar werk. En als die plannen doorgaan, ja, dan zijn zij een extreme risicogroep. We treffen ook de reiziger. Dat vinden we ook ontzettend vervelend. Wij doen het eigenlijk ook voor hen.
1: Want de bezuinigingsplannen van het kabinet treffen volgens Vermeulen iedereen die nu of in de toekomst werkt. En vandaag al voeren schoonmakers actie voor een betere cao en tegen wat ook zij noemen de afbraak van de sociale zekerheid. Ze trokken vanuit het hele land naar de Koekamp bij het Malieveld. Dan nog het weer, veel bewolking, periode met regen. Matig aan de kust een vrij krachtige zuidwestenwind en het is 18 graden. Vanavond nog regen, daarna opklaringen. De minima circa 14 graden. Morgen af en toe zon, ook enkele buien. En de maxima dan opnieuw omstreeks 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM. Het nieuws uit Den Haag

0: nieuws van 4 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Het gebruik van paarden tijdens Prinsjesdag is niet meer van deze tijd, vindt de Partij voor de Dieren in de Haagse gemeenteraad. De partij wil het evenement diervriendelijker maken en de paarden daarom inruilen voor bijvoorbeeld een elektrische koets. Volgens fractievoorzitter Robert Barker hebben heel veel paarden in de koninklijke stoet het niet naar hun zin. Den Haag maakt zich stoetjes aan op voor de derde dinsdag van september, of precies een week. En daarom stelt de Partij voor de Dieren de aloude traditie nu ter discussie. Volgens de partij is het niet diervriendelijk om honderden paarden in te zetten voor het begeleiden van de koning op zijn weg naar het voorlezen van de troonrede. De training van de paarden op het Scheveningse strand, de dag voor Prinsjesdag, stuit de partij ook tegen de borst. Wie morgen met de trein, trambus of metro wil reizen, krijgt waarschijnlijk een flinke uitdaging. Medewerkers in het stad- en streekvervoer en op het spoor leggen 24 uur het werk neer. Staking lijkt te kunnen rekenen op sympathie bij veel reizigers, maar lastig is het wel, erkent ook bestuurder Erik Vermeulen van FNV Stadsvervoer.
2: Wij hebben als enig machtsmiddel, als we met onze rug tegen de muur staan, hebben we een staking. Iedereen merkt het natuurlijk wel als het openbaar vervoer aan de beurt is. De mensen die hebben heel zwaar werk. En als die plannen doorgaan, ja, dan zijn zij een extreme risicogroep. We treffen ook de reiziger. Dat vinden we ook ontzettend vervelend. Wij doen het eigenlijk ook voor hen.
1: Want de bezuinigingsplannen van het kabinet treffen volgens Vermeulen iedereen die nu of in de toekomst werkt. En vandaag al voeren schoonmakers actie voor een betere cao en tegen wat ook zij noemen de afbraak van de sociale zekerheid. Ze trokken vanuit het hele land naar de Koekamp bij het Malieveld. Dan nog het weer, veel bewolking, periode met regen. Matig aan de kust een vrij krachtige zuidwestenwind en het is 18 graden. Vanavond nog regen, daarna opklaringen. De minima circa 14 graden. Morgen af en toe zon, ook enkele buien. En de maxima dan opnieuw omstreeks 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Goeiedag, ik ben André Kolen. Het gebruik van paarden tijdens Prinsjesdag is niet meer van deze tijd, vindt de Partij voor de Dieren in de Haagse gemeenteraad. De partij wil het evenement diervriendelijker maken en de paarden daarom inruilen voor bijvoorbeeld een elektrische koets. Volgens fractievoorzitter Robert Barker hebben heel veel paarden in de koninklijke stoet het niet naar hun zin. Den Haag maakt zich stoetjes aan op voor de derde dinsdag van september, of precies een week. En daarom stelt de Partij voor de Dieren de aloude traditie nu ter discussie. Volgens de partij is het niet diervriendelijk om honderden paarden in te zetten voor het begeleiden van de koning op zijn weg naar het voorlezen van de troonrede. De training van de paarden op het Scheveningse strand, de dag voor Prinsjesdag, stuit de partij ook tegen de borst. Wie morgen met de trein, trambus of metro wil reizen, krijgt waarschijnlijk een flinke uitdaging. Medewerkers in het stad- en streekvervoer en op het spoor leggen 24 uur het werk neer. Staking lijkt te kunnen rekenen op sympathie bij veel reizigers, maar lastig is het wel, erkent ook bestuurder Erik Vermeulen van FNV Stadsvervoer.
1: Wij hebben als enig machtsmiddel, als we met onze rug tegen de muur staan, hebben we een staking. Iedereen merkt het natuurlijk wel als het openbaar vervoer aan de beurt is. De mensen die hebben heel zwaar werk. En als die plannen doorgaan, ja, dan zijn zij een extreme risicogroep. We treffen ook de reiziger. Dat vinden we ook ontzettend vervelend. Wij doen het eigenlijk ook voor hen.
0: Want de bezuinigingsplannen van het kabinet treffen volgens Vermeulen iedereen die nu of in de toekomst werkt. En vandaag al voeren schoonmakers actie voor een betere cao en tegen wat ook zij noemen de afbraak van de sociale zekerheid. Ze trokken vanuit het hele land naar de Koekamp bij het Malieveld. Dan nog het weer, veel bewolking, periode met regen. Matig aan de kust een vrij krachtige zuidwestenwind en het is 18 graden. Vanavond nog regen, daarna opklaringen. De minima circa 14 graden. Morgen af en toe zon, ook enkele buien. En de maxima dan opnieuw omstreeks 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Het nieuws van 6 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Het gebruik van paarden tijdens Prinsjesdag is niet meer van deze tijd, vindt de Partij voor de Dieren in de Haagse gemeenteraad. De partij wil het evenement diervriendelijker maken en de paarden daarom inruilen voor bijvoorbeeld een elektrische koets. Volgens fractievoorzitter Robert Barker hebben heel veel paarden in de koninklijke stoet het niet naar hun zin. Den Haag maakt zich stoetjes aan op voor de derde dinsdag van september, of precies een week. En daarom stelt de Partij voor de Dieren de aloude traditie nu ter discussie. Volgens de partij is het niet diervriendelijk om honderden paarden in te zetten voor het begeleiden van de koning op zijn weg naar het voorlezen van de troonrede. De training van de paarden op het Scheveningse strand, de dag voor Prinsjesdag, sluit de partij ook tegen de borst. Wie morgen met de trein, trambus of metro wil reizen, krijgt waarschijnlijk een flinke uitdaging. Medewerkers in het stad- en streekvervoer en op het spoor leggen 24 uur het werk neer. De staking lijkt te kunnen rekenen op sympathie bij veel reizigers, maar lastig is het wel, erkent ook bestuurder Erik Vermeulen van FNV Stadsvervoer.
2: Wij hebben als enig machtsmiddel, als we met onze rug tegen de muur staan, hebben we een staking. Iedereen merkt het natuurlijk wel als het openbaar vervoer aan de beurt is. De mensen die hebben heel zwaar werk. En als die plannen doorgaan, ja, dan zijn zij een extreme risicogroep. We treffen ook de reiziger. Dat vinden we ook ontzettend vervelend. Wij doen het eigenlijk ook voor hen.
1: Want de bezuinigingsplannen van het kabinet treffen volgens Vermeulen iedereen die nu of in de toekomst werkt. En vandaag al voeren schoonmakers actie voor een betere cao en tegen wat ook zij noemen de afbraak van de sociale zekerheid. Ze trokken vanuit het hele land naar de Koekamp bij het Malieveld. Dan nog het weer, veel bewolking, periode met regen. Matig aan de kust een vrij krachtige zuidwestenwind en het is 18 graden. Vanavond nog regen, daarna opklaringen. De minima circa 14 graden. Morgen af en toe zon, ook enkele buien. En de maxima dan opnieuw omstreeks 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangenmenu mezzades. Kijk op olympiarijswijk.nl.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: FM. Nu het nieuws van 7 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer. Door een landelijke 24-uur staking rijdt er ook bij ons geen of nauwelijks openbaar vervoer. De Nederlandse spoorwegen laten geen treinen rijden en ook het stads- en streekvervoer wordt getroffen. Bussen, trams en metro's van HTM en RET rijden niet. De staking is onderdeel van acties die vakbonden voeren tegen de kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. Inwoners van Scheveningen hebben gisteravond urenlang zonder stroom gezeten. Wat precies de oorzaak van de storing was, kon een woordvoerder gisteravond laat niet zeggen. Netbeheerder Stedin gaf nog wel wat tips, zoals hou de koelkast en vriezer zoveel mogelijk dicht en haal stekkers van apparaten uit het stopcontact om te voorkomen dat apparaten overbelast worden als er ineens weer stroom is. Het weer nog, af en toe zon, maar ook enkele buien, plaatselijk met onweer, maximaal rond 18 graden. Morgen zonnige periode en op de meeste plaatsen droog, bij lokaal zo'n 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
4: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
5: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
6: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.

0: Ochtendshow met Sanji.
1: Een hele goede morgen en wat leuk dat je luistert naar de Ochtendshow met Sanji. Het is vandaag woensdag 9 september alweer 13 minuutjes over 7. En vandaag is het wel een beetje een bijzondere dag. Want er is een landelijke OV-staking. En heel eerlijk, als ik nu ook naar buiten kijk, ja, het is best wel leeg. In tegenstelling tot gisteren bijvoorbeeld. Ook onderweg hier naartoe, dan rijd ik op een gegeven moment langs Den Haag Centraal. Nou, dus ik gelijk opzij kijken van, zie ik dan toch dat daar misschien een bus aan het rijden is, een tram aan het rijden is. Doen die borden het wel? Maar nee, het was leeg. Dat gaf me een beetje die coronatijd. Dat eigenlijk de hele wereld in een lockdown zat. Ik kreeg heel eventjes dat gevoel terug. Zo zag het in ieder geval vanochtend uit. Nou, mocht jij het dus nog niet weten, vandaag rijden dus geen trams, geen bussen, geen treins, geen metro's. Het ligt plat. Dus, had jij je reis nog niet goed gepland of kom je er nu pas achter? Neem dan even een momentje en ga bij jezelf na, waar moet ik naartoe? Kan je misschien met de fiets, met de scooter, te voet? Of moet je echt de stad uit en moet je kijken of je misschien met iemand kan meerijden? Of ja, een taxi. Ja. Ik denk dat die taxichauffeurs vandaag misschien een dubbele prijs vragen. Ja, ik weet het niet hoor, maar heel eerlijk, als ik een taxi zou zijn, zou ik dat doen. Dus ga even bij jezelf naar hoe je ergens komt. Of dat je misschien lekker vanuit huis mag werken of dat de les uitvalt. Ja, ik weet het niet, maar kijk dus even na. Dus vandaag in ieder geval geen OV door heel het land. Just give me a reason, Pink.

Muziek van Haagse bodem, Coming Home van Tim Akkerman. Als je het nog niet hebt gehoord, vandaag is er een landelijke OV-staking. Nou, dat betekent geen trams, geen metro's, geen treinen. Dus denk extra goed na hoe jij je weg wilt vastleggen, hoe jij je reis wilt plannen voordat je de deur uitgaat. Want op deze woensdagochtend is er dus een landelijke staking. Nou, en dat heeft dus niet te maken met dat de mensen die werken binnen het openbaar vervoer meer salaris willen of een beter cao. Nee, het heeft eigenlijk alles te maken met bezuinigingen van het kabinet. Dus eigenlijk zijn ze aan het staken voor iets wat een groter doel heeft dan alleen het openbaar vervoer. En daarover later meer, want rond ongeveer 8:50 ga ik bellen met een buschauffeur die vandaag de dag ook aan het staken is. En ik ben heel erg benieuwd hoe hij hier tegenaan kijkt.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Haagse Headlines.
1: Goedemorgen, het is 8:02 en dit zijn de Haagse Headlines van vandaag. Vandaag staakt het openbaar vervoer met een landelijke OV-staking. Er rijden geen treinen, trams of bussen. En ook internationale treinen rijden niet. Vakbonden FNV en CNV staken uit protest tegen de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid. Volgens de bonden heeft het kabinet wel een deel van de plannen aangepast, maar gaat ongeveer 70% van de bezuinigingen alsnog door. De staking duurt tot vannacht 2:00, dus reizigers moeten vandaag op zoek naar alternatief vervoer. Bij een grote handhavingsactie in het centrum van Den Haag zijn afgelopen vrijdag flink wat overtredingen ontdekt. Zo werden illegale sigaretten, vapes en snus in beslag genomen, kregen 30 automobilisten een boete en kreeg een taxichauffeur meer dan €2000 aan boetes opgelegd. Ook werd iemand aangetroffen die al sinds 2018 voortvluchtig was. Bij controles in het openbaar vervoer kregen daarnaast 154 reizigers een boete omdat ze geen geldig vervoerbewijs hadden. Afrobeats in the Park gaat dit jaar niet door. Het evenement van The Hague African Festival zou op 19 september plaatsvinden in het Zuiderparktheater. Maar de organisatie kreeg geen subsidie en kon ook geen andere financiering vinden. Volgens de organisatie betekent dat niet het einde van het festival. Het komende jaar wordt gebruikt om nieuwe samenwerkingen en mogelijkheden voor een volgende editie te onderzoeken. En dan het weer. Vandaag zien we af en toe zon, maar trekken er ook enkele buien over. Plaatselijk met onweer. Met een stevige wind en maximaal 17 tot 18 graden is het vandaag dus echt weer een stukje frisser.

0: Green Day. Je hoort het hier in de ochtendshow met Sanji op Den Haag FM. En het is tijd voor...
1: Sanji's Classic.
0: En vandaag gaan we echt wel even helemaal terug in de tijd. En over terug in de tijd gesproken. Ik heb vandaag ook wel een beetje het gevoel alsof ik terug in de tijd ben gestapt. Want vanochtend, toen ik dus hier naartoe reed, ben ik heel erg gaan opletten. Vooral op het moment dat ik langs Den Haag Centraal reed. Van, goh, zie ik nou trams? Ga ik bussen zien? Wat ga ik zien? En heel eerlijk... Het was helemaal verlaten. Het gaf me een beetje de lockdown feelings. Weet je wel, dat gevoel wat we hadden toen heel de wereld in een lockdown was voor corona. Dus ik zat een klein beetje in een tijdmachine. En over tijdmachines gesproken. Want vandaag mag ik jou in Sanji's Classic meenemen naar 2008. Dat was de tijd van Hives, van MSN en avonden waarop je beltegoed ineens mysterieus verdwenen was. En als we echt een tijdmachine hadden, nou, dan zou dit nummer je terugbrengen naar die periode. Tijdmachine, een nummer van Dio en Sef, groeide uit tot een echte nederhop classic en stond op Dio's debuutalbum Rock and Roll. Nou, en zeg eerlijk, zometeen bij de eerste paar seconden ben je alweer gelijk terug in 2008. Want die beat is super herkenbaar. En ik had zoiets van, ja, heerlijk, ik wil wel even in een tijdmachine. En ik vraag me af, als jij een tijdmachine had, naar welk moment van je leven zou je dan terug willen keren? Laat het weten, 070-307-8899. Dit is Sanji's Classic of the Day. Tijdmachine van Dio featuring Sef.
2: Ja.
3: Als ik denk aan al die dagen dat ik mij zo heb misdragen, dan denk ik, had ik maar een tijdmachine.
2: Sorry man, ik kan niet.

Die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit.

Het duurt te lang, Davina Michel. En daarvoor hoorde je natuurlijk de classic of the day tijdmachine van Dio featuring Sef. Vandaag is het een bijzondere dag. En dan zou je bij jezelf denken, ja, het is 9-9. Dat is trouwens best wel mooi. 9 september vandaag, woensdag. Maar buiten dat 9-9 een hele mooie datum is, moet je vandaag even extra opletten. Want het OV is aan het staken. En niet alleen in onze stad, nee, eigenlijk door heel het land. Dus dat kan natuurlijk voor wat problemen zorgen. Je moet bij jezelf een andere manier van reizen gaan bedenken. Dus jouw reis goed uitstippelen. En ik wil je daar in ieder geval iets bij meegeven. Dat is een kleine tip van Flip. En dat is, het kan behoorlijk druk gaan worden op de weg. Want ik kan me goed voorstellen dat heel veel mensen die normaal bijvoorbeeld met het OV naar hun werk gaan, vandaag denken, ja, ik pak toch even de auto. Dus ik zou persoonlijk rekening houden met extra reistijd. Nou, je mag zelf natuurlijk weten wat je allemaal gaat doen. Maar dat is mijn kleine tip van Flip. Nou, heb jij nou vandaag zoiets van, ja, doordat deze staking er is, kan ik niet naar mijn afspraak of is mijn examen vervallen? Laat het even weten, want ik kom heel graag in contact met mensen die dus eigenlijk de dupe zijn van deze staking. Je mag mij een appje sturen. Dat mag naar 070-307-8899. Of ben jij iemand die zo zegt van, ja, heerlijk, ik ben het vet eens met deze staking? Dan hoor ik het natuurlijk ook graag.

0: kan WhatsAppen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
2: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
3: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
4: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
6: Ik ben Reinoud Roemer. Door de landelijke 24-uur-staking ligt het openbaar vervoer de hele dag plat. De NS laat geen treinen rijden en ook het stads- en streekvervoer wordt getroffen. Bussen, trams en metro's van onder meer de HTM rijden niet. Het wordt voor veel mensen lastig om op school of werk te komen.
7: Ik heb een vrije dag genomen omdat ze gaan allemaal staken in Nederland. Dus ik heb me van tevoren afgemeld.
8: School zegt dat we wel verplicht moeten komen.
7: Ja, het is wel irritant.
9: Ik heb er zeker begrip voor, want die mensen willen waarschijnlijk meer verdienen. En beter behandeld worden, waardoor ze staken.
6: Stakende HTM-medewerkers verzamelen zich deze ochtend in de busgarage aan de Telexstraat in Den Haag. Ze schrijven zich daarin als staker, vertelt Jelmer Hoogland van vakbond CNV.
10: Als je staakt, dan moet je bij ons melden. En dat is ook nodig om een stakingsuitkering te ontvangen. Want op het moment dat je gaat staken, dan wordt je loon ingehouden. Als je binnen een bepaald tijdsbestekje komt melden bij ons, dan is dat goed. En de rest van de dag is dan van hun.
6: Inschrijven kan de hele ochtend. Om 12 uur is er in de busgarage aan de Haagse Telexstraat een medewerkersbijeenkomst. Het Haagse openbaar vervoerbedrijf HTM is niet blij met de staking, zegt woordvoerder Marijke Poppelier.
11: Ja, het onderwerp van de staking, dat heeft geen directe relatie met het openbaar vervoer. En daarom betreuren wij dit. Omdat dit natuurlijk al de tweede keer is. En nogmaals, heel veel mensen zijn afhankelijk van het openbaar vervoer. Die hebben daar het meest last van en dat stoort ons.
6: Maar volgens een van de stakers, chauffeur Hans, zelf al tientallen jaren actief bij de bond, is de staking wel degelijk hard nodig. Elke Nederlander heeft er last van als de kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid niet van tafel gaan, zegt Hans.
12: Dit gaat ook de passagier in de tram en de bus aan.
13: Hoezo?
12: Nou, omdat dat ook werkende Nederlanders zijn en die ook mee te maken kunnen hebben dat ze ontslagen worden met de WW-vermindering, de AOW naar boven gaat. Ze zullen een ongeluk kunnen krijgen dat er VIA veel meer verminderd worden. Ja, we versoberen alles waar we altijd wel in het verleden altijd heel goed voor betaald hebben.
6: Krijg je van mij nog het weer? Af en toe zon, ook enkele buien, plaatselijk met onweer, de maxima ongeveer 18 graden. Morgen zonnige periode en op de meeste plaatsen droog, bij lokaal zo'n 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
14: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
15: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
16: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
14: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
15: Kom jij lesgeven als mijn juf ziek is? Meld je aan op poelwest.nl.

0: Ochtendshow met Sanji.
1: Een hele goede morgen op deze woensdag 9 september. Het is alweer 7 over 8. En vandaag is het een beetje een speciale dag, want het OV is aan het staken. En niet alleen in onze stad, nee, landelijk. Dus moet jij vandaag op reis, denk even extra goed na over hoe jij je reis gaat plannen. En op de weg kan het natuurlijk wat drukker zijn, want ik kan me goed voorstellen dat er aardig wat mensen zijn die normaal met het OV gaan. Vandaag denken, weet je wat, ik pak gewoon lekker de auto. Nou, heb jij hier vandaag nou ook last van? Dan mag je mij een app sturen. Dan mag naar 070-307-8899. Want ik hoor natuurlijk hartstikke graag waar jij allemaal vandaag tegenaan loopt.

0: Als jij deze week naar de ochtendshow hebt geluisterd, dan heb je haar sowieso al voorbij horen komen. Contactloos van V is namelijk onze plaat van de week. Ja, een nummer met een titel die eigenlijk klinkt alsof je ergens gewoon even gaat pinnen met je telefoon. Maar daar zit natuurlijk een heel ander verhaal achter. En vandaag hoeven we haar gelukkig niet contactloos te spreken, want ze zit gewoon hier bij mij in de studio. Goedemorgen, V.
1: Goedemorgen, hi.
0: Ja, goedemorgen. Nou, wat leuk dat je hier bent vandaag, want al heel de week ben ik naar jouw nummer aan het luisteren, contactloos hier zo op Den Haag.
1: Superleuk.
0: Ja. En vandaag gewoon hier in levende lijven.
1: Levende lijven, in het spui.
0: Ja.
1: Ja. Zo leuk dat ik hier mocht komen.
0: Ja, tuurlijk. Ja, want Den Haag is natuurlijk niet de stad waar jij zelf vandaan komt, maar vandaag wel lekker naartoe komt.
1: Ja.
0: En wat voor gevoel geeft Den Haag dan jou als je hier dan bent?
1: Oeh, ik liep net buiten en ik kreeg een soort van nostalgie of zo. Ik kreeg echt zo'n vlaag aan nostalgie. Het kan ook de koude wind zijn dat het soort van weer een beetje herfstig wordt of zo.
0: Ja.
1: Maar we associëren het gewoon met Den Haag.
0: Ja, precies.
1: Ja, ik ben hier. Kwam ik hier wel veel. Nu even iets minder. Maar ik vind het altijd heel gezellig om hier te zijn. En leuke stad.
0: Ja, nou, wij vinden het ook hartstikke gezellig dat je natuurlijk hier in deze mooie stad bent. Nou, contactloos. Nou, de titel, dat kan alle kanten op gaan. Ja. Hè? Want alles kan tegenwoordig contactloos. Maar je hebt het natuurlijk niet over dat je met je telefoon contactloos kan betalen. Maar je hebt een andere betekenis daar aangegeven. Kan je er wat over vertellen?
1: Nee, zeker. Het liedje is eigenlijk ontstaan door de eerste paar zinnen uit de song. Dat is, ik hoorde laatst je naam neer. Ondanks dat het niet om jou ging, moest ik aan je denken. En eigenlijk, weet je dat gevoel dat je aan iemand denkt en dan krijg je bijvoorbeeld een appje van die persoon dat je denkt, wow, we zitten op dezelfde breinlengte.
0: Ja.
1: Nou, dat gevoel had ik gewoon een beetje. En ik moest gewoon aan iemand denken waar ik een tijdje mee heb gedate. En hij had best wel een redelijk common name, laat ik het er maar zo stellen. En die hoor je wel eens vaker, zeg maar, gewoon in de wandelgangen. En ondanks dat het dan niet om hem ging, moest ik dan wel automatisch aan hem denken. En ik dacht, oh, misschien heeft hij dat dan ook als hij aan mij denkt. En zo kwamen we uiteindelijk op contactloos. Want ja, we hebben contactloze communicatie met elkaar, misschien zonder dat we het zelfs doorhebben.
0: Ja. Ja, wat mooi. Ik wou je afvragen van, is het gebaseerd op je eigen leven? Maar dat is het dus wel. Ja. Nou, als ik ook denk aan contactloos en dan vooral aan daten, vooral in de tijd waar we nu zitten. Heel veel gebeurt natuurlijk online. Mensen praten bijvoorbeeld via Snap, app. En dan zie je elkaar ook wat minder. Heb je het idee dat dat ook wat verandert in het contact wat bijvoorbeeld iemand kan hebben als je met iemand gaat daten of aan het flirten bent?
1: Ja, ik weet niet. Ik probeer zelf altijd wel, als ik aan het daten ben, probeer ik altijd wel gewoon veel fysieke dates te plannen, laat ik het zo zeggen. Ik ben niet zo'n hele goede apper. Ik kan het je laten zien, ik heb 63 appjes openstaan. It's not my best quality, maar we're working on it. Dus ik denk dat het wel gewoon belangrijk is om wel gewoon die in real life connectie gewoon op te blijven zoeken. Want daardoor leer je iemand uiteindelijk ook het beste kennen natuurlijk.
0: Ja, zeker. Dat is, vind ik zelf ook hartstikke belangrijk. Dus nou, dat het nummer contactloos is. Jij zelf houdt wel gewoon lekker van real life dates. Nou, voor heel veel mensen die jou nog niet kennen, wat is nou één ding wat je niet zo snel van jou weet, maar misschien wel een fact is? Misschien een lastig woord. Misschien heb je een hele grote angst voor iets. Of,
1: Ik heb een hekel aan vliegen. Maar ik heb wel een, I love traveling, maar ik heb een hekel aan vliegen. Over 2 weken zit ik weer in het vliegtuig naar Japan.
0: Oh, leuk.
1: 13 uur. Ik heb er nu al zin in. Ik heb er heel veel zin in de reis. Maar ik weet niet, ik heb een soort van angst met het opstijgen. Dus dat is een fun fact. En ik kan mijn tong 3-dubbel leggen.
0: Maar dit wil ik zien. Oh. Oké, maar hoe kom je erachter dat je dat kan?
1: Ja, dit is wel weer een hele andere lore. Maar ik ooit in een magazine gezien dat Daniel Radcliffe dit kon. Dat is die acteur van Harry Potter. En dat vond ik gewoon, ik vond die fans zo leuk. En toen dacht ik, dat moet ik ook kunnen. Dus toen heb ik het geleerd.
0: Ja, toen dacht ik, dat moet ik ook kunnen. En nu kan je dat. Ja, ik moet daar nog even voor oefenen volgens mij. Ik heb dat nog nooit ook bedacht van, dit wil ik kunnen. Leuk feitje. Voor mensen die zoiets hebben van, contactloos. We gaan zo meteen ook naar het nummer luisteren. Dat vinden we superleuk. Wat komt er nog meer allemaal aan voor jou?
1: Ja, er komt wel zo veel aan, maar ik kan er nog niet heel veel over zeggen. Alleen wat ik wel kan zeggen is dat ik 21 november in Tivoli Vredenburg mijn allergrootste show ooit geef. Dus dat is echt super spannend. Ik heb er heel veel zin in. I'm excited. Blijft natuurlijk altijd gewoon spannend als je zalen upgrade en zo. Maar ja, dus ik, ja, ja. En dat komt er wel aan, maar
0: Dat is allemaal nog...
1: Ja, wie weet.
0: Nee, want je staat natuurlijk aan het begin van je carrière, maar je gaat super lekker. Ik denk dat je zo meteen lekker Nederland helemaal gaat overnemen. Is er dan ook nog een artiest of een zaal waar je heel graag zou willen optreden of met wie je graag zou willen samenwerken?
1: Ja, ik denk dat gewoon... Vorig jaar heb ik de allerkleinste zaal gedaan van Tivoli Vredenburg. De Club 9 heet die volgens mij. Nu doe ik de Cloud 9. En uiteindelijk zou ik natuurlijk wel heel graag de Ronda willen doen. Ik kom zelf uit Bergen op Zoom, dus daar hebben we ook een hele leuke zaal. Maar ik zou natuurlijk ook wel heel graag hier zo in het mooie Den Haag nog een keer willen spelen. Paard is dat toch?
0: Ja,
1: ja paard. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ik heb hem deze keer niet gedaan met de tour dit jaar. Maar mocht er een nieuwe tour komen, dan is dat zeker ook een locatie die we mee gaan nemen. Want we moeten natuurlijk alle kleine zalen wel even een keertje hebben gespeeld.
0: Ja, heel goed. Nou, dan moeten we gewoon laten lukken hier zo, hoor. Ja, Den Haag, ja, vind
1: lijkt
0: ik.
1: Lijkt me wel. Ja. Dan kom ik weer langs sowieso.
0: Ja, ik wou zeggen, dan ben je hier sowieso weer uitgenodigd. Nou, ik heb je ook het nummer contactloos natuurlijk staan. Nou, wat ik eigenlijk altijd doe bij artiesten in de show, ik zeg altijd, joh, kondig het zelf lekker aan en dan zorg ik dat hij zo meteen lekker start.
1: Helemaal goed. Oké, nou, lieve luisteraars van Den Haag FM. Mijn naam is Fee en je luistert naar mijn nieuwste single, Contactloos.

0: Drop Dead.
1: Het is vandaag natuurlijk een beetje een speciale dag. Of een beetje een bijzondere dag. Voor sommigen misschien wat vervelender. En voor anderen misschien wel wat fijner. Omdat ze misschien ineens vrij zijn. En het heeft alle

0: allemaal te maken met de landelijke OV-staking. Nou, dit houdt in dat het OV dus vandaag door heel Nederland niet rijdt. En mijn collega Maxime Kok, die staat op dit moment buiten. En die is aan het kijken hoe alles gaat. Maxime, wat valt je op?
1: Nou, ik sta hier op een verlaten Den Haag Centraal. Dat zie je niet zo heel snel. Helemaal verlaten zal het hier nooit zijn. Het is natuurlijk ook wel een beetje een doorloop. Zeker bijvoorbeeld richting de Tweede Kamer, richting het Bezuidenhout. Maar ja, zo rustig heb ik het hier op Den Haag Centraal op een normale woensdagochtend zelden gezien.
0: Ja, het geeft ook wel misschien een beetje alsof je in een tijdmachine stapt en ineens terug bent in de fase waar we nog in de lockdown zaten met corona. Dat ook bijna niemand op Centraal was.
1: Ja, dat wel. Ja, je kan makkelijk 1,5 meter afstand houden op dit moment eigenlijk.
0: Ja, dat kan inderdaad weer. En zijn er dat je ook ziet van, er lopen hier nog wat mensen rond die zoekend zijn? Of heb je wel het idee dat iedereen doorheeft wat er aan de hand is?
1: Nou, er zijn hier en daar nog wel wat mensen die wel een beetje een verdwaalde blik laten zien. Maar ik denk dat de meesten ondertussen wel weten dat ze vandaag niet met de trein kunnen. En ook niet met de tram. Maar in dat laatste geval maakt de HTM het ons niet makkelijk. De HTM rijdt namelijk ook vandaag de hele dag niet. Maar zij hebben hun borden niet uitgeschakeld. Dus als je hier op het station staat, dan zie je nog heel leuk borden met vertrekkende trams. Over een paar minuten gaat volgens mij tram 14, als ik het goed zie. Maar ja, die gaat niet. Dus je kan hier heel leuk wachten. Ik zie ook hier, ik sta nu hier bij de bushaltes op Den Haag Centraal. En als ik hier naar de overkant kijk, zie ik ook mensen gewoon bij de tramhalte staan. Een beetje voor zich uit te staren. Ja, waarschijnlijk wachten op een tram die nooit komt.
0: Ja, ik wou net zeggen, want als je niet op de hoogte bent dat die staking er is en op die borden staat gewoon dat die tram er aankomt, ja, dan kan je lang wachten.
1: Ja, er staat natuurlijk, al hun borden hebben aan de onderkant wel een banner met daarop, er is vandaag staking, wij rijden niet. Maar ja, als je dan die borden daarboven nog steeds leuk hebt staan dat over 1 minuut tram 3 zou moeten vertrekken. Ja, dan is dat natuurlijk wel een beetje verwarrend voor de mensen die niet heel snel opletten. Wat ik op dit tijdstip, zo vroeg in de ochtend, ze ook niet kwalijk neem.
0: Nee, precies. Want ik wou net zeggen, als je vroeg in de ochtend daar staat, nou, je bent nog hartstikke moe en je ziet staat 1 minuut, 2 minuten, dan denk je, ah, joh, prima, die tram komt zo.
1: Ja, precies. Nou, het enige wat wel nog een beetje rijdt zijn de bussen. Wij staan hier dus nu inderdaad bij die bushaltes. Het is ook geen komen en gaan van bussen. Maar zo af en toe is er toch eentje die het aandurft om hier even te stoppen en dan daarna weer door te rijden. En hier zitten dus ook nog wel mensen te wachten. Maar ja, of zij aan het wachten zijn op een bus die komt, dat is natuurlijk wel een grote vraag. Wat daarnaast ook nog opmerkelijk is, ik kan hier zo de Turfmarkt op kijken. Normaal gesproken een enorm drukke straat, zeker zo vroeg in de ochtend. Nu valt het best mee. Het is eigenlijk een beetje een normale doorgaande straat geworden. Je zou er fietsen en lopen wel mensen, maar zo druk als je normaal gesproken op de Turfmarkt ziet op een woensdagochtend, dat is het niet.
0: Nee, dat is niet. Ja, en ik hoor ook dat er dus wel een paar bussen zijn die dus nog rijden. Heb jij enig idee waarom deze bussen dan niet meedoen met de staking of wel gewoon van A naar B gaan?
1: Ja, dus, het was sowieso zo dat volgens mij de EBS sowieso zou blijven rijden. Maar er zijn ook nog een paar regionetbussen. Dat zullen waarschijnlijk ook een beetje toch de vervangende diensten zijn voor mensen die echt ergens naartoe moeten. Die zullen nog rijden. Dus er staat nu bijvoorbeeld een bus richting Noordwijk via Katwijk. Dat is dan toch nog de enige rit die je dan nog kan maken als je echt die kant op moet vandaag.
0: Ja, dus het is een beetje mazzel hebben als je dan toevallig die bus moet hebben. Maar ja, je kan eigenlijk ook jezelf niet op vastpinnen of toevallig jouw bus dan ook een ritje gaat maken. Jij gaat daar volgens mij nog even doorlopen en misschien ook kijken zometeen. Zijn er mensen hier gestrand of is iedereen toch wel op de hoogte?
1: Ja, wij blijven hier nog even staan. Misschien wordt het nog drukker. Misschien zijn er zometeen wel mensen die toch minder voorbereid waren en wel naar het station zijn gekomen. Wij houden je daarover op de hoogte.
0: Nou, super. Dankjewel, Maxime Kok. En later in de uitzending schakel ik weer met jou.
1: Yes, tot later.

0: Mr. Lie to Me, Crisscross Amsterdam. En daarvoor hoorde je Shut Your Eyes van Snow Patrol.
1: Haagse headlines.
0: Goedemorgen, het is 8:54 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Vandaag staakt het openbaar vervoer met een landelijke OV-staking. Er rijden geen treinen, trams of bussen en ook internationale treinen rijden niet. Vakbonden FNV en CNV staken uit protest tegen de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid. Volgens de bonden heeft het kabinet wel een deel van de plannen aangepast, maar gaat ongeveer 70% van de bezuinigingen alsnog door. De staking duurt tot vannacht 2 uur, dus reizigers moeten vandaag op zoek naar een alternatief vervoer. Bij een grote handhavingsactie in het centrum van Den Haag zijn afgelopen vrijdag flink wat overtredingen ontdekt. Zo werden illegale sigaretten, vapes en snus in beslag genomen, kregen 30 automobilisten een boete en kreeg een taxichauffeur meer dan €2000 aan boetes opgelegd. Ook werd iemand aangetroffen die al sinds 2018 voortvluchtig was. Bij controles in het openbaar vervoer kregen daarnaast 154 reizigers een boete omdat ze geen geldig vervoerbewijs hadden. Afrobeats in the Park gaat dit jaar niet door. Het evenement van The Hague African Festival zou op 19 september plaatsvinden in het Zuiderparktheater. Maar de organisatie kreeg geen subsidie en kon ook geen andere financiering vinden. Volgens de organisatie betekent dat niet het einde van het festival. Het komende jaar wordt gebruikt om nieuwe samenwerkingen en mogelijkheden voor een volgende editie te onderzoeken. En dan het weer. Vandaag zien we af en toe de zon, maar trekken er ook enkele buien over, plaatselijk met onweer. Met een stevige wind en maximaal 17 tot 18 graden is het vandaag toch echt wel weer een stukje frisser.
1: Het

0: toch. Ga je die fles maar op zijn kant, hoor.
1: Limoncello van de Kraaien. Lekker Haagse muziek hier zo in de ochtendshow. Vandaag is er dus een landelijke staking. Daar moet jij rekening mee houden. Het OV rijdt dus niet. Maar waarom rijden ze nou niet? Nou, zometeen over ongeveer 10 minuutjes... dan ga ik bellen met een buschauffeur. Die is vandaag ook aan het staken. Met Oegus. En hij gaat ons helemaal uitleggen... waar deze staking nou eigenlijk precies over gaat. En wat ze hiermee hopen te bereiken. Edge of Desire, Jonas.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Wie vanochtend met het openbaar vervoer naar werk of school wilde, heeft waarschijnlijk een probleem. Het OV staakt vandaag door het hele land en ook veel buschauffeurs hebben hun bus laten staan. Maar opvallend, deze staking gaat dus niet over meer loon of een nieuw cao. Deze actie is gericht tegen plannen van het kabinet om miljarden te bezuinigen op onze sociale zekerheid, waaronder de WW en WIA. Nou, waarom legt een buschauffeur zijn werk vandaag neer? En dat vragen we allemaal aan August. Hij is buschauffeur en ook actief voor FNV Streekvervoer. Nou, goedemorgen.
1: Ja, hey, goedemorgen, Sandy.
0: Ja, goedemorgen. Nou, vandaag is er dus een grote landelijke staking. Jij doet er zelf ook aan mee. Je hebt het werk neergelegd. Allereerst, waarom staak jij vandaag mee?
1: Ja, allereerst even voor de duidelijkheid. Hè. Ik ben vanuit de FNV, vanuit FNV Streekvervoer. Het is niet zo dat ik zeg maar zelf de buschauffeur ben, maar ik heb wel contact met buschauffeurs. Ik weet precies exact wat er op dit moment aan de hand is en wat er speelt. Dus ik kan er heel veel over vertellen. Dus dat als verduidelijking.
0: Ja, dus vandaag wordt er gestaakt. Nou, jij kan er dus heel veel over vertellen. Want wat zou je mij dan allereerst kunnen vertellen van wat is de grootste reden? Want het gaat dus niet over voor de mensen die in het OV werken zelf. Van, goh, we willen een beter cao, we willen meer loon. Het heeft eigenlijk iets te maken wat iedereen aangaat. En dat is de sociale zekerheid.
1: Ja, kijk, absoluut. Allereerst, we vinden het heel erg hè, dat we reizigers moeten laten staan. Want normaal gesproken, het liefste wat we willen in de sector is dat mensen gewoon van A naar B kunnen. En we snappen ook dat heel veel mensen te maken hebben met opleidingen of dat iemand naar het ziekenhuis moet, et cetera. Dus dat vinden we echt heel erg veld om te doen. Het enige is, we doen dit om aandacht te vragen hè, voor heel Nederland in verband met de sociale zekerheid. Het kabinet die is van plan om echt giga te snijden in de pot die er ligt. Dit is een pot die gespaard is voor de sociale zekerheid. En het is heel raar dat zeg maar nu ineens vanwege kabinetsplannen voor andere doeleinden deze pot wordt geroofd. Eigenlijk is het een roof van de pot die voor alle mensen in Nederland aan het werk zijn en die te maken hebben of kunnen krijgen met de WW of de WIA.
0: Ja, want inderdaad, daar kan je mee te maken krijgen. Bijvoorbeeld mensen die bijvoorbeeld zwaar werk doen, kunnen een grotere kans hebben om uiteindelijk in de WIA terecht te komen. Denk je dat het ook bij de mensen die in het OV werken, dat hun een grotere kans op hebben? Ik weet niet hoe zwaar bijvoorbeeld het werk van bijvoorbeeld een buschauffeur fysiek en mentaal kan zijn.
1: Ja, kijk, wij zelf in de sector als buschauffeur hebben te maken met onregelmatige tijden. En onregelmatige tijden in andere sectoren die zijn exact van aanvangtijd tot een eindtijd. Maar wij hebben wisselende. Elke dag weer begint iemand net even voor vijven, net even na vijven. Dus je ritme wordt daardoor heel erg belast. En dat is een aspect zeg maar, wat echt op je gezondheid neerslaat. Los daarvan hebben we ook te maken met sociale dingen. Hè? Mensen, de maatschappij verhardt steeds vaker op het is anders dan jaren geleden en daar de sociale veiligheid is soms ook in het geding. Dus dat heeft ook effect zeg maar op het beroep zelf. Maar los daarvan, hè, het is wederom deze staking vandaag is in het openbaar vervoer bij de trein, NS, de spoor, stadsvervoer, maar dan ook streekvervoer. Dus de hele OV ligt plat, om het zo maar te zeggen. Alleen de staking die heeft effect op heel werkend Nederland. Dus het is niet alleen vanuit onze sector, maar eigenlijk voor iedereen die op dit moment aan het werk is en die daarmee te maken heeft.
0: Ja, precies. Nou, vanochtend dacht ik zelf, ik ga extra vroeg uit huis. Want ja, misschien staat er al een file hartstikke vroeg in de ochtend. Ik weet het niet en ik wil natuurlijk niet te laat komen. Nou, ook als ik hier naar buiten kijk, dan kijk ik zo mooi de stad van Den Haag in. Nou, ik heb dan nog geen één tram of geen één bus gezien. Dat is best wel een gek gevoel natuurlijk. En wat ik me afvraag is, ja, iedereen die nu aan het staken is, dat zijn er behoorlijk wat mensen. Wat doen ze dan vandaag de dag? Gaan ze ergens samen naartoe? Of is het eigenlijk gewoon een beetje een dag vrij? Hoe moet ik dat zien?
1: Nou ja, we hebben natuurlijk over het hele land in totaal vanuit OV meer dan 140 stakingslocaties. Dus elke locatie heeft zo zijn eigen afspraken met collega's van oké, wanneer gaan we bij elkaar komen en wat gaan we precies doen. En soms is het gewoon bij elkaar zitten en dan koffie drinken en praten over sociale zekerheid waar we het vandaag voor doen. In sommige plekken heb je wat grotere manifestaties of een programma met sprekers, et cetera. Dus het is heel erg wisselend. Maar het is vooral met elkaar in gesprek gaan over wat er nu eigenlijk speelt. Kijk, normaal gesproken is iedereen hard aan het werk en je hebt geen tijd om heel veel over dingen te praten. En het is juist nu met dit soort momenten heel erg belangrijk om te beseffen van, ja, waar gaat het eigenlijk over? En als we niks doen met z'n allen, ja, dan gaat het kabinet iets doorvoeren wat uiteindelijk effect heeft op heel Nederland. En als we dan later denken van, hey, wat is er nou gebeurd? Dan ben je te laat. Dus je moet gewoon echt van tevoren heel helder hebben van, wat gebeurt er nou? Hè? Wat is het kabinet van plan? Wat voor effect heeft het op heel werkend Nederland, maar ook mensen die nu op dit moment geen baan hebben en hard bezig zijn om weer terug te komen? Het heeft effect op iedereen. En ja, met z'n allen daarover in gesprek gaan is het, denk ik, het mooiste van zo'n dag als vandaag.
0: Ja, want wat denk jij dat er uiteindelijk nodig is voordat dan jullie zeggen van, joh, we gaan niet meer staken. Het kabinet heeft ons genoeg gehoord. De bezuinigingen die zijn al iets aangepast, maar vooralsnog gaat toch 70% wel door van de bezuinigingen die ze willen doorvoeren.
1: Ja, precies. Kijk, je hebt natuurlijk voor de zomer landelijk in heel veel sectoren wel actie gevoerd. En dat is heel erg succesvol geweest, want je ziet nu dat het kabinet toch met de gelekte plannen van Prinsjesdag zien we dat ze willen gaan bewegen. Maar vooralsnog staat er niks zwart op wit. Dus op het moment dat wij niet iets zwart op wit op papier hebben staan, ja, dan is het maar een loze belofte en daar kunnen we niks mee. Dus op dit moment, ja, ook na vandaag en de komende dagen, vorige week waren stakingen bij de havens en ook in andere sectoren, proberen collectief met z'n allen een signaal af te geven vanuit de FV, vanuit onze vakbond en de vakbeweging. En ja, dat is heel erg belangrijk dat eigenlijk zoveel mogelijk mensen er bewust van zijn. Dus vandaag, het is niet een CEO-conflict tussen werknemer en werkgever. Nee, het gaat echt iedereen in Nederland aan. De sociale zekerheid in Nederland staat op het spel. En op het moment dat we dat met z'n allen goed beseffen, dan denk ik dat het kabinet echt zal gaan bewegen. En op het moment dat de mensen dat niet heel erg scherp hebben, maar denken van, ja, ik weet niet waar het over gaat en laat maar, dan ben je te laat. Want als het doorheen komt, dan krijg je het ook nooit meer terug. En dat betekent echt, de sociale zekerheid ligt verankerd in de grondwet. Hè?
0: Ja.
1: Dat staat letterlijk in, hè? Sociale zekerheid, daar moeten wetten voor zijn. Maar als je bedenkt dat de WW, de plannen van het kabinet is om de WW van 2 jaar maximaal nu terug te schroeven naar 1 jaar. Dat betekent gewoon dat de helft wordt gehalveerd. En dat geld, dat hoeft niet zeg maar erbij te komen. We hebben het over een pot geld wat er al ligt. En waar de mensen gewoon nu de komende jaren gebruik van kunnen maken. Dus er is geen enkele reden om te accepteren dat het ineens voor iets anders wordt ingezet. Dat is gewoon echt onacceptabel. En als mensen dat met z'n allen snappen, waar we zeg maar vandaag ook voor staken, dan denk ik dat op een gegeven moment het kabinet wel heel erg heet onder de voeten wordt en dat ze niet zomaar alles kunnen doorvoeren. Want het lijkt erop dat ze iets hebben bedacht en denken van, weet je wat, als de mensen maar allemaal gewoon in slaap blijven en niet alert zijn, ja, dan kunnen we het gewoon doorvoeren. En ja, en ik denk dan als je kijkt naar de samenstelling van het kabinet, hè, het moet niet zo zijn, vooral voor de werkende mensen. De sociale zekerheid is belangrijk voor de werkende mensen. En dan moeten we dat potje zeg maar niet bij ons weghalen, bij de werkende mensen, maar vooral ergens anders gaan zoeken. Dus blijf met je handen van de pot af. Die is gewoon afgelopen jaren gespaard. En die is voor de sociale zekerheid. En ga dat vooral niet ineens spenderen aan totaal iets anders. Dat zou heel erg raar zijn.
0: Ja, precies.
1: Ik hoop dat de mensen dat na vandaag ook meer doorhebben en snappen.
0: Ja, ik denk dat het een heel helder verhaal is. Dankjewel, August van het FNV Streekvervoer.
1: Ja, graag gedaan. Ook voor jullie om mij uit te nodigen. En wederom, hè. We vinden het heel fijn om mensen van A naar B te vervoeren. En we hopen dat mensen het ook gewoon snappen waarvoor we het doen en daar begrip voor hebben. Dan komt het vanzelf goed. Als de mensen maar snappen waar we het voor doen.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
2: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Ik ben Reinoud Roemer. Door de landelijke 24-uur-staking ligt het openbaar vervoer de hele dag plat. De NS laat geen treinen rijden en ook het stads- en streekvervoer wordt getroffen. Bussen, trams en metro's van onder meer de HTM rijden niet. Het wordt voor veel mensen lastig om op school of werk te komen.
6: Ik heb een vrije dag genomen omdat ze gaan allemaal staken in Nederland. Dus ik heb me van tevoren afgemeld.
7: School zegt dat we wel verplicht moeten komen.
8: Ja, het is wel irritant.
9: Ik heb er zeker begrip voor, want die mensen willen waarschijnlijk meer verdienen. En beter behandeld worden, waardoor ze staken.
5: Stakende HTM-medewerkers verzamelen zich deze ochtend in de busgarage aan de Telexstraat in Den Haag. Ze schrijven zich daarin als staker, vertelt Jelmer Hoogland van vakbond CNV.
10: Als je staakt, dan moet je je bij ons melden. En dat is ook nodig om een stakingsuitkering te ontvangen. Want op het moment dat je gaat staken, dan wordt je loon ingehouden. Als je binnen een bepaald tijdsbestekje komt melden bij ons, dan is dat goed. En de rest van de dag is dan van hun.
5: Inschrijven kan de hele ochtend. Om 12 uur is er in de busgarage aan de Haagse Telexstraat een medewerkersbijeenkomst. Het Haagse openbaar vervoerbedrijf HTM is niet blij met de staking, zegt woordvoerder Marijke Poppelier.
11: Ja, het onderwerp van de staking dat heeft geen directe relatie met het openbaar vervoer. En daarom betreuren wij dit. Omdat dit natuurlijk al de tweede keer is. En nogmaals, heel veel mensen zijn afhankelijk van het openbaar vervoer. Die hebben daar het meest last van en dat stoort ons.
5: Maar volgens een van de stakers, chauffeur Hans, zelf al tientallen jaren actief bij de bond, is de staking wel degelijk hard nodig. Elke Nederlander heeft er last van als de kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid niet van tafel gaan, zegt Hans.
12: Dit gaat ook de passagier in de tram en de bus aan.
13: Hoezo?
12: Nou, omdat dat ook werkende Nederlanders zijn en die ook mee te maken kunnen hebben dat ze ontslagen worden met de WW-vermindering, de AOW naar boven gaat. Ze zal een ongeluk kunnen krijgen dat er WIA veel meer verminderd worden. Ja, we versoberen alles waar we altijd wel in het verleden altijd heel goed voor betaald hebben.
5: Krijg je van mij nog het weer? Af en toe zon, ook enkele buien, plaatselijk met onweer, de maximaal ongeveer 18 graden. Morgen zonnige periode en op de meeste plaatsen droog, bij lokaal zo'n 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
14: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
15: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
16: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
17: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poelwest.nl.

0: Ochtendshow met Sanji.
1: Een hele goede morgen en je luistert naar het laatste uurtje van de ochtendshow hier zo op Den Haag FM. Het is momenteel 8:08 en dat op 9 september. En het is vandaag een beetje een bijzondere dag, want het OV is aan het staken. En niet alleen in ons stadje, nee, door heel Nederland. Dus was jij vandaag van plan om de trein te pakken? Ja, denk dan nog maar een keertje goed na, want volgens mij moet jij even een andere route gaan plannen voor jezelf vandaag. Zometeen gaan we ook schakelen met mijn collega's, want die zijn buiten op zoek naar gestrande mensen of mensen die toch aan het wachten zijn tot er dan misschien een tram komt. En zo hadden we net natuurlijk ook Maxime aan de lijn. En Maxime gaf aan dat de HTM op de borden wel gewoon nog reisinformatie gaf. Dus dan stond er bijvoorbeeld over 1 minuut komt er een tram aan. Ja, dat is een beetje gekkig, want er komt helemaal geen tram.

0: My Life Would Suck Without You van Kelly Clarkson. Hier in de ochtendshow met Sanji op Den Haag FM. En het is vandaag natuurlijk een beetje een bijzondere dag. Het is een andere woensdag dan normaal, want het OV is aan het staken. Ja, en dat brengt natuurlijk best wel wat spanningen ook op. Mensen die het wel weten, mensen die het niet weten. En op dit moment staat mijn collega Luc op een locatie. Luc, goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen Sanji. Hoi.
0: Hi. Ja, waar sta jij momenteel precies?
1: Ja, ik sta momenteel op Den Haag Centraal en ik sta eigenlijk bij de bussen. En ik sta hier zo met Eva. En Eva die, Eva, waarom bent u hier eigenlijk vanochtend?
2: Nou, Luc, we zijn hier omdat we met het Mauritshuis, de vrienden van het Mauritshuis, gaan we een uitje maken naar het midden van het land, naar Schravenland. Dus we dachten, we gaan met de bus naar het station en dan pakken we de bus, want die staat hier, om ons naar Schravenland te brengen. Maar toen we hoorden dat er een staking was, dachten we, ja, wat moeten we doen? Dan moeten we met de auto, dus dan gaan we naar het station, gaan we daaronder parkeren. Dat is dus een beetje onhandig. En toen kwamen we hier, toen bleek dat er toch nog onze bus naar Wassenaar reed. Dus we hadden best met de bus kunnen gaan, bleek uiteindelijk. Maar ja, zo gaat dat. En dus we staan hier op het station dat uitgestorven is. Ik heb nog nooit zoiets gezien. En de treinen rijden niet, maar sommige trams wel en sommige bussen ook. Dat is een beetje verwarrend. Dat was handig geweest als we hadden geweten van, nou, kijk even, sommige rijden wel. Dan hadden we met de bus kunnen gaan. Maar goed.
1: Ja, want u wist niet dat uw bus wel zou gaan vandaag?
2: Ik wist niet, want als je zegt al het openbaar vervoer ligt plat, dan denk je alles ligt plat. Maar nu blijkt dus dat er, kijk maar hier, er rijden nog bussen. Dus maar ja, goed, het is gebeurd. We zitten hier en we gaan een mooi dagje maken vandaag.
1: Ja, gelukkig dat u dan uw eigen bus heeft geregeld. Ja,
2: precies, dat is heel goed. Maar ik weet niet hoe druk het op de grote weg is. Dat kan natuurlijk ook nog weer zo zijn. Als er echt geen trein rijdt tussen Den Haag en Amsterdam, dan zal het wel eens druk kunnen zijn op de A4 en de A44. Maar goed, dat is all in the game.
1: Ja, nou dan wens ik jullie in ieder geval een hele fijne dag en een hele fijne excursie.
2: Dankjewel Luc. Goeiedag en jullie ook verder met je succes. Met je...
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, Luc, inderdaad. Ik hoor hier ook weer natuurlijk een reiziger die dan ineens ziet dat er wel bijvoorbeeld een bus rijdt. Nou, daar kan je eigenlijk niet van op aangaan, want eigenlijk is het grootste bericht gewoon een landelijke staking.
1: Ja, inderdaad. Dus het is inderdaad opvallend dat er dan hier en daar nog wel bussen wel gaan. Maar zoals de mevrouw had gezegd, ja, gelukkig hebben ze hun eigen voer geregeld. Nou, we zien dat de Nederlander en de Hagenaar toch manieren verzint om op een locatie te komen. Dus gelukkig zijn mensen nog wel mobiel.
0: Ja, zo is dat. Ja, en ik kan me ook goed voorstellen als jij daar nu om je heen kijkt, dat het best wel een beetje je uitgestorven misschien is op Den Haag Centraal.
1: Ja, het is niet normaal. Het doet me eigenlijk echt precies denken aan hoe het was tijdens corona. Ja, als ik kijk op het perron, ik zie alleen een enkele duif rondhuppelen. Maar verder is er echt geen kip.
0: Nee, en ik denk dat we ook wel weer fantastische foto's inderdaad oplevert. En wat je zegt, ja, je krijgt helemaal het idee van de lockdown periode waar we in zaten tijdens corona, met hoe rustig het daar nu is. Nou, in ieder geval, ik zou zeggen, kijk of er nog misschien ergens een reiziger is die ook gestrand is. Ja, of waar ik me ook wel zorgen om maak, dat zijn de toeristen. Mm-hmm. Weten hun het wel?
1: Ja, ik heb net iemand gesproken en dat was aan de stem te horen een Vlaamse dame. Die wilde helaas niet live op de radio, maar die gaf wel aan dat ze gestrand is. En die was druk aan het zoeken op de telefoon of ze toch nog ergens naartoe kon. Dus die hebben er inderdaad last van, dat kan ik bevestigen.
0: Ja, dat had ik al verwacht inderdaad. Ja, en dan, als je dan in een ander land bent, dan is het natuurlijk best wel lastig om dan even snel iets te regelen. Nou, dankjewel Luc en ik schakel later nog een keer met jullie.
1: Ja, helemaal goed. Tot zo.

0: Passenger van Alex Warben. Je hoort het hier in...
1: De ochtendshow van Den Haag FM met Sanchi.
0: En hoe oud mag een schoolgebouw eigenlijk worden voordat het echt tijd is voor een grote renovatie of vervanging? Nou, in Den Haag is het termijn nu 40 jaar, maar het nieuwe college wil daar 5 jaar bovenop doen. Pro Den Haag noemt dat een bezuiniging op de toekomst van de stad en vreest dat er kinderen en leraren langer in verouderde gebouwen blijven zitten. Maar hoe merk je dat eigenlijk op een gewone schooldag? Nou, ik ga erover in gesprek met Abolkader van Pro Den Haag en José, directeur van basisschool Het Palet in de Schilderswijk. Nou, allereerst voor jullie allebei natuurlijk goedemorgen.
2: Hele goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Nou, José die sluit telefonisch aan. Fijn dat dat ook kon. Abolkader zit tegenover mij. Nou, jullie maken dus eigenlijk hard van, joh, hè, de gemeente heeft gezegd, we willen 5 jaar bovenop die 40 jaar al doen. Nou, dat klinkt misschien voor de ene niet heel lang, maar voor de andere kan het misschien best wel lang zijn. Want wat merk je eigenlijk? Is die 5 jaar nou echt een lange periode extra?
2: Ja, dat is bijna de hele basisschooltijd van een kind. En we hebben al hele grote achterstanden in Den Haag. Dan moet je denken aan kinderen die zich half dood lopen te bibberen in de klas omdat het zo koud wordt 's winters. Of er gewoon muf bij zit omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. Ja, dat zijn de dingen die we al zien. Dus als we nog meer gaan bezuinigen, dan maken we eigenlijk zorgen hoe het straks met onze kinderen aan toe is.
0: Ja, precies. En wat je ook eigenlijk zegt van dat kinderen aan het bibberen zijn of de circulatie is niet goed. We hebben natuurlijk ook wel warmere zomers. Heeft dat bijvoorbeeld ook een effect op de gebouwen, hoe ze nu gebouwd zijn?
2: Ja, absoluut. Ja, de meeste van onze schoolgebouwen hebben natuurlijk geen rekening gehouden met dat het zo warm zou worden in de zomer. En waar ik me dan ook heel erg zorgen voor maak, als ik dat kan toevoegen, is, we hebben natuurlijk al een heel groot lerarentekort in Den Haag. Nou, je kan als docent bijna uitkiezen op welke school je gaat werken. Ja, als ik een docent was, dan ga ik natuurlijk niet op een school werken waarvan ik weet dat die kinderen maar half mee kunnen doen en dat mijn gezondheid er misschien last van kan hebben.
0: Ja, ja, logisch, dan kies je natuurlijk wel voor jezelf. En José, zie jij dit ook terug in de praktijk bij jou op de school?
3: Ja, zeker. Wij hebben zelfs 3 gebouwen, 3 locaties. En mijn hoofdlocatie, waar zo'n 400 kinderen op zitten, die zijn helemaal ingebouwd in huizen. Dus dan heb je sowieso heel veel overlast van huizen, omdat die nu op termijn

0: nou ja, ook wat lekkages en toestanden krijgen. Nou, dan is het heel moeilijk om dat allemaal goed te repareren. Ik kan daardoor ook geen airco's of andere luchtinstallaties boven op het dak zetten. Dus je moet met allerlei gekunstelde toestanden moet je ervoor zorgen dat je binnen de NEN-normen blijft. En dan, ja, het grootste probleem is gewoon dat het pakken met geld kost. En dat je daar gewoon, ja, natuurlijk, je spaart daar wel voor. Maar dat is nooit voldoende om dat gewoon goed op te lossen. En aan de Vianplaan, daar is het fijnstofgehalte het hoogste. Dus ja, ik heb heel veel kinderen en leerkrachten die, zeker als het zo warm is, ook heel erg klagen over hoofdpijn.
1: Ja. Ja, inderdaad. En dat is een groot probleem. En dan hoor je natuurlijk vanuit de politieke kant heel vaak van, ja, over Den Haag moet vergroenen. Hittestress, dat moet weg. Maar dan is het eigenlijk gek als er dan wordt gezegd van, joh, maar die scholen, dat kan nog 5 jaar langer wachten.
2: Ja, sterker nog, we hadden hier vorige week een debat over. Nou, mijn partij pro natuurlijk opbrengen dat wij willen dat deze bezuiniging zo snel mogelijk van tafel gaat. Maar de wethouder die zegt, ja, u ziet het misschien als bezuiniging. Wij zien het als creatieve oplossing. Kun je daar bij je hoofd bij? Dan ben je wethouder onderwijs. Nou, dan moet je dus liefde en passie hebben voor onderwijs, denk ik dan. En dan krijg je zo'n bezuiniging voor je kiezen. Ja, ik zou me doodschamen. Ik ga niet dodelijk lopen zeggen, ja, dit is een creatieve oplossing, mensen.
1: Nee, want wat zien we dan als een creatieve oplossing? Want bijvoorbeeld als het heel koud is, dat iedereen dan extra truien mee moet nemen of dekens in de klas. Is dat, nou, dan,
2: dat zal wel moeten. Dat gebeurt nu ook al, helaas. En ja, goed, wat ze nu eigenlijk gewoon van plan zijn is om, het is geen klein bedrag, elk jaar 2,5 miljoen euro weg te halen voor, nou ja, eigenlijk de toekomst, voor onze kinderen. Ja, ik maak me daar best wel zorgen over.
1: Ja, en ik hoor dus ook die grens van 40 jaar, dat dan straks 45 jaar wordt. Is het dan ook daadwerkelijk zo dat er wordt gekeken van, oh joh, dit schoolgebouw, dat staat nu 40 jaar, jullie moeten toch echt 5 jaar wachten? Want als er echt hele grote renovaties nodig zijn, kan er dan ook geen uitzondering worden gemaakt?
2: Nou, dat weten we dus niet. Want we hebben natuurlijk de wethouder ook gevraagd, heeft hij al met schoolbestuurder gepraat? Heeft hij al bijvoorbeeld met iemand zoals José gepraat? Dat is helaas niet aan de orde. Dus we weten ook nog niet welke scholen straks geraakt gaan worden. Maar ik gok dat het geen, geen leuke ervaring voor ze gaat worden.
1: Ja, want
0: dat is sowieso het vervelende, hoor. Sorry dat ik je onderbreek, maar dat er te weinig gewoon echt met de werkvloer wordt gesproken en gekeken. Weet je, er worden maar maatregelen genomen en denk, kom nou gewoon eens kijken. Want ja, je zou je eigen ambtenaar ook niet zo laten werken. Zoals je kinderen af en toe naar school laat gaan.
1: Nee, precies. Want José, wat zou dat voor het palet betekenen? Want hoe oud is het gebouw op dit moment? Bijvoorbeeld ja, voordat hij weer...
0: Ja, het gebouw is uit 1993. Wat natuurlijk echt heel vervelend is, is dat die huizen er gewoon boven gebouwd zijn. Dus dan rekken ze het sowieso al op. Maar als je kijkt wat ik in de afgelopen 5 jaar heb moeten aanpassen aan het gebouw. Nou, dat is echt gewoon niet normaal. Want de klimaatverandering en alle eisen, die zijn nu zo snel in een noodtempo veranderd en aangepast en verhoogd en opgehoogd, dat je dus af en toe voor kosten komt te staan die je helemaal niet begroot hebt. Dus het gaat, ja, eigenlijk gewoon zou het veel sneller moeten gaan dat je je gebouw dus klimatologisch en gewoon arbotechnisch of gezond, een gezond leefklimaat voor kinderen en voor leerkrachten, die elke dag een stinkende best doen om de kinderen zo goed mogelijk onderwijs te geven. Ja, dat zou eigenlijk wat mij betreft wel rapper mogen en zeker niet nog langer.
1: Nee, en ik denk dat het ook resultaat kan hebben in de leerontwikkeling van de kinderen. Want ja, als je met hoofdpijn in de klas zit, ja, ik denk dat je dan niet goed kan concentreren.
0: Nee, zeker niet. Nee, het was voor de vakantie, toen was het echt enorm heet. En ja, het is, je wilt niet weten, maar het is echt, af en toe loopt het op tot 36 graden in het klaslokaal.
1: Oh ja, nee hoor, dan ik ga niet naar binnen. Dat is veel te warm.
0: Nee, dat is ook veel te warm. Je krijgt het niet gekoeld. De hitte zit op een gegeven moment in het gebouw en je krijgt het er niet meer uit. Weet je, ja, dat zou je er alleen maar uit kunnen krijgen met airco's. Ja, die hebben we niet.
1: Nee, en dat is natuurlijk een super dure aanschaf voor een heel schoolgebouw. Ik kan me ook goed voorstellen, willen ze dus dat daarin veranderen. Ze willen daar dus eigenlijk op bezuinigen. Nou, als dit plan dus niet doorgaat, er moet ook wel weer ergens geld vandaan komen. Hoe zie jij dat dan in de politiek? Van, is er dan ergens nog ruimte waarin bijvoorbeeld in een ander plan gesneden zou kunnen worden?
2: Nou, wat ik een hele moeilijke vind om uit te leggen voor dit college, is dat ze de hele tijd zeggen, sorry mensen, moeten gaan bezuinigen. En dat ze tegelijkertijd voor 10 wethouders gaan. Nou, met het geld dat ze daarvoor vrijmaken, kun je bijna deze hele bezuiniging wegboeken. Dus ik denk dat dat een makkelijk potje is waar ik zou beginnen.
1: Ja.
2: Maar goed, de begroting moet nog komen. En ik kan klagen op de radio tot ik aan ons weeg. Maar het wordt gewoon mijn taak om samen met de oppositie tot een echt creatieve oplossing te komen met de coalitie. En hopelijk kunnen we dan deze bezuiniging van tafel vegen. En kunnen onze kindjes gewoon werken naar de toekomst.
1: Ja, want wat hoop jij als...
0: Dat zit gewoon echt in samenwerken. Samenwerken en alle besturen rond de tafel. Ja. De gemeente goed met ons in gesprek laten. De afdeling huisvesting, onderwijs met onderwijs zelf veel meer laten communiceren. Ja, het zit hem echt in verbinding, communiceren en verwachtingsmanagement.
1: Ja, goed met elkaar in contact blijven. Want ja, wat hoop jij uiteindelijk wat vanuit Pro Den Haag, wat er uiteindelijk straks op tafel komt, hoe het geld verdeeld gaat worden?
2: Nou, als het aan mij ligt, dan gaan we sowieso kappen met die 5 jaar verlengen. Dat we gewoon op 40 jaar blijven. En eerlijk gezegd, wij lopen al jaren te roepen dat er zulke grote achterstanden zijn op scholen. Nou, je hoort het al van José. Wat mij betreft gaan we, als we echt geven om de toekomst van deze stad, als we echt willen bouwen met z'n allen, ja, dan zullen we moeten investeren in de mensen die het later van ons over moeten nemen. Dus wat mij betreft is het ook gewoon niet onderhandelbaar dat dit nog blijft staan.
1: Nee, dus naar de toekomst gaat het natuurlijk leren. Nou, José, ik hoop, jullie gaan nu natuurlijk de winterperiode weer tegemoet. Ik weet niet of het dan net iets beter aanvoelt daarbinnen qua temperatuur dan de zomer.
0: Winter is beter te behappen dan de zomer, dus dat klopt.
1: Nou, gelukkig. Dan gaan jullie in ieder geval een wat betere leerperiode tegemoet. En ik hoop natuurlijk dat die airco's in ieder geval voor het palet in de Schilderswijk snel kunnen komen.
0: Ja, nou, dat lijkt me ook een goed plan.
1: Yes, dankjewel José. En natuurlijk dankjewel Abelkader van Pro Den Haag.

0: Bilibili Bam.
1: Haagse headlines.
2: Goedemorgen, het is 7:07 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Vandaag staakt het openbaar vervoer met een landelijke OV-staking. Er rijden geen treinen, trams of bussen en ook internationale treinen rijden niet. Vakbonden FNV en CNV staken uit protest tegen de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid. Volgens de bonden heeft het kabinet wel een deel van de plannen aangepast, maar gaat ongeveer 70% van de bezuinigingen alsnog door. De staking duurt tot vannacht 2 uur, dus reizigers moeten vandaag op zoek naar een alternatief vervoer. Bij een grote handhavingsactie in het centrum zijn afgelopen vrijdag flink wat overtredingen ontdekt. Zo werden illegale sigaretten, vapes en snus in beslag genomen. Kregen 30 automobilisten een boete en kreeg 1 taxichauffeur meer dan €2000 aan boetes opgelegd. Ook werd iemand aangetroffen die al sinds 2018 voortvluchtig was. Bij controles in het openbaar vervoer kregen daarnaast 154 reizigers een boete omdat ze geen geldig vervoersbewijs hadden. Afrobeats in the Park gaat dit jaar niet door. Het evenement van The Hague African Festival zou op 19 september plaatsvinden in het Zuiderparktheater. Maar de organisatie kreeg geen subsidie en kon ook geen andere financiering vinden. Volgens de organisatie betekent dat niet het einde van het festival. Het komende jaar wordt gebruikt om nieuwe samenwerkingen en mogelijkheden voor een volgende editie te onderzoeken. En dan het weer. Vandaag zien we af en toe de zon, maar trekken er ook enkele buien over, plaatselijk met onweer. Met een stevige wind en een maximaal 17 tot 18 graden is het vandaag toch echt wel een stukje frisser.
1: Hey.

0: Adventure of a Lifetime. Coldplay. Het is vandaag een bijzondere dag, want het OV is aan het staken. En dat kan natuurlijk iedereen treffen vandaag. En mijn collega Maxime Kok, die staat op dit moment buiten. Ik vraag me af waar je op dit moment precies bent, Maxime. Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen. Ja, ik sta hier nog steeds in de hal van Den Haag Centraal.
0: Ja, en wat zie je daar momenteel? Zie je wat meer reizigers die stranden?
1: Nou, reizigers stranden niet echt. Je ziet de enige mensen die hier nog lopen, die zijn eigenlijk op doortocht. Die lopen door het station vanaf bijvoorbeeld de Tweede Kamer naar het centrum of terug. De enige mensen die hier voor de rest staan, ja, zijn toch mensen die staken zoals Ron van FV Spoor. Goedemorgen, Ron.
2: Goedemorgen.
1: Jij werkt normaal gesproken als machinist bij de NS, geloof ik. Maar vandaag niet. Hoe is het om een dag de treinen voor je te zien staan en niet te rijden?
2: Nou, laat ik allereerst vooropstellen dat ik het niet leuk vind om te doen. Maar dat het wel noodzakelijk is om een signaal naar de overheid te geven, naar het kabinet te geven, van dat de plannen, sociale zekerheidsplannen, echt van tafel af moeten. En dat je dan weer opnieuw met de bonden moet gaan praten hoe het dan wel misschien een aantal zaken opgelost kunnen worden. Ja, het is niet leuk, maar het is ook wel weer een ervaring.
1: Ja, want wat betekenen die plannen concreet voor jullie als werknemers?
2: Concreet vind ik het heel moeilijk, maar laat ik het zo zeggen, van 2 jaar naar 1 jaar WW, het geld wat mijn vader en mijn opa en ik zelf allemaal verzameld hebben in een potje voor de WW en de WIA en dat soort zaken, dat is volgens mij geld van ons. En dat kan niet zomaar zijn dat de overheid daar een graai uit doet om bijvoorbeeld defensiebudget dekkend te maken. Ik denk dat dat anders had gemoeten. Dus dat.
1: Deze actie is nu ongeveer een week voor Prinsjesdag. Met Prinsjesdag krijgen we te horen wat de schuif met geld gaan zijn. Hebben jullie de hoop dat een actie zoals vandaag, ja, toch gaat helpen om daar toch wat in te gaan schuiven met geld?
2: Nou, ik hoop eigenlijk dat de politiek dit signaal en het signaal van de havens en van de overheid en van alle andere sectoren die afgelopen week en nog de komende dagen nog actie voeren, serieus nemen. En ook eens gaan luisteren naar de gewone man die gewoon vindt dat dit plan van tafel af moet. Die 6 miljard moet gewoon van tafel. En dan kunnen de bonden weer praten.
1: Ja, precies. En je ziet hier natuurlijk, je hebt de Tweede Kamer hier om de hoek. Zo af en toe zie je ook een Tweede Kamer dit langslopen. Heb je nog wel eens het idee van misschien moet ik hem even aan zijn jasje trekken van hey, luister naar wat wij te zeggen hebben?
2: Dat zou ik best wel willen doen, maar meestal heb ik daar geen tijd voor. Dan ben ik gewoon trein aan het rijden. Nou, vandaag heb ik er wel tijd voor, maar zie ik ze niet. Dus dat is ook wel opvallend.
1: Ja, precies. Ja, dat is dan wel heel toevallig inderdaad. Er staan hier ook een aantal collega's van jou. Zijn die ook aan het werk of is dat ook onderdeel van de staking?
2: Een hele hoop collega's staken mee. Dat is echt wel mooi om te zien. Er zijn natuurlijk ook collega's die om wat voor reden dan ook een andere keuze maken. En dat wordt natuurlijk ook gerespecteerd. Dus maar de meesten zijn sympathiek voor de zaak en staken mee.
1: En hoe voel je dat in de mensen die om hier lopen? Heb je het idee dat er ook sympathie is voor jullie actie?
2: Vandaag is dat lastig, want je ziet bijna geen mensen. Dus ik heb wel het idee dat de publiciteit rondom de staking goed is geweest. Dus de meeste mensen zijn wel op de hoogte. En de verdwaalde reiziger die het niet weet, heeft soms wel en soms niet. Ja, dat vind ik een lastig voor de rest. Ik hoop dat die mensen alsnog een oplossing vinden. Maar de meeste mensen die ik gesproken heb de afgelopen periode zijn zeer positief. Dus de peiling ook ziet, is 3/4 van de Nederlanders het mee eens met het doel van deze staking.
1: Als nu volgende week blijkt dat ze nog steeds willen gaan bezuinigen op de sociale zekerheid, gaan we dit dan nog een keertje zien in de nabije toekomst?
2: Nou, dan ga ik even als Ronnie praten en niet als FNV. Als Ronnie zou ik zeggen doorgaan totdat de regering begrijpt dat dit niet kan. Dit moet echt van tafel. Wat ze nu hebben gedaan is een gedeeltelijke toezegging. Maar als je dat gaat bekijken, is denk ik nog steeds 70% van de bezuiniging staat overeind. Als je nou gewoon als regering eerst eens die 6, zoveel miljard als guillotine boven de besprekingen weghaalt. En dan met de bonden gaat praten over wat is er nou het probleem rondom die WIA, WWW en andere zaken. En dan samen kijken of je het op een andere manier kan oplossen. Dat zou ik fijn vinden.
1: Heel erg bedankt, Ron van FV Spoor. Ja, je hoort het, Svenji. Er moet toch echt wel wat gaan veranderen in de financiën van het Rijk, mochten ze deze werknemers en FNV dat toch weer aan hun zij proberen te vinden.
0: Ja, precies. Ja. En wat je net ook zegt, volgende week hebben we natuurlijk Prinsjesdag. Ja, ik ben heel erg benieuwd of dit daar toch nog invloed op gaat hebben.
1: Ja, dat ben ik ook. En dat moeten we wel gaan zien. Dit is natuurlijk niet de eerste en niet de laatste actie. Gisteren waren er ook al stakingen. Ja, en FNV is toch wel in een hogere versnelling gesprongen de afgelopen tijd. Dat zien we ook wel in uitspraak van bijvoorbeeld ook de FNV-voorzitter Hans Spekman. Dus ze zullen er geen, zullen niet zomaar opgeven, denk ik, als ik het zo zie.
0: Nee, dat denk ik ook niet, inderdaad. Ben jij nou zelf vandaag ook gestrand? Of heb jij zoiets van, ik sta echt helemaal achter deze actie. Laat het ons dan vooral even weten. Ben jij bij Centraal Station op de buurt? Nou, spreek dan vooral even mijn collega Maxime aan die daar staat. En anders mag je ook een appje sturen naar 070-307-8899. Dankjewel, Maxime.
1: Graag gedaan.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hoe ben je hier vanochtend naartoe gekomen? Nou, wandelend.
0: Ja. En ik was natuurlijk wel aware of the fact dat er het OV niet rijdt. Dus ik dacht, ja, Jessicaatje, je moet wel op tijd weggaan. Geen getreuzel, want je hebt geen backup plan.
1: Nee.
0: Ja, ik kan wel mijn fiets pakken natuurlijk, maar ik loop graag, anders hou ik mijn stappen niet. Dus als ik het al even niet red in de ochtend, dan pak ik nog wel eens een paar haltes de tram. En dan kan ik teruglopen. Maar als ik hier met die fiets zit, nou, dat heb ik van de week gedaan, met lopen met fiets aan de hand. Oh. Helemaal pijn aan één heup. Ik dacht, een soort zwangerschapsklachten van die RS-gewrichten die dan zo'n beetje pijn gaan doen. Dus dat vind ik geen goed idee. Dus lopen moet je gewoon recht toe, recht aan doen. En niet met een fiets aan de hand. Dus lopend. Maar geen seconde over nagedacht dat het ging regenen.
1: Ja.
0: Dat deed het wel. Hele grote druppels.
1: Ja.
0: Op mijn kop. En ik heb zo'n jasje van een soort bedsprei aan. En dat wordt dus heel snel nat. Dus ik voelde echt zo mijn rug en mijn haar. Ik ben altijd zo van, mijn haar moet niet nat worden. Nou ja, het is allemaal nat geworden. Maar ja, toen dacht ik, nou ja, dat is dan maar zo.
1: Dat is dan maar zo, ja. En wat ik wel leuk vind, je hebt van die schattige kleine krulletjes nu zo.
0: Dat vind jij leuk,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, daar ook
0: dat
1: van.
0: Dat vind ik dan niet zo leuk. Oh. Want dat hoort niet. Het moet gewoon in het geril. Maar nou heb ik een soort aureooltje hier bij mijn haargrens. Van hele kleine krulletjes.
1: Ja.
0: Want ja, dat krult natuurlijk wel. En zeker als het nat wordt. En ik wil dat het krult precies zoals ik het wil.
1: Ja,
0: en nou gaat het zijn eigen leven leiden. Maar goed, maakt niet uit. Toen kwam ik hier zo de Grote Marktstraat uit bij het kruis met het spui. En toen kwamen er een stuk of 6 paardenkoetsen voorbij.
1: Oh, joh!
0: Paarden die ook mee moeten doen in de tocht met de glazen koets. Voor Prinsjesdag. Dus die mochten even oefenen. Maar ik vind dat zo leuk klinken. Hè, door, ik heb het helemaal gefilmd. Het hele filmpje. Ik heb het op mijn story gezet. @ Jessica Mendels. En dan hoor je zo die klik, klik, klik, klik. Die paardenvoetjes. En ik was niet de enige die stil stond om te kijken. De meeste mensen zijn gewoon gestopt om even lekker te kijken.
1: Ja.
0: En toen dacht ik, ja, voor de oorlog was dit dus de Joodse buurt. En er werd er heel veel met handkarren en paard en wagen gedaan. Dus ik waande me gewoon eventjes in een vooroorlogse tijd dat je hier ook heel vaak paardenvoetjes hoorde. Ja. En dat vond ik even leuk. Ik had even zo'n rustig momentje. Reed geen tram, reed geen bus.
1: Nee.
0: Het is sowieso rustig op straat. Want ik denk echt dat de meeste mensen denken, weet je wat? Vandaag werk ik wel een dagje thuis.
1: Dat denk ik ook, ja.
0: En lekker Den Haag FM aan. Dan komt het helemaal goed. Ja, het doet ook wel een beetje terugdenken aan de tijd dat de lockdowns waren. Het was ook rustig op straat. Ik vond het altijd wel wat te hebben.
1: Ja, ik dus ook. Ik vond eigenlijk, ja, dat kan ik misschien niet hardop zeggen, want ik denk dat heel veel mensen daar niet mee eens zijn. Maar soms mis ik wel dat we
0: die rust
1: die we hadden.
0: Ja, want we waren wel wat meer in het moment, in het hier en nu. En
1: ja.
0: Zo. Maar goed, er zijn natuurlijk ook mensen die hebben echt dierbaren verloren. Dus je moet inderdaad altijd een beetje oppassen met wat je zegt. Maar de rust die zo'n lockdown met zich meebracht, die heeft wel ook goede dingen gedaan voor de menselijkheid.
1: Ja, de rust en ook de natuur. Ja, misschien ligt het aan mij, maar ik had het idee ook dat het slootje bij mij achter, dat het ineens veel helderder was. Dat ik ineens doorheen kon kijken.
0: Ja.
1: Ja, dat ik dacht,
0: maar dat kan dubbel zijn, hè? Het kan zo zijn. Maar het kan ook zo zijn dat je ineens anders ging kijken naar je slootje, omdat je meer rust en tijd daarvoor nam.
1: Ja.
0: Dat is een beetje de filosofische uitleg.
1: Ja,
0: maar dat kan gerust ook allebei waar zijn.
1: Ja, dus dat laat ik in het midden, of het nou echt zo is, want daar heb ik helemaal niet naar gekeken.
0: Maar goed, het is niet rustig op straat. Ik zie wel mensen bij de tramhalte zitten trouwens.
1: Ja.
0: Zie je daar?
1: Ik zie het
0: bankje bij de tramhalte.
1: Ja, of ze hebben een bankje gekozen om lekker uit te rusten, of ze zijn zich er nog niet van bewust.
0: Nee, nee. Nou ja, hier bij Den Haag FM blijf je natuurlijk gewoon op de hoogte van hoe het reilt en zeilt in de stad. Chicky is op pad. Jij hebt net Maxime gesproken. Ik ga straks met Chicky bellen om te kijken. Ja, zijn er ook mensen gewoon toch naar het station gekomen die dat niet hebben meegekregen? Hè? Mensen die misschien geen radio en tv luisteren, geen krant hebben. En alleen maar andere soort content op hun tijdlijn zien. Die zijn misschien voor niks naar het station gekomen. Ja, dat kan. Dus we gaan straks even bellen met Chicky. Maar ik begin met de brandweer op bezoek.
1: Leuk,
0: En waar gaan we het over hebben? Evenementen in de stad. Onder andere ook Prinsjesdag natuurlijk. Wat brengt dat nou allemaal voor organisatie met zich mee? Ook voor de hulpdiensten. Dus daar gaan we het over hebben. Dan bel ik met Chicky. Het is woensdag, dus we hebben ook nieuws uit de wijk. En een wijk in Laak Ja, een wijk in Laak hebben we. Stadsdeel Laak is aan de beurt. En dan gaan we ook nog bellen met de duinwachter Danny. Die lekker in de duinen woont. Daar rijden normaal ook al geen trams en bussen. Dus daar is het altijd lekker rustig.
1: Ja, het is altijd lekker rustig.
0: Kunnen we eventjes ontsnappen. Kijk even naar de klok. Ik moet opschieten. De FNAF Prince.
1: Ja.
0: En ik heb twee ouwetjes gekozen. Purple Rain en Kiss. Maar er is op 28 augustus een nieuw album verschenen van Prince. Heb jij al geluisterd?
1: Nee, nog helemaal niet.
0: Nee?
1: Nee.
0: Oh ja, ik heb wel geluisterd. En ik heb maandag ook een nummertje gedraaid ervan. I Am You uit 77. Maar goed, dus nog niet eerder uitgebracht. Hij heeft dat bijvoorbeeld het nummer wat als nummer 5 op het album staat. With This Tear. Die heeft hij geschreven. En niet, hij heeft het ook wel zelf opgenomen in 1991. Maar hij heeft het daarna aan Céline Dion gegeven. Dus niet uitgebracht.
1: Oh,
0: Dus zijn eigen niet eerder uitgebrachte versie uit 1991 staat nu op dat nieuwe album. Ja, en zo is er nummer uit 77, 81, 85, 89, 95, ook uit 2003, 2012, 2016. Maar dus bij één nummer staat er geen tijd of geen jaartal bij. The Guilty Ones. Dan ben ik natuurlijk het allermeest nieuwsgierig in welk jaar die dan heeft opgenomen.
1: Dat vraag ik me dan ook af. Waar komt die dan vandaan?
0: How Come You Don't Call Me Anymore? Dat is een live versie uit 2016. Dus die performde die wel al. Maar die is dus niet in deze versie uitgebracht. Maar dat is dus vlak voor zijn dood geweest. Want hij is in 2016 overleden. Dus nu 10 jaar geleden. En nu is dit postpartum album er.
1: Ja, want ik ga het album sowieso nog even checken. Ja, want het kan eigenlijk niet dat ik nog niet heb gedaan.
0: Nee, je moet hem maar even luisteren. Gewoon eens het geheel van nummer 1 in de volgorde. Zoals de makers, wat dus niet Prince zelf is, heeft bedacht. En hij was er altijd wel heel erg keen op. Van, nou, het moet zo. Dus daarom, ja, hoe zou hij dat vinden als hij nog had geleefd? Maar ja, hij leeft niet meer. Dus dat zullen we ook nooit weten. Maar ik vind het dan toch wel weer gaaf of zo. En het is echt, echt een Prince-album.
1: Ja, ik ben helemaal benieuwd. En vandaag ga ik natuurlijk ook stemmen. En dan kies ik voor Purple Rain.
0: Ja? Ja, ja. Misschien ook wel met het weer buiten.
1: Het regent nu.
0: Ik vind ook wel weer, you don't have to be beautiful. Ik ook altijd wel lekker.
1: Ja, we gaan het allemaal meemaken natuurlijk.
0: Ja, ik laat me verrassen op om 11:05. En dan ga ik stemmen en dan zie ik welke er heeft gewonnen.
2: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899. Wat zou jij doen als je nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Wilt u deze ambulances en de meer dan 300 vrijwilligers ondersteunen? Doneer dan via de website van ambulancewens.nl.
3: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
4: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
5: Dit is
6: Den Haag FM.
5: Nu het nieuws van 10 uur.
7: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Op meer dan 20 plekken in de regio, waaronder Den Haag, maar ook Delft en Zoetermeer, is de brandweer gisteravond uitgerukt vanwege wateroverlast na hoosbuien. Kelders liepen onder en straten kwamen blank te staan. Sportwedstrijden werden gestaakt omdat gras- en kunstvelden onbespeelbaar werden. Gistermiddag en avond viel veel regen in korte tijd. In Den Haag 38 mm. De landelijke 24-uur-staking heeft het openbaar vervoer ook bij ons platgelegd. Pas morgen rijden er weer bussen, trams, treinen en metro's volgens de dienstregeling. Veel reizigers lijken begrip te hebben voor de staking. Maar openbaar vervoerbedrijf HTM vindt dat opnieuw de verkeerde de dupe is geworden.
8: Ja, het onderwerp van de staking, dat heeft geen directe relatie met het openbaar vervoer. En daarom betreuren wij dit. Omdat dit natuurlijk al de tweede keer is. En nogmaals, heel veel mensen zijn afhankelijk van het openbaar vervoer. Die hebben daar het meest last van en dat stoort ons.
7: HTM-woordvoerder Marijke Poppelier was dat. Maar de staking is wel degelijk hard nodig, omdat elke Nederlander ermee te maken krijgt als de kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid doorgaan, zegt deze actievoerende buschauffeur.
6: Dit gaat ook de passagier in de tram en de bus aan.
9: Hoezo?
6: Nou, omdat dat ook werkende Nederlanders zijn en die ook mee te maken kunnen hebben dat ze ontslagen worden met de WW-vermindering, de AOW naar boven gaat. Ze zullen een ongeluk kunnen krijgen dat er via veel meer verminderd worden. Ja, we versoberen alles waar we altijd wel in het verleden altijd heel goed voor betaald hebben.
7: Buschauffeur Hans hoorde je, hij werkt al 37 jaar bij de HTM. Dat de staking in het openbaar vervoer ruim van tevoren is aangekondigd, heeft gewerkt. Op de meeste treinstations is het vanmorgen uitgestorven, zag ook verslaggever Bob Brinkman op het Centraal Station.
10: Ik sta nu bij de tramhaltes voor Den Haag Centraal. En daar staat, behalve ik, echt geen kip. Het lijkt wel zondagochtend eigenlijk, een beetje dat beeld. Loop ik heel even het station in, door de schuifdeuren zie ik een vrij lege stationshal voor me. Loop ik naar de borden toe, de informatieborden. Cancelt, cancelt, cancelt, cancelt. Rijdt niet, rijdt niet, rijdt niet, rijdt niet.
7: Bob trof nog wel een eenzame reiziger. Maar zij blijkt zich juist uitstekend op de OV-staking te hebben voorbereid.
11: Ik ben met de fietsje naartoe gekomen zodat mijn vader, mijn liefvader, me naar mijn werk kon brengen.
10: Balen?
11: Nou, voor hem wel. Hij moet vroeg zijn bed uit. Ja.
7: Het weer dan nog. Af en toe zon, ook enkele buien nog weer. En plaatselijk kan er onweer zijn. De maxima ongeveer 18 graden. Morgen zonnige periode, op de meeste plaatsen droog en een graad of 20. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagevm.nl.
12: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
13: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
12: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
14: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
15: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
3: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
16: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poelwest.nl.
3: Nu Haags Bakkie met Jessica Mendels. 100%
0: Haags. We beginnen het uur met Maal Smit. Stay.

0: Dit is Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag tussen 10 en 12 op Den Haag FM. Den Haag.
1: Goedemorgen, wat fijn dat je luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels. Het is 16 minuten over 10 op deze woensdag 9 september. Het zal je niet ontgaan zijn, het OV staakt. De HTM doet niks. Ik moet zeggen HTM. HTM doet niks. Ze rijden geen bussen, geen trams. Het is lekker rustig hier achter mij op het spui. Ik zie wel een hoop mensen lopen en fietsen. Want dat is natuurlijk ook het enige hoe je vandaag nog ergens gaat komen. De brandweer die zit ook al klaar. Ik heb Robin en Rajni hier bij mij in de studio. En we gaan het hebben over de vele evenementen die in Den Haag altijd plaatsvinden. Want aan de voorkant moet er dan een hoop gebeuren. Er moet advies gegeven worden voordat er een vergunning verstrekt wordt. En op de dag zelf moeten de hulpdiensten natuurlijk ook paraat staan. En misschien wel extra voorzorgsmaatregelen. Maatregelen nemen. Dat gaan we straks allemaal horen. Dan gaan we schakelen met Chicky. Chicky staat ergens waar ze hopelijk niet al te veel gestrande reizigers vindt die niet op de hoogte waren van de OV-staking. Maar eerst.
0: Even na 11.
1: De Even na 11. En de Even na 11, we doen het artiesten ABC. We zijn aangekomen bij de letter P. Dus ik heb vandaag in het midden centraal in de week Prince. Hoe kan het ook anders? Op een gegeven moment moesten we geloof ik zeggen artist formerly known as Prince. Maar dat was zo'nzelfde soort verhaaltje als dat bij Taylor Swift aan de hand is. Dat je de Taylor's version hebt. Dus volgens mij was dat een conflict met een platenlabel die dan eigenlijk de naam Prince had geclaimd. En die mocht hij niet meer gebruiken. Dus was het artist formerly known as Prince. Maar sinds zijn overlijden is het volgens mij gewoon weer allemaal Prince. 28 augustus. Dus verscheen zijn nieuwste album 10 jaar na zijn overlijden. Het album heet Timeless. Er staan 10 tracks op, van opgenomen tussen 1977 en 2016. Het jaar dat hij overleed. Het is een aanradertje hoor. Maar voor de FNA 11 heb ik twee nummers die we allemaal wel kennen geselecteerd. Namelijk Purple Rain en Kiss. Stemmen doe je op Instagram, @denhaagfm. In de story vind je de poll en daar klik je op jouw favoriet. Om 11 uur ga ik de stemmen tellen. En ik laat nu natuurlijk even de tracks aan je horen. Dit is de keuze van vandaag.
0: Even na 11. Even na 11.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all.
1: Even een bakkie met de brandweer.
0: Hier in de studio, zoals iedere maand, ontvang ik de brandweer. En steeds net een beetje van een andere afdeling. Of ze hebben een hele andere route afgelegd naar de baan die ze nu hebben. Vandaag heb ik een tweetal in de uitzending. Robin Turkenburg van evenement. Hij is evenementofficier. En Rajni, ja, waarom begon ik ook aan de achternamen? Arjun Singh. Nou, volgens mij zeg ik het goed.
2: Ja,
0: evenementadviseur voor de gemeente met namens de brandweer. Maar werk je dan voor de brandweer of voor de gemeente? Of is dat eigenlijk, werkt de brandweer ook voor de gemeente?
2: Ja, ik werk eigenlijk voor Veiligheidsregio Haaglanden.
0: Ja, dus je werkt bij de brandweer.
2: Haaglanden onder,
0: klopt. Maar jij bent dan de schakel tussen de gemeente en de Veiligheidsregio Haaglanden. Precies. Want er is aan de voorkant, als er een evenement wil georganiseerd worden door iemand of iemanden, dan moet er vergunning aangevraagd worden. En dan kom jij daar altijd om de hoek kijken.
2: Dat is,
0: of iemand uit jouw team?
2: Ja, dat is. We werken met meerdere collega's samen op de afdeling. Eigenlijk binnen Brandweer Haaglanden. Het is zo dat een gemeente een aanvraag moet. De organisator dient een aanvraag in bij de gemeente. En de gemeente verzoekt advies aan de hulpdiensten.
0: Ja, precies. Dus als ik een burendagje wil organiseren, zeer kleinschalig, alleen in mijn straat. Maar de buren om de hoek hebben die ook al, want mijn vergunning werd afgewezen. Dan is die bij jullie afdeling langs geweest. Zeggen ze nee. Maar om de hoek is al een feestje en dan kan de brandweer echt geen kant meer op. Ja. Dus mevrouw Mendels krijgt geen vergunning.
2: Dat klopt, er is samenwerking met de gemeente. Er worden lijsten bijgehouden. Wij krijgen verzoeken binnen voor grootschalige evenementen. Van klein tot groot eigenlijk. Ja. En in de regio kennen we natuurlijk... er komt in Den Haag, die kent jaarlijks veel evenementen. En dat vergt een zorgvuldige voorbereiding.
0: Ja.
2: Dus ook dit soort lijsten worden natuurlijk gehanteerd. Ja, wel of niet. Locatieprofielen, ruimtelijke profielen,
0: ja.
2: Activiteitenprofiel. Wordt allemaal bijgehouden.
0: Zeker, nou dat is wel heel fijn. Robin, jij bent brandweer.
3: Klopt.
0: Evenementenofficier. Maar dat is iets wat je erbij doet.
3: Ja, klopt. In het dagelijks leven ben ik beleidsmedewerker. Dus hou ik me met andere vraagstukken bezig.
0: Ja, dus ook niet. Je staat niet met een slang meer in je hand.
3: Nee, dat is eventjes geleden inderdaad.
0: Ja. Normaal ben je beleidsmedewerker. Maar als er een evenement is, dan kan je op de dag van het evenement soms toegewezen krijgen dat je de evenementenofficier bent.
3: Ja.
0: Ben je dan ook op locatie of ben je dan de achtervang?
3: Nee, wij zitten eigenlijk altijd op locatie. En het gaat vooral om de grotere evenementen, waarbij bijvoorbeeld delen van de stad zijn afgesloten of in ieder geval lastiger bereikbaar zijn. Hè, zoals Prinsjesdag, maar ook Veteranendag,
0: ja.
3: CPC.
0: Ja, CPC is natuurlijk ook altijd erg ingrijpend voor een stad.
3: Ja,
0: en dan gaat het niet zozeer per se over brand. Natuurlijk wel. Moet er altijd een vluchtroute zijn. Maar gewoon de logistiek eromheen.
3: Ja.
0: Het verkeer komt stil te liggen. Waar moeten we allemaal aan denken? Aan de voorkant.

0: voordat jullie zeggen groen licht, er mag een vergunning verstrekt worden?
1: Nou, je houdt inderdaad rekening met een aantal aspecten. De organisator die dient natuurlijk een veiligheidsplan in. En die maakt ook gedegen tekeningen. Die toetsen wij. Wij kijken ook naar risicoanalyses. Elk evenement kent natuurlijk veel risico's.
0: Ja.
1: En wij zorgen voor aan de hand van het papierwerk wat ingeleverd is of aangeleverd bij ons, kunnen wij kijken om die risico's te beperken.
0: Ja.
1: Wij gaan ook in overleg met de gemeente en de organisatoren, maar ook andere partijen. Denk aan politie, de geneeskundige hulpverleningsorganisatie, HTM, Rijkswaterstaat, havenbedrijf. Dat zijn allemaal partijen die erbij komen bij een groot evenement.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb het nu even over een groot evenement, zoals Prinsjesdag, wat mijn collega ook aangeeft. Ja, daar kijken we naar. We toetsen de bereikbaarheid, de vlugveiligheid, zelfredzaamheid. En uiteraard, onze afdeling, dan doen wij de optionele maatregelen.
0: Ja, dat want het zou dus ook kunnen zijn, als je noemde net eventjes Veteranendag, als er dan dus een heel groot aantal mensen op dat Malieveld staan en je weet dat op een bepaald moment het is afgelopen, is het dan ook zo dat jullie dan schakelen met HTM om te zeggen van kunnen er extra trams rijden? Bijvoorbeeld.
1: Ja, dat wordt allemaal vooraf meegenomen in de dienstenoverleg. Je maakt specifieke afspraken, dat noem je ook multi-afspraken. HTM is inderdaad een partij. Maar die worden vooraf al getoetst. Dus de organisator heeft dan inderdaad met de partij al gezeten. Wat heeft het evenement nodig en wat voor impact brengt zo'n groot evenement? Wat brengt dat mee aan de risico's, ook voor de stad?
0: Ja.
1: Die worden allemaal vooraf getoetst. Dus
0: ja, we hebben van het weekend een hoop muziek op het strand gehad.
1: Ja, de strandconcerten.
0: Ja, dan stroomt ineens dat zo'n hele massa uit die haven. Ik kan me voorstellen dat ook onder
1: zeker
0: jullie valt.
1: Ja, dat bij mijn collega's inderdaad. En ook bij verkeerspolitie. Dat is een stukje mobiliteit. Je kijkt ook naar doorrijdbaarheid. Maar je moet ook inderdaad je bezoekersstromen, als ze naar een evenement komen, ga je inderdaad ook doe je aan modelsplit. Dat zijn verkeersstromen in de gaten houden. Komen ze met de auto's? Komen ze met de fietsen? Regel de organisator nog fietsenstallingen?
0: Ja.
1: Dat draagt allemaal ook bij een stukje veiligheid van het evenement. En die worden uiteraard, nogmaals, dan heb je zoveel overleg al gehad met de gemeente en de organisatoren. Dat is al verwerkt in het mobiliteitsplan.
0: Nou moet ik het natuurlijk toch even vragen, omdat het gewoon heel erg on top of mind is vandaag. Er is een OV-staking. Is het denkbaar dat zoiets zou plaatsvinden terwijl er een evenement in de stad is?
1: Dat zou kunnen, alleen of wij worden wel geïnformeerd.
0: Ja, word je geïnformeerd, maar zou dat dan betekenen dat een evenement wordt afgelast? Of is jullie samenwerking dan zo dat ze zeggen, oké, maar wij hebben zo'n verantwoordelijkheidsgevoel, dan doen we die staking niet op die dag?
1: Dat is denk ik aan HTM. Die houden ook de lijsten bij. Dus HTM is ook op de hoogte van welke evenement op welke dag plaatsvindt.
0: Ja, want nu vandaag is er in Den Haag niks aan de hand.
1: Nee.
0: Maar het zou best wel heel irritant zijn als het dan op Prinsjesdag gebeurt bijvoorbeeld.
1: Nee, dat wordt een jaar van tevoren inderdaad in de gaten gehouden. De jaarlijks terugkerende evenementen, alle risicovolle evenementen, nationaal evenementen, want dat is Prinsjesdag, die zijn een jaar van tevoren natuurlijk al bekend. En daar houden alle partijen rekening mee.
0: Ja, dat is dan toch wel fijn, hè? Vandaag thuiswerken is helemaal niet erg.
1: Nee.
0: Maar als Prinsjesdag in de soep loopt, dat zou niet mooi zijn. Straks praten we verder. Maar eerst is het tijd voor Haagse muziek op Den Haag FM. Ik heb Sommieux klaarstaan met Fields.
2: Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags.

0: Altijd tijd voor Haagse artiest op Den Haag FM. Dit was Sommieu met Feels Part 2.
1: Even een bakkie met de brandweer.
0: Hier bij mij in de studio zit evenementofficier Robin en evenementadviseur Rajni van Veiligheidsregio Haaglanden. We hebben het zojuist al even gehad met Rajni over, ja, wat komt er nou eigenlijk allemaal kijken voordat de gemeente een vergunning afgeeft voor een groot evenement of een kleiner evenement. Maar goed, volgende week is Prinsjesdag, dus het is logisch dat we ook een beetje met een half oog die kant op kijken. Robin, die is dan evenementofficier op een dag van zo'n groot evenement. Heb jij ook dienst aanstaande dinsdag?
2: Nee.
0: Maar je hebt wel een keer dienst gehad als evenementofficier bij Prinsjesdag. Laten we gewoon even dit evenement nemen, want dat is wat makkelijker dan maar heel de tijd hypothetisch over een groot evenement praten. Wat moet een evenementofficier op dag van een evenement doen?
2: Nou ja, wat wij als evenementofficier behoren te doen is uiteraard aansluiten bij de organisatie. En inspelen op de dingen die er gebeuren die dag. Dus als er calamiteiten zijn, dan zullen wij moeten gaan afstemmen van, ja, wat gaan we daar naartoe sturen? Wat heeft dat voor impact op het evenement? Ja. En wat voor maatregelen moeten we daarvoor treffen?
0: En dat zou dus natuurlijk een calamiteit zijn die niks met het evenement te maken heeft. Ik bedoel, als er op Scheveningen of ergens in Laak of Den Haag-Zuid iets gebeurt, een brand of een instorting, dan heeft dat niks met het evenement te maken. Het evenement kan gewoon doorgaan, maar je moet natuurlijk wel mankrachten daarheen sturen.
2: Ja. Ja.
0: En dat valt dan ook binnen jouw...
2: Nee,
0: taak.
2: Niet helemaal, want dat is eigenlijk het gaat alleen maar om het evenementengebied zelf. Dus
0: ja.
2: de binnenstad, de afgesloten delen, de delen die minder goed bereikbaar zijn, dat valt onder jouw supervisie, zeg maar. En de rest wordt gewoon op de reguliere manier wordt dat opgelost.
0: Dus wat jij bedoelt is, als er een calamiteit binnen jouw gebied is op dat moment, hoe ga je dat oplossen?
2: Ja. Dat is het verhaal. Bij Prinsjesdag, maar ook bij Veteranendag, dan zijn er gewoon hele stukken van de binnenstad zijn er afgesloten voor de rijtour.
0: Ja.
2: Dus daar kom je niet zomaar in. Nou, op het moment dat daar een calamiteit is, ja, dan moet ik met de organisatie gaan kijken. Ja, wat heeft dit voor impact op de rijtour die dan misschien gaande is?
0: Ja, dus het zou kunnen zijn dat als er een wat groter calamiteit is, dat jij zou kunnen zeggen, er moet een omleiding plaatsvinden.
2: Ja, klopt.
0: Of de rijtour moet stoppen.
2: Stopt worden, ja, dat klopt. Dus dat is best wel ingrijpend.
0: Maar ik denk dat je ook in een bepaalde spannende concentratie zit die je niet op iedere werkdag hebt.
2: Nee, klopt. Dit is wel even iets anders dan wat we normaal doen, zeg maar. Dus het is inderdaad heel snel schakelen van, wat heb ik nou aan de hand? En wat ga ik daar naartoe sturen? En wat heeft dat voor impact op hetgene wat er nu gaande is vanuit het evenement?
0: Ja, dus je moet ook heel goed het draaiboek in je hoofd hebben.
2: Ja.
0: Dus snel besluiten nemen, overzicht voor de veiligheid houden, contact houden met andere organisaties. Wat kunnen wij als bezoekers zelf doen jullie hebben er echt verstand van. Wat kunnen wij zelf nou doen om ons bezoek aan een evenement goed en veilig te laten verlopen?
2: Ja, nou, dat zijn eigenlijk de algemene veiligheidstips. Hè. Als je ergens bent in een vreemde omgeving, kijk in ieder geval waar je eruit kan.
0: Ja.
2: Waar je eruit moet, waar zitten de nooduitgangen, hoeveel mensen staan eromheen, waar zitten nou de gevaarlijke dingen.
0: Ja, want je kan de routes heel goed weten, maar als er dranghekken staan om de route te wijzigen.
2: Ja, dan is het ineens anders.
0: Dan is het ineens anders, ja.
2: Ja, dat klopt, maar dat is eigenlijk al als je een hotel overnachting hebt. Kijk eventjes waar de nooduitgangen zitten, waar moet je eruit als er iets aan de hand is.
0: Dat is een goede tip.
2: Belangrijke dingen.
0: Ja, ik doe het in het vliegtuig wel altijd, want dan wordt het ook gezegd.
2: Ja, nou ja.
0: En dan ben ik die persoon die dan achterstevoren zo zit te kijken en dan tegen alle kinderen en mijn man, want die let natuurlijk ook niet op, zegt, we kunnen het snelst daar eruit, maar die is ook best dichtbij.
2: Ja, ja.
0: Maar dat is dus niet alleen in een vliegtuig. Dat is eigenlijk in ieder gebouw en op iedere plek waar je bent.
2: Ja, dat klopt. Als je in een vreemde omgeving bent, is het belangrijk om dat soort dingen eventjes te bekijken. Zeg maar. Je hoeft niet heel lang bij stil te staan. Maar werp even een blik op, waar kan ik er nou uit?
0: Gewoon een klein beetje Jason Bourne instinct.
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja. Ja. Wat nog meer? Wat kunnen we nog meer doen?
2: Ja, wat je verder nog zou kunnen helpen, maar dat is een beetje meer in algemene zin. We hebben een app en een website, Haaglanden Veilig.
0: Ja.
2: Daarin staan gewoon de algemene veiligheidstips. Dus het gaat niet alleen over evenementen, maar ook wat je moet doen in bepaalde situaties.
0: Ja.
2: Er is wat aan de hand bij jou thuis. Hoe ga je daarmee om? Dat soort veiligheidstips staan ook in die app.
0: En het is goed om die al eens door te nemen. Niet pas op een moment van stress te gaan bekijken.
2: Ja.
0: En die app die kan ook berichten sturen. En jouw locatie kan je daarbij aanzetten. Dat je dus meldingen krijgt als er iets aan de hand is op de plek waar je je bevindt. Hè?
2: Ja. Ja, dus het gaat niet alleen om dingen die vooraf geregeld kunnen worden. Maar ook actualiteiten. Dus de dingen die er bij jou in de buurt aan de hand zijn. Daar krijg je ook meldingen over.
0: Ja, een goede app. Dus dus de hulpdienstaanwijzingen opvolgen, nooduitgangen en vluchtwegen scannen, maar ook vrijhouden.
2: Ja, zeker.
0: Dus de boel niet in de weg zitten. En wat is nou goed om af te spreken als je met een groepje bent? Moet je dat dan tegen elkaar zeggen van in geval van nood spreken we daar af? Of?
2: Ja, dat is een hele goeie. Dat is inderdaad iets wat je kan doen. Hè? Als je met een groepje inderdaad ergens bent, dat je zegt van mocht er wat gebeuren, dan zien we elkaar daar weer.
0: Ja.
2: En dat is eigenlijk hetzelfde wat je thuis doet natuurlijk met je noodplan.
0: Ja.
2: Als daar natuurlijk iets gebeurt en je moet een keer je huis uit, je moet een keer vluchten. Van joh, we spreken daar af.
0: Ja. Ja, ik heb dat boekje van wat te doen in nood.
2: Ja.
0: En dat heb ik gelezen. Maar eigenlijk moet je dat elk jaar even lezen.
2: Ja.
0: Ja, en op evenementen moesten we altijd. Denk aan Parkpop.
2: Ja.
0: En dat soort dingen moesten we altijd naar de rode dubbeldekker. Op evenementen staat om de een of andere reden ook altijd de rode dubbeldekker ergens. Ja. En dat is een mooi punt voor in ieder geval kinderen om te herkennen dat ze daar naartoe kunnen. Ja.
2: Dat is de oude dubbeldekker van de Haagse Krant, of niet?
0: Ja, van de Krant.
2: Ja.
0: Is het krant, Haagse Krant of Posthoorn? Eén van de twee. Posthoorn, hè?
2: Ja,
0: precies. Naar goede tips. En nog één keer de naam van die app.
2: De Staaglanden Veilig App.
0: De Haaglanden Veilig App.
2: Ja.
0: Rajni en Robin, dank jullie wel voor het veilig houden van de stad. En vandaag voor alle informatie.
3: Ja, graag gedaan.
4: Jij ook.
5: Den Haag FM 92.

Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.

0: Hero, Afrojack featuring David Guetta. En daarvoor hoorde je Samber met 12 to 12.
1: Je luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels.
0: Ja, en het is je waarschijnlijk niet ontgaan, maar er rijdt geen OV vandaag. HTM staakt, maar eigenlijk al het OV. Ik geloof dat de streekvervoersbussen wel rijden, maar treinen niet, bussen niet, trams niet, metro's niet, alles ligt plat. En op locatie staat mijn collega Chicky Traxel. Goedemorgen, Chick.
2: Ja, goedemorgen. Ik sta bij station Leienburg. Dat is voor het oude Leienburg ziekenhuis. Het heet nu, hoe heet het nu?
0: Nou, Haga.
2: Ik heb nog steeds Leienburg. Ja, Haga ziekenhuis. En ik zie een bordje staan. Op woensdag 9 september rijdt er helaas geen openbaar vervoer. Door een staking van FNV.
0: Ja.
2: Kijk voor meer informatie op htm.nl. Maar hier heb je behalve de treinen en de bussen, of de trams en de bussen, heb je ook streekbussen. En dat is EBS. En die gaan bijvoorbeeld via Naaldwijk naar Schiedam. Of vanuit het Westland komen ze hier aan. En dan gaan ze naar Centraal Station. En vanaf Centraal Station weer naar Wassenaar. Het regent trouwens keihard. Ook al sta ik onder een afdakje natuurlijk, waar je gewoon kan zitten wachten op de bus en de tram. Ik word alsnog nat, want het regent schuin. Ik ga even kijken, want er zijn hier wel wat mensen. Ik ga even kijken of ik deze meneer kan aanspreken. Meneer, wacht u op de bus of op de tram?
3: Ja, ik wacht even. Ja,
2: al heel lang, hè? Maar ja, hij rijdt niet. Ze staken.
3: Ja, ik kom net van de Rotterdam.
2: Ah, ja, dus u bent wel met de bus gekomen?
3: Ja, ik kom met de bus en ik wacht op tram en is niks.
2: Nee, de tram rijdt niet vandaag. En dan, wat gaat u nu doen? Gaat u weer terug?
3: Ik moet rijden naar Bodegraven.
2: Oh, helemaal naar Bodegraven.
3: Naar Leiden, van Leiden naar Alphen en later naar Dings.
2: Het is wel lastig als de trein niet rijdt.
3: Die snap ik nog.
2: Nee, de trein rijdt niet.
3: Ja, ik weet niet waarom.
2: Ja, ze zijn aan het staken. Ja. Nou, succes, meneer. Ja, die meneer die denkt dat die tram nog komt. Want en de trein nog komt en de bus nog komt, maar die rijden dus niet.
0: Nee, lastig.
2: Er staat hier wel een bordje. Ik ga het ook aan deze mevrouw vragen. Mevrouw, wacht u op de tram of op de bus?
4: I don't speak Dutch.
2: Oh, are you waiting for the public transport?
4: Ja.
2: But they... Oh, ja, zo wordt gebeld, ja. Ik ga heel even kijken nog verder, want er staan
0: het zijn
2: wel
0: dus
2: wat mensen,
0: vooral mensen die toch dat bordje misschien niet zo goed kunnen lezen.
2: Ik ga het aan deze mevrouw vragen. Mevrouw, wacht u op de bus of de tram?
5: Ik wacht op de dochter.
2: Oh, gelukkig, want de trams en die rijden niet.
5: Dat had ik al begrepen.
2: Ja, dus u heeft uw dochter gevraagd en die komt u halen.
5: Ja.
2: Ah, dat is fijn, goed geregeld.
5: Ja, toch? Nee, fijne dag.
2: U ook. Nou, deze mevrouw heeft het goed geregeld. Ik ga nog even naar de overkant. Wow, nu word ik heel nat. Nee, geen mooi weer, hè?
3: Natuurlijk, ja.
2: Nou, u heeft de paraplu bij u. Bent u hier aan het schuilen of wacht u nog op de tram? Of?
3: Nee. Ik weet het. Vandaag is staking. Maar geen tram, geen vervoer. Zo. Maar alleen, ik was bij de ziekenhuis geweest. Zo. En dan, nu, kijk, het is helemaal onweer.
2: Ja, hier staan we wel ietsje droger dan dat we gaan lopen met de paraplu, hè?
3: Ja, het is lekker droog. Ja, lekker, de dag was lekker droog, zo in het huis. Maar als je droog weet, je, dan zou je gelijk lopen naar huis.
2: Ja. Want gaat u nu lopen? Was u anders met de bus of met de tram gekomen?
3: Nee, ik durf niet lopen nu. Dat was helemaal heel harde regen. Zo, nee. Maar dan hebben we gewacht tot het een beetje schijnt worden. Zo.
2: Ja, even wachten tot de zon weer een beetje gaat schijnen. Of in ieder geval dat het niet zo hard regent. Ja. Maar maakt u normaal gebruik van de bus of van de tram?
3: Af en toe. Ja, sommigen met fiets, sommigen met bus of zo. Maar gelukkig, mijn werk is dicht bij mijn huis. Dat is helemaal niet te ver. Maar gewoon sommige keer met fiets. Of als je ontweer of hard wind zo. Natuurlijk met bus of tram.
2: Ja, nou, u was dus goed voorbereid vandaag.
3: Ja.
2: Ook op de regen, maar die paraplu is niet genoeg.
3: Ja, zeg, gelukkig, ik heb nog steeds ik heb paraplu. Maar die paraplu, dat is helemaal... ik kan niet zeggen zo, ja... Zonder paraplu kan niet zo, maar alle gewoon als we onweer of regen zo. Ja, dat is natuurlijk weer het paraplu. Ja.
2: Nou, succes. Ik ga nog heel even naar deze dame, want die zit hier ook al een tijdje. Hoi, wacht je op de bus of de tram?
4: I'm sorry, I just speak English.
2: Oh, yes. Public transport is not going today.
4: Mm-hmm. Yes, I've just noticed it because I was planning to go to pick up my host kid. But I'm using the buses.
2: Nou, zij gebruikt dus... Succes. Zij gebruikt dus streekvervoer, gelukkig. Ik ben hier nu denk ik zo'n 20 minuutjes en ik heb toch al... 6 bussen richting het Westland zien gaan en vanaf het Westland zien komen. En er komt nu nog eentje aan. Dus,
6: het streekvervoer doet het.
2: Streekvervoer doet het. En daar komen mensen uit en daar stappen mensen in. Dus
6: dat is wel fijn.
2: Gelukkig is dat er nog wel. Dus als je naar Wassenaar of Naaldwijk bijvoorbeeld moet, dan rijden de bussen wel. En ze stoppen ook op Centraal Station. Dus mocht je in de buurt van de Leiweg wonen en je moet naar Centraal Station en je hebt echt geen vervoer. Of je vindt lopen te ver, wat ik ook helemaal snap. Dan zou je dus wel met de streekbus kunnen gaan.
6: Mooi, fijn dat die in ieder geval niet meedoen aan de staking. Het is me een raadsel waarom, maar we hebben er in ieder geval ons voordeel mee.
2: Ja, ik heb nog geprobeerd iemand aan te spreken van de bus, maar die had haast.
6: Oké, dat snap
2: Want die
6: ik.
2: Rijden dan ook op tijd, ja,
6: ja
2: toch?
6: Ja, zeker. Nou, chick, sterk daar in de regen. Neem even een warme kop koffie of thee en ik spreek je snel weer.
2: Is goed, doei doei.
6: Dankjewel, doei doei. En dit is Ed Sheeran met Camera.

0: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
2: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
3: Alles moest geverfd. Nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
4: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
5: Nu het nieuws van 11 uur.
6: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Op meer dan 20 plekken in de regio, waaronder Den Haag, maar ook Delft en Zoetermeer, is de brandweer gisteravond uitgerukt vanwege wateroverlast na hoosbuien. Kelders liepen onder en straten kwamen blank te staan. Sportwedstrijden werden gestaakt omdat gras- en kunstvelden onbespeelbaar werden. Gistermiddag en avond viel veel regen in korte tijd. In Den Haag 38 mm. De landelijke 24-uur-staking heeft het openbaar vervoer ook bij ons platgelegd. Pas morgen rijden er weer bussen, trams, treinen en metro's volgens de dienstregeling. Veel reizigers lijken begrip te hebben voor de staking. Maar openbaar vervoerbedrijf HTM vindt dat opnieuw de verkeerde de dupe is geworden.
7: Ja, het onderwerp van de staking, dat heeft geen directe relatie met het openbaar vervoer. En daarom betreuren wij dit. Omdat dit natuurlijk al de tweede keer is. En nogmaals, heel veel mensen zijn afhankelijk van het openbaar vervoer. Die hebben daar het meest last van en dat stoort ons.
6: HTM-woordvoerder Marijke Poppelier was dat. Maar de staking is wel degelijk hard nodig, omdat elke Nederlander ermee te maken krijgt als de kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid doorgaan, zegt deze actievoerende buschauffeur.
8: Dit gaat ook de passagier in de tram en de bus aan.
9: Hoezo?
8: Nou, omdat dat ook werkende Nederlanders zijn en die ook mee te maken kunnen hebben dat ze ontslagen worden met de WW-vermindering, de AOW naar boven gaat. Ze zullen een ongeluk kunnen krijgen dat er VIA veel meer verminderd worden. Ja, we versoberen alles waar we altijd wel in het verleden altijd heel goed voor betaald hebben.
6: Buschauffeur Hans hoorde je, hij werkt al 37 jaar bij de HTM. Dat de staking in het openbaar vervoer ruim van tevoren is aangekondigd, heeft gewerkt. Op de meeste treinstations is het vanmorgen uitgestorven, zag ook verslaggever Bob Brinkman op het Centraal Station.
10: Ik sta nu bij de tramhaltes voor Den Haag Centraal. En daar staat, behalve ik, echt geen kip. Het lijkt wel zondagochtend eigenlijk, een beetje dat beeld. Loop ik heel even het station in. Door de schuifdeuren zie ik een vrij lege stationshal voor me. Loop ik naar de borden toe, de informatieborden. Cancelt, cancelt, cancelt, cancelt. Rijdt niet, rijdt niet, rijdt niet, rijdt niet.
6: Bob trof nog wel een eenzame reiziger. Maar zij blijkt zich juist uitstekend op de OV-staking te hebben voorbereid.
11: Ik ben met de fiets hier naartoe gekomen zodat mijn vader, mijn liefvader, me naar mijn werk kon brengen.
10: Balen?
11: Nou, voor hem wel. Hij moet vroeg zijn bed uit. Ja.
6: Het weer dan nog. Af en toe zon, ook enkele buien nog weer. En plaatselijk kan er onweer zijn. De maxima ongeveer 18 graden. Morgen zonnige periode, op de meeste plaatsen droog en een graad of 20. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
12: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
13: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
12: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Nu Haags Bakkie met Jessica Mendels.
14: Dit tweede uur trappen we af met Thomas Gray, Rumors.

0: Kletsbakkie met Jessica Mendels. 100%
1: Goedemorgen, wat fijn dat je nog steeds of inmiddels luistert naar Haagsbakje met Jessica Mendels. Het is 10 minuten over 11 op deze woensdag 9 september. Oh ja, ik bedenk me ineens dat mijn alleroudste vriendin jarig is, 9 september. Ja, ik was 4 jaar en toen werd dat mijn vriendin, dus ik moet wel even, mensen.
0: Even na 11.
1: Nee, niet die, sorry, deze. Speciaal voor Idrissa. Die

0: Hier voor de Pip!
1: Hoera!
0: Hoera, ja! Dacht het wel!
1: Van harte gefeliciteerd, lieve schat. Ik hoop dat je vandaag een hele fijne verjaardag hebt. En zondag gaan we dat natuurlijk vieren, hè? Verder tot de orde van de dag. Want het OV staakt. Dat zal je niet ontgaan zijn. Misschien ben je daarom thuis aan het werk. Lekker met de radio aan. Goed idee. Het is woensdag, dus we hebben nieuws uit de wijk. Deze week staat stadsdeel Laak centraal en specifiek de wijk Moerwijk. Joceline uit Spoorwijk, is hier bij mij in de uitzending. En we gaan dit uur ook nog eventjes bellen met duinwachter Danny. Maar eerst...
2: Even na elf.
1: De Even na elf. Je kon kiezen uit twee nummers van Prince. En ik zou je zeggen, ja... 49-51% was de uitslag toen ik om 11 uur keek. Dat kunnen we bijna 50-50 noemen. Dus ik dacht, ik doe nu de één. En ik hoop dat ik dan straks nog tijd heb voor de ander. Doe ik dit uur gewoon twee keer Prince. Wat denk je daarvan? Nou, de winnaar toen ik om 11 uur keek, was deze.

0: kiss.
1: Kiss van Prince, ja, de winnaar van de FNA11. En sinds 28 augustus is zijn nieuwste cd... Ja, het is ook op cd uitgekomen, ook op plaat uitgekomen... en staat ook op de streamingsdiensten. Timeless van Prince, 10 jaar na zijn overlijden.
2: Nieuws uit de wijk.
1: Het is woensdag en op woensdag hebben wij de vaste rubriek Nieuws uit de wijk. Bij mij in de studio zit Joseline. Zij woont in Spoorwijk, dat is stadsdeel Laak. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Wat fijn dat je er bent.
3: Wat tof om hier te zijn.
1: Ja, hoe lang woon je al in Spoorwijk?
3: In Spoorwijk woon ik nu, dan moet ik echt even gaan rekenen. Ik denk bijna 4 jaar.
1: 4 jaar. Heb je ook in andere stadsdelen of wijken van Den Haag gewoond?
3: Zeker, centrum.
1: Centrum.
3: Ik ben begonnen op de Stationsweg en later naar de Jacobusstraat verhuisd en nu naar Spoorwijk.
1: Kijk, dus ja, en Laak zit natuurlijk wel tegen het centrum aan.
3: Ja.
1: Dus je blijft een beetje aan deze kant van de stad.
3: Ja.
1: Was dat een vereiste of heb je ook in andere wijken gekeken?
3: In het centrum wilde ik gewoon wonen. Want ik dacht, ik kom voor het eerst in Den Haag. Dan wil je in het centrum wonen.
1: Ja, fair enough.
3: Ja. En daarna dacht ik, ik wil wel in een leuke buzzingwijk wonen. Waar iets gebeurt. Multiculti vind ik heel interessant. En mijn man, ik ben bij mijn man ingetrokken. Die woonde in Spoorwijk.
1: Oh ja. Ja, dus je hoeft er niet echt op zoek te gaan naar een huis. Maar jullie dachten gewoon, ja, we gaan daar wonen.
3: Ja.
1: Ja. Ja, en wat voor straat is dat? We beginnen even met jouw huis. In wat voor huis woon je?
3: Ik woon in een van de nieuwbouwhuizen. Dus de wijk, Spoorwijk, is denk ik in de jaren 90 is de grote renovatie begonnen.
1: Uh-huh.
3: En de huizen op de Hazenbroekstraat, mijn straat, die zijn denk ik nu 25 jaar geleden, is die hele straat plat gegooid, zijn allemaal eensgezinswoningen gebouwd.
1: Ja.
3: Maar ga je de hoek om, zijn er hele appartementencomplexen. Dus de wijk, de stadsvernieuwing, heeft ruimte geboden aan seniorenwoningen, aan gezinswoningen, aan grote appartementen, aan kleine appartementen, aan koop en sociale huur. Dus het is super gemixt en gemêleerd.
1: Ja. En jullie hebben dus een eensgezinswoning.
3: Ja.
1: Voortuintje, achtertuintje?
3: Een voorportaaltje. Gewoon beton, daar staan onze fietsen, maar staat ook een tafel.
1: Ja.
3: Twee verdiepingen, dus naar de badkamer is altijd 2 trappen omhoog. Maar met de vernieuwing is er toen rekening gehouden met de stadsindeling van Berlage, volgens mij nog.
1: Oké, daar moet je me even helpen, want ik weet niet wat dat betekent.
3: Dat betekent dat niemand in de Hazenbroekstraat een tuin heeft, maar 1 straat verderop zijn een soortgelijke huizen gebouwd in dezelfde stijl, maar die hebben weer allemaal wel een tuin.
1: Oh.
3: Zo ziet elke wijk er wel, of elke straat ziet er een klein beetje hetzelfde uit, maar heeft een eigen unieke kenmerk.
1: Oh, maar je bedoelt voortuin, want je hebt wel een achtertuintje.
3: Nee,
1: ook niet.
3: We hebben gewoon een patiootje.
1: Oh, oké. Dus aan de voorkant.
3: Aan de voorkant. Dus onze kindjes in de Hazenbroekstraat spelen allemaal op de stoep.
1: Ja, en dat is wel gezellig, want dan heb je wel contact met elkaar.
3: Zeker. Dus alle kinderen in de wijk die treffen elkaar in de speeltuin. Alle ouders treffen elkaar op de straat.
1: En zijn er veel speeltuinen?
3: Ja, eigenlijk wel. De grote speeltuin is de Vlinderspeeltuin, waar alle mensen van Spoorwijk die kennen de speeltuin wel. Ik denk dat je maar 50 meter hoeft te lopen en je vindt weer een volgende speeltuin.
1: Ja, ja, wat heerlijk. En mogen de kinderen, hoe oud zijn jouw kinderen?
3: Ons kindje is 6.
1: 6.
3: Mijn partner heeft ook nog 3 kinderen boven de 20. Dus die zijn
1: thuis uit. Ja, die spelen niet meer per se in de speeltuin.
3: Nee.
1: Maar jullie zoontje, die mag denk ik nog niet alleen naar de speeltuin.
3: Het is een dochter, die mag
1: nog. Oh, dochter.
3: Die mag nog niet alleen en die mag sinds dit jaar wel alleen op de stoep. En dat vindt ze fantastisch.
1: Ja, geweldig. En nou goed, jullie hebben dus een gezin met 1 schoolgaand kind.
3: Ja.
1: En de buren, zijn het vooral gezinnen die jullie buren, directe buren zijn? Of wonen er ook veel stellen of
3: er
1: ouderen?
3: Voornamelijk gezinnen. Naast ons een gezin met 3 kinderen tegenover ons. Met 2 kinderen. Dus eigenlijk zijn er daar weer tegenover ook weer 3 kinderen. Dus iedereen in de Hazenbroek staat in ons gedeelte. Het zijn echt grote gezinswoningen.
1: Ja.
3: Veel kinderen. Veel nationaliteiten. Dus we hebben Hindoestaans, Turks, Marokkaans, Oeganda, Grieks, Chinees, alles.
1: Alles komt samen bij jullie in de straat.
3: Ja.
1: Gezellig. Nou, zei je al de Hazenbroekstraat.
3: Ja.
1: Wie of wat was Hazenbroek?
3: Oh, nu heb ik mijn voorwerk niet goed gedaan.
1: Ah, nou dus ja, wat voor namen hebben de straten in Spoorwijk?
3: Het zijn Nederlandse literaire schrijvers met hun personages en hun boeken. Dus ook de camera obscura.
1: Wat namen hebben de straten in Spoorwijk?
3: Het zijn Nederlandse literaire schrijvers met hun personages en hun boeken. Dus ook de camera obscura is er.
1: En dat is

0: Ja.
1: En ik doe de dagelijkse boodschappen bij de Albert Heijn aan de Albertingtuin, waar je eigenlijk altijd wel buren tegenkomt en even een praatje maakt.
0: En als mensen nou, je hebt geprobeerd uit te leggen en je komt iemand tegen van vroeger en zegt, waar woon je nu? Ja, in de Hazenbroekstraat. Oh, waar is dat ook alweer? Wat zeg jij dan?
1: Dan zeg ik, ken je dat hele ingewikkelde kruispunt bij de brandweerkazerne op de Neerkade? De meeste
0: mensen zeg ik dan. Ja. Ik zie het zo voor me.
1: Precies. Daar ga je.
0: Zo de Neerkade, daar het water en zo ga je naar Rijswijk.
1: Ja, en dan pak je die straat richting Rijswijk.
0: Ja.
1: Dat heet de Albertingtuinstraat. Aan de linkerkant kom je op een gegeven moment een Hindoestaanse tempel tegen. Veel mensen kennen die tempel. En de Albertingtuin scheidt eigenlijk de wijk in tweeën. Het noorden gedeelte en het zuiden gedeelte. En op het grote kruispunt rechtsaf is de Hazenbroekstraat.
0: Ja. Ja, dat is wel heel, heel herkenbaar. De Neerkade is natuurlijk ook wel echt een grote straat, herkenbare straat in Den Haag. We praten straks verder over Spoorwijk. Maar eerst is het tijd voor Haagse muziek op Den Haag, Haag FM. En ik heb Inbos klaarstaan met Deze Nacht is van mij.
2: Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags.

0: Deze nacht is voorbij.
1: Is voorbij, ja, helaas, in Bos. Deze nacht is voor mij heerlijk nummer. En op Den Haag FM maken we natuurlijk sowieso altijd ieder uur tijd voor Haagse artiesten. En zeker ook voor In Bos.
2: Nieuws uit de wijk.
1: Nieuws uit de wijk, dat is onze vaste rubriek van de woensdag. En we proberen het een beetje te spreiden en af te wisselen, zodat alle 44 wijken van Den Haag, verdeeld over 8 stadsdelen, om de beurt aan de beurt komen. En ik heb nu vandaag Joseline in de uitzending. En zij woont in Spoorwijk. En dat is het stadsdeel Laak. Wat ik ook wel even leuk vind om het over te hebben met jou, Joseline, is dat jij de ondernemers opleiding heb gedaan. Nee, het heet niet zo. Hoe heet het? Het heet
3: de ondernemersschool.
1: De ondernemersschool Den Haag. En die gaat van stadsdeel naar stadsdeel. En toen die actief was in stadsdeel Laak, heb jij meegedaan. Maar vertel.

0: Vertel eens, wat is de ondernemersschool?
1: De ondernemersschool is eigenlijk een school die startende ondernemers helpt om in 10 avonden, elke avond een ander onderwerp, om het ondernemerschap eigen te maken.
0: Oké.
1: Ik ben sinds vorig jaar begonnen met een eigen bedrijf. Ik verkoop do-it-yourself pakketjes om thuis het eerste paar leren babyschoentjes te maken.
0: Zo leuk.
1: Vind ik ook. En dat gedeelte had ik helemaal onder de knie. Maar de marketing, boekhouden, je businessplan, leveranciers, in- en verkoop zijn allemaal dingen die voor mij nieuw waren. Ik ben Rijksambtenaar. Dit soort dingen worden dan voor een ambtenaar tot een andere mens.
0: Ja.
1: Dus daar kwam een hele nieuwe wereld op mij af.
0: En doe je dit naast je Rijksambtenaarschap?
1: Ja.
0: Oké. En wat heb je zo al geleerd?
1: Ik heb geleerd dat je echt goed moet kijken. Bijvoorbeeld naar je inkoop- en je verkoopprijzen. En daar redelijke...
0: Marges.
1: Ja. Überhaupt het woord marges. Wat is dan een verkoopmarge en waar moet je rekening mee houden?
0: Ja, en hoe en ook uiteindelijk uitrekenen. Wat wordt je uurloon?
1: Precies. Ja. Want dat vergeet je. Dat was ik in eerste instantie namelijk ook vergeten.
0: Ja, dan denk je, oh, dan verdien ik dit op de materialen.
1: Ja.
0: Maar je hebt nog een doosje, je hebt verzendkosten.
1: Ja.
0: En je bent daar tijd aan kwijt.
1: Ja, dat zei de leraar bijvoorbeeld ook. Zei van, ja, maar waar zit jouw uurloon?
0: Oh, ja.
1: Dat moet er natuurlijk ook bij. We hebben leren pitchen. Dus hoe vertel je over je bedrijf? Wat vertel je? Hoe pas je je verhaal aan de toehoorder? Maar ook je businessplan. Waar ga je naartoe werken? Wat zijn je doelen voor de komende 3 jaar? De boekhouding, hoe doe je dat? Alles kwam op me af.
0: Ja.
1: En wat ik heel fijn vond, is dat je in 10 weken lang met dezelfde groep en dezelfde docenten, en af en toe met gastdocenten, word je echt wegwijs gemaakt in het ondernemerschap. Waar moet je aan denken en wat zijn de do's en de don'ts? En wat gemeente Den Haag heel tof heeft gedaan, is om ons direct te koppelen ook aan het stadsdeel. Dus aan de ondernemers in Den Haag bijvoorbeeld Zuid.
0: Ja.
1: Aan de netwerken daar. Dus de gemeente Den Haag heeft met de ondernemersschool, helpt je ook echt om een stap verder te komen als ondernemer.
0: Ja, precies. En dat ze ook zeggen, joh, jij doet dit of je hebt dit nodig. Drukwerk kan je bijvoorbeeld bij dit bedrijf,
1: zeker,
0: in hetzelfde stadsdeel,
1: ja,
0: regelen.
1: Ja.
0: Ja, wat goed. Hoe wist je dat dit bestond? Want ja, even serieus. Iedere ondernemer denkt wel, ja, ik heb een leuk idee en ik moet ergens beginnen, maar waar? Hoe ging het? Had je eerst het idee?
1: Ik had eerst het idee.
0: Ja.
1: Ik geloof dat ik toen ben gaan googlen. Met hoe doe ik dit? Ik heb mijn idee.
0: Hoe word ik ondernemer?
1: Ja. En toen kwam ik eigenlijk uit bij het ondernemersplein van gemeente Den Haag.
0: Ja.
1: Daar staat heel erg veel informatie. En zij tipte mij op de ondernemersschool.
0: Ja.
1: Dacht ik, nou, dit is ideaal om aan de hand meegenomen te worden in het ondernemerschap.
0: Ja, fantastisch. En dan ook even een klein beetje reclame maken voor jou. Want hoe heet jouw bedrijf?
1: Mijn bedrijf heet Aili Mio. Dat is eigenlijk een afkorting voor I Love You My Io. Zo heet mijn dochter. De webshop is eigenlijk 2 maanden geleden live gegaan. En de mensen kunnen hun kraamcadeautje
0: gefeliciteerd
1: bestellen.
0: Ja, kraamcadeautje. Maar je mag als moeder het ook zelf kopen natuurlijk.
1: Zeker.
0: Ik zie schattige schoentjes. En daar zitten dan die gaatjes dan al erin. Nee, die moet je zelf nog maken.
1: Ja.
0: En er zit ook gereedschap bij om dat te doen. En je kan kiezen de kleuren.
1: Zeker.
0: Kleurencombinaties. Heb je kanten. Eigenlijk heb je niks anders nodig dan wat er in het pakket zit.
1: Precies. En een kopje thee.
0: Ja. En lekker muziekje, lekker radio aan Den Haag FM.
1: Maximaal 3 uurtjes. Je zet jezelf aan de tafel. Je krijgt van mij een instructie met foto's, QR-codes naar online tutorials. Tekst erbij hoe je het moet maken. En binnen 3 uur heb je het eerste paar babyschoentjes voor je zoon of je dochter gemaakt.
0: Superleuk. AiliMio.com, dat is jouw bedrijf. En over de ondernemersschool. Want Ondernemersschool Den Haag, die heeft ook een website. Ik klik daar gelijk even op. Het is denhaag.nl/nl/ondernemerschool. Maar als je Ondernemersschool Den Haag googelt, dan kom je er ook gelijk. En dan zie je dat er ook weer eentje start. Er zijn nog 20 plekken. En voor €100 kan je meedoen. En binnenkort in stadsdeel Scheveningen. Superleuk. Joseline, dank je wel dat je even wilde vertellen over jouw wijk, Spoorwijk. En
1: dank je wel dat ik hier mocht zijn.
0: Ja, tot de volgende keer.
1: Zeker.
2: Den Haag.

0: Talk to You, Another featuring 54 en Ultra. Ik dacht, ik wou even een moment van stilte in op de radio.
1: Even ontspannen in de natuur met duinwachter Danny.
0: Nou, misschien niet doodse stilte, maar zeker toch een hoop rust als je in de duinen aan het werk bent. Goedemorgen, duinwachter Danny.
2: Goedemorgen, Jessica van de radio.
0: Ben jij dan, als je gewoon weer in de stad bent, ook sneller overprikkeld door alle geluiden, omdat je op je werk altijd zo lekker in de natuur bent?
2: Ja, je merkt het wel, dat in de natuur, de ruimte en zo. En als je in één keer... Ik heb bijvoorbeeld, als ik een avonddienst rijd, dan is het best wel rustig in de duinen.
0: Ja.
2: Dat zie je s'avonds dan. En dan ben je daar gewend. Maar als ik dan bijvoorbeeld met vrienden afspreek in de stad en ik pak de trein en je zit in één keer in een hele overvolle trein.
0: Ja, ja, ja.
2: In de duinen, waar zijn alle mensen gebleven? En in de trein zit, oh, daar zijn ze.
0: Ja.
2: Dan moet je daar wel even naar schakelen van, oh ja, oh, het is in één keer wel heel druk.
0: Ja, precies.
2: En dat ben ik vanzelf wel weer. Alles heeft zijn charmes, dus ja...
0: Nou, dat scheelt. Dat je in ieder geval kan schakelen.
2: Ja, ja, dat is natuurlijk heel belangrijk. Met mijn werk zeker. Want op het ene moment geef je een excursie. En het andere moment sta je misschien achter losgebroken koeienkalfjes die proberen te ontsnappen.
0: Oh.
2: En zo sta je iemand te helpen die van zijn fiets bijvoorbeeld is gevallen. Of sta je iemand die buiten de paden is weer de goede kant op te wijzen. Dus
0: ja.
2: Ja, het gaat van A tot Z. Je weet nooit wat de dag brengt. En dat maakt ook het werk heel erg leuk.
0: Ja. En wat brengt deze dag jou? Zijn er veel mensen in de natuur nu het OV stil ligt?
2: Nou, ik ben zelf in Zonneveld. En gezien het weer, dus ook heel regenachtig, is het daar heel rustig.
0: Ja.
2: En dat is gelijk voor mij een mooie kans om even met collega's door het veld heen te lopen. En bijvoorbeeld te kijken naar de informatieruif. Is alles up-to-date? We hebben de Rangerdag gehad. Het broedseizoen is voorbij. Dus alle informatie moet weer veranderd worden. Dus dat heb ik de afgelopen dagen gedaan. Tussen al de meldingkies door. Ja, en we zijn het gebied ingegaan om te kijken van waar zitten de knelpunten nog. Kunnen we mensen beter, bijvoorbeeld met routebewijzering, de goede kant op sturen dat ze niet van de paden afkomen, verdwaald raken, et cetera. Dus daar zijn we met dit soort dagen druk mee bezig.
0: Ja, oké. Okay. Ja, weer eigenlijk een beetje herfst klaarmaken.
2: Ja, herfst klaar en voor het volgende seizoen. Daar gebruiken we altijd de winter voor. En straks komen de tijden ook weer van de opleidingen. Want bij mijn baan als duinwachter ben je natuurlijk voor een deel ook BOA. Er hoort ook weer een jaarlijkse cursus en examen bij die je weer moet afleggen.
0: Ja.
2: Maar ook de geweldsmiddelen die ik bij me draag om het te verdedigen. Daar moet je ook ieder jaar weer examen voor doen. Dus daar zitten we straks ook weer voor in de schoolbanken.
0: Ja, ja,
2: dus, en de EHBO-cursussen, duinbrandbestrijding heb ik gisteren weer gedaan, oefenen. Dus dat gaat allemaal weer. Het mooie weer is weer voorbij. We gaan weer de winter in. En dat is voor ons weer de tijd om de schoolboeken en de klasjes in te duiken. Om alle cursussen weer te doen.
0: Ja, nou leuk. Het heeft ook wel weer wat, toch?
2: Ja, het heeft even een beetje de charme van eigenlijk dat je in een opleiding zit. Zo voelt het altijd. Dat je eigenlijk op school zit.
0: Ja.
2: Nooit stopt. Dus bij lekker weer ga je naar buiten. Ben je veel buiten. Ook in de winter. Maar dan zit je ook wel veel samen weer in een klasje. En dat, ja, dat is ook wel weer leuk. Dat je dan met collega's in een klaslokaal zit. En ja, dan voel je toch wel weer een beetje die schooltijd omhoog komen.
0: Ja, grappig. Leuk. En het wordt natuurlijk op een gegeven moment eerder donker. Maar zover is het nog niet. Want er komt ook nog mooi weer aan. Morgen tot en met zondag schijnt het echt lekker te worden. Dat zal jij dan ook wel weer in de natuur merken. Als er nou voor vandaag één iets is waar je naar uitkijkt in Zonneveld, wat is dat?
2: Nou, ik vind het altijd wel lekker na regen komt zonneschijn en dat zonnetje. Daar kijk ik altijd al wel even naar uit.
0: Ja.
2: Dat even dat zonnetje op je schijnt, dat je denkt, je hebt die regenbui gehad. En na die warme dagen ben ik daar heel blij mee.
0: Ja,
2: voor
0: ja.
2: De natuur, want dan is alles weer lekker vochtig. Maar dan zelf als dat zonnetje dan komt en je bent helemaal nat van de regen. Ja, dat is toch een partij lekker. Dat vind ik echt heerlijk. Dus
0: ja,
2: daar kijk ik wel naar uit.
0: Ja. Dat snap ik. En dat klinkt ook goed. En moet je dan eerst eventjes je boswachtershoed uitschudden van de regen? Of laat je dat gewoon lekker eraf lopen?
2: Ja, dat loopt vanzelf eraf. Dat is ook een speciale hoed die ook nat kan worden. Dus dat scheelt. En als je heel erg nat is, dan laat ik hem wel even uitdrogen op de kapstok. Dus dan gaan we even naar binnen, eventjes een bakje koffie drinken, even uitdrogen. En dan gaan we daarna weer een rondje maken. Dus ja, en onze kleding droogt ook heel snel. Dus als wij regenbui hebben gehad, net als de net...
0: Ja,
2: dan ben ik heel even binnen. En dan, want ik moest ook net de kaart nakijken. Maar we zijn nu bezig volop met de nieuwe recreatiekaart in onze informatieruimte te hangen.
0: Ja.
2: Dus dan moet ik ook toetsen van, kloppen de wandelpaden? Staan alle icoontjes op de goede plek? Ja, en dan merk je vanzelf al dat die broek weer aan het drogen is. Dus dat is wel heel fijn van ons werk.
0: Ja, dus, lekker. Nou, volgens mij blijft het nu best wel redelijk vandaag verder. En dus ik wens jou heel veel plezier lekker op Zolleveld. Zeg je op Zolleveld of in Zolleveld?
2: Ik zeg altijd op Zolleveld.
0: Ja, op Zolleveld. Ja, dat klinkt ook toch logischer. Heel veel plezier op Zolleveld. En ik doe een zonnedansje voor je.
2: Yes, lekker.
0: Ik spreek je volgende week weer.
2: Yes, tot volgende week.
0: Hoi, hoi. En dit zijn Martin Garrix en Bono. We are the people.

Karol G en Bruno Mars, Still in the 40 en Martin Garrix en Bono met We Are The People. En ja, excuses. Ik heb jullie beloofd om toch nog ook die andere van de FNL van vandaag te draaien. Want maandag draaide ik een nummer van Prince van zijn nieuwste album Timeless, die 10 jaar na zijn dood is uitgekomen. In 2016 overleed hij. Op 28 augustus van dit jaar kwam het nieuwe album uit. Daar zitten opnames op vanuit 1977 tot en met vlak voor zijn dood in 2016. Er is vandaag zo ongelooflijk veel gestemd op de FNA 11. Veel vaker dan normaal. En dat zegt wel wat over de artiest. Dus morgen draai ik iets van zijn nieuwe album. Vandaag deze prachtige Purple Rain. Heel graag tot morgen.

0: Budget Ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
1: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
2: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
3: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
5: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Op meer dan 20 plekken in de regio, waaronder Den Haag, maar ook Delft en Zoetermeer, is de brandweer gisteravond uitgerukt vanwege wateroverlast na hoosbuien. Kelders liepen onder en straten kwamen blank te staan. Sportwedstrijden werden gestaakt omdat gras- en kunstvelden onbespeelbaar werden. Gistermiddag en avond viel veel regen in korte tijd. In Den Haag 38 mm. De landelijke 24-uur-staking heeft het openbaar vervoer ook bij ons platgelegd. Pas morgen rijden er weer bussen, trams, treinen en metro's volgens de dienstregeling. Veel reizigers lijken begrip te hebben voor de staking. Maar openbaar vervoerbedrijf HTM vindt dat opnieuw de verkeerde de dupe is geworden.
6: Ja, het onderwerp van de staking, dat heeft geen directe relatie met het openbaar vervoer. En daarom betreuren wij dit. Omdat dit natuurlijk al de tweede keer is. En nogmaals, heel veel mensen zijn afhankelijk van het openbaar vervoer. Die hebben daar het meest last van. En dat stoort ons.
5: HTM-woordvoerder Marijke Poppelier was dat. Maar de staking is wel degelijk hard nodig, omdat elke Nederlander ermee te maken krijgt als de kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid doorgaan, zegt deze actievoerende buschauffeur.
7: Dit gaat ook de passagier in de tram en de bus aan.
8: Hoezo?
7: Nou, omdat dat ook werkende Nederlanders zijn en die ook mee te maken kunnen hebben dat ze ontslagen worden met de WW-vermindering, de AOW naar boven gaat. Ze zal een ongeluk kunnen krijgen dat er VIA veel meer verminderd worden. Ja, we versoberen alles waar we altijd wel in het verleden altijd heel goed voor betaald hebben.
5: Buschauffeur Hans hoorde je, hij werkt al 37 jaar bij de HTM. Dat de staking in het openbaar vervoer ruim van tevoren is aangekondigd, heeft gewerkt. Op de meeste treinstations is het vanmorgen uitgestorven, zag ook verslaggever Bob Brinkman op het Centraal Station.
9: Ik sta nu bij de tramhaltes voor Den Haag Centraal. En daar staat, behalve ik, echt geen kip. Het lijkt wel zondagochtend eigenlijk, een beetje dat beeld. Loop ik heel even het station in. Door de schuifdeuren zie ik een vrij lege stationshal voor me. Loop ik naar de borden toe, de informatieborden. Cancelled, cancelled, cancelled, cancelled. Rijdt niet, rijdt niet, rijdt niet, rijdt niet.
5: Bob trof nog wel een eenzame reiziger. Maar zij blijkt zich juist uitstekend op de OV-staking te hebben voorbereid.
10: Ik ben met de fietsje naartoe gekomen zodat mijn vader, mijn liefvader, me naar mijn werk kon brengen.
9: Balen?
10: Nou, voor hem wel. Hij moet vroeg zijn bed uit. Ja.
5: Het weer dan nog. Af en toe zon, ook enkele buien nog weer. En plaatselijk kan er onweer zijn. De maximaal ongeveer 18 graden. Morgen zonnige periode, op de meeste plaatsen droog en een graad of 20. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
11: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
12: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
13: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
11: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
14: Kom jij lesgeven als mijn juf ziek is? Meld je aan op poelwest.nl.

0: in de stad. Nieuws.
1: Ik was een beetje verbaasd toen ik las dat Den Haag eigenlijk niet gerekend had financieel op verkiezingen en er 3 miljoen gevonden moet worden voor het organiseren van die verkiezingen.
2: Zullen we nou krijgen?
1: Oh, weet
2: je, zullen we nou krijgen? Den Haag heeft er wel op gerekend. Oh. Het wordt tijd dat het Rijk verkiezingen die moeten worden georganiseerd financiert. Het is een oh, treurigheid.
1: Ga ik een gevoelige snaar hier.
2: Jazeker.
0: Debat.
3: Ja, maar ik kan toch een lachen.
1: Nee, maar
3: ik ben niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de keukentrap. Ik ben wel verantwoordelijk, en hij ook, voor de inrichting van de straat.
0: Luister mee naar Ron Vreesen, Janot van Beurden, Liewe van Sloten en de wekelijkse column van Marcel Verrek. Weet wat er speelt in je stad. Spuigasten. Ook als podcast te beluisteren. Het

0: too.
1: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
3: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rijswijk 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
4: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
6: Ik ben Jolanda Baaiens. De Partij voor de Dieren in Den Haag wil dat de paarden uit de stoet van Prinsjesdag verdwijnen. Volgens de partij veroorzaken de optochten en de training vooraf onnodig veel stress bij de dieren. De partij stelt voor om de paarden te vervangen door bijvoorbeeld een elektrische koets. Daarmee wil de partij de eeuwenoude traditie volgens eigen zeggen diervriendelijker maken. Op meer dan 20 plekken in onze regio, waaronder Den Haag, is de brandweer gisteravond uitgerukt vanwege wateroverlast na hoofsbuien. Kelders liepen onder en straten kwamen blank te staan. Sportwedstrijden werden gestaakt omdat gras- en kunstvelden onbespeelbaar werden. Gistermiddag en avond viel veel regen in korte tijd, in Den Haag 38 mm. De landelijke 24-uur-staking heeft het openbaar vervoer ook bij ons platgelegd. Pas morgen rijden er weer bussen, trams, treinen en metro's, volgens de dienstregeling. Veel reizigers lijken begrip te hebben voor de staking, maar openbaar vervoerbedrijf HTM vindt dat opnieuw de verkeerde de dupe is geworden.
7: Ja, het onderwerp van de staking, dat heeft geen directe relatie met het openbaar vervoer. En daarom betreuren wij dit. Omdat dit natuurlijk al de tweede keer is. En nogmaals, heel veel mensen zijn afhankelijk van het openbaar vervoer. Die hebben daar het meest last van en dat stoort ons.
6: Aldus HTM-woordvoerder Marijke Poppelier. Maar volgens deze buschauffeur is de staking wel degelijk hard nodig.
8: Dit gaat ook de passagier in de tram en de bus aan.
9: Hoezo?
8: Nou, omdat dat ook werkende Nederlanders zijn en die ook mee te maken kunnen hebben dat ze ontslagen worden met de WW-vermindering, de AOW naar boven gaat. Ze zal een ongeluk kunnen krijgen dat de WIA veel meer verminderd worden. Ja, we versoberen alles waar we altijd wel in het verleden altijd heel goed voor betaald hebben.
6: Aldus buschauffeur Hans. Hij werkt al 37 jaar bij de HTM. Dan het weer. Af en toe zon, ook enkele buien. Plaatselijk met onweer, maxima rond 18 graden. Morgen zonnige periode en op de meeste plaatsen droog, bij lokaal 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
10: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
11: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
12: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
13: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
14: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poelwest.nl.

0: ochtend.
1: Achter de Haagse Duinen schud je wakker voor het weekend. Met een show bomvol Haagse gezelligheid. Ga mee op avontuur in de Hofstad. Gezellige gasten vertellen waar hun Haagse hart sneller van gaat kloppen. En geniet van Haagse artiesten met nieuwe muziek. Tune elke zaterdag tussen 9 en 11 in voor je wekelijkse dosis ADHD. Natuurlijk op jouw favoriete zender Den Haag FM.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
4: Ik ben Jolanda Baaiens. De Partij voor de Dieren in Den Haag wil dat de paarden uit de stoet van Prinsjesdag verdwijnen. Volgens de partij veroorzaken de optochten en de training vooraf onnodig veel stress bij de dieren. De partij stelt voor om de paarden te vervangen door bijvoorbeeld een elektrische koets. Daarmee wil de partij de eeuwenoude traditie volgens eigen zeggen diervriendelijker maken. Op meer dan 20 plekken in onze regio, waaronder Den Haag, is de brandweer gisteravond uitgerukt vanwege wateroverlast na hoofsbuien. Kelders liepen onder en straten kwamen blank te staan. Sportwedstrijden werden gestaakt omdat gras- en kunstvelden onbespeelbaar werden. Gistermiddag en avond viel veel regen in korte tijd, in Den Haag 38 mm. De landelijke 24-uur-staking heeft het openbaar vervoer ook bij ons platgelegd. Pas morgen rijden er weer bussen, trams, treinen en metro's, volgens de dienstregeling. Veel reizigers lijken begrip te hebben voor de staking, maar openbaar vervoerbedrijf HTM vindt dat opnieuw de verkeerde de dupe is geworden.
5: Ja, het onderwerp van de staking, dat heeft geen directe relatie met het openbaar vervoer. En daarom betreuren wij dit. Omdat dit natuurlijk al de tweede keer is. En nogmaals, heel veel mensen zijn afhankelijk van het openbaar vervoer. Die hebben daar het meest last van en dat stoort ons.
4: Aldus HTM-woordvoerder Marijke Poppelier. Maar volgens deze buschauffeur is de staking wel degelijk hard nodig.
6: Dit gaat ook de passagier in de tram en de bus aan.
7: Hoezo?
6: Nou, omdat dat ook werkende Nederlanders zijn en die ook mee te maken kunnen hebben dat ze ontslagen worden met de WW-vermindering, de AOW naar boven gaat. Ze zal een ongeluk kunnen krijgen dat er VIA veel meer verminderd worden. Ja, we versoberen alles waar we altijd wel in het verleden altijd heel goed voor betaald hebben.
4: Aldus buschauffeur Hans. Hij werkt al 37 jaar bij de HTM. Dan het weer. Af en toe zon, ook enkele buien. Plaatselijk met onweer, maxima rond 18 graden. Morgen zonnige periode en op de meeste plaatsen droog, bij lokaal 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
8: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
9: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
11: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is? Meld je aan op poelwest.nl.
12: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
3: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
2: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
4: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 3 uur.
6: Ik ben Jolanda Baaiens. De Haagse taxicentrale merkt extra drukte door de landelijke OV-staking. Vooral vanmorgen vroeg waren er meer ritten dan normaal. Ook bij Uber is de vraag flink toegenomen. Daar waren gisteravond al ruim 6 keer zoveel ritten gereserveerd dan normaal voor een woensdag. De Partij voor de Dieren in de stad wil dat de paarden uit de stoet van Prinsjesdag verdwijnen. Volgens de partij veroorzaken de optocht en de training vooraf onnodig veel stress bij de dieren. De partij stelt voor om de paden te vervangen door bijvoorbeeld een elektrische koets. Daarmee wil de partij de eeuwenoude traditie volgens eigen zeggen diervriendelijker maken. En Den Haag wil grote renovaties van schoolgebouwen 5 jaar uitstellen. Scholen zouden daardoor pas na 45 jaar worden gerenoveerd in plaats van na 40 jaar. Directeur José Oliehoek van basisschool Het Palet in de Schilderswijk waarschuwt voor de gevolgen. Haar school kampt onder meer met slechte luchtkwaliteit, lekkages en hoge temperaturen in de lokalen. Volgens Pro Den Haag is het uitstel een bezuiniging en moeten scholen die er slecht aan toe zijn juist eerder worden aangepakt. Jannik van der Laan is aangewezen als scheidsrechter voor FC Twente ADO Den Haag. Voor ADO wordt het een weerzien met trainer John van der Brom, die de club in 2011 via de play-offs naar Europees voetbal leidde. FC Twente won 23 van de laatste 31 ontmoetingen met ADO. Het duel is zaterdag, bovendien de 2000ste eredivisiewedstrijd in de clubgeschiedenis van FC Twente. Dan nog het weer. Af en toe zon, ook enkele buien, plaatselijk wat onweer. Maxima rond de 18 graden. Morgen zonnige periode en op de meeste plaatsen droog bij lokaal 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
7: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
8: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
9: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.

0: Zaterdagochtend.
1: Achter de Haagse Duinen schud je wakker voor het weekend. Met een show bomvol Haagse gezelligheid. Ga mee op avontuur in de Hofstad. Gezellige gasten vertellen waar hun Haagse hart sneller van gaat kloppen. En geniet van Haagse artiesten met nieuwe muziek. Tune elke zaterdag tussen 9 en 11 in voor je wekelijkse dosis ADHD. Natuurlijk op jouw favoriete zender Den Haag FM.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
2: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
3: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
5: Ik ben Jolanda Baaiens. De Haagse taxicentrale merkt extra drukte door de landelijke OV-staking. Vooral vanmorgen vroeg waren er meer ritten dan normaal. Ook bij Uber is de vraag flink toegenomen. Daar waren gisteravond al ruim 6 keer zoveel ritten gereserveerd dan normaal voor een woensdag. De Partij voor de Dieren in de stad wil dat de paarden uit de stoet van Prinsjesdag verdwijnen. Volgens de partij veroorzaken de optocht en de training vooraf onnodig veel stress bij de dieren. De partij stelt voor om de paden te vervangen door bijvoorbeeld een elektrische koets. Daarmee wil de partij de eeuwenoude traditie volgens eigen zeggen diervriendelijker maken. En Den Haag wil grote renovaties van schoolgebouwen 5 jaar uitstellen. Scholen zouden daardoor pas na 45 jaar worden gerenoveerd in plaats van na 40 jaar. Directeur José Oliehoek van basisschool Het Palet in de Schilderswijk waarschuwt voor de gevolgen. Haar school kampt onder meer met slechte luchtkwaliteit, lekkages en hoge temperaturen in de lokalen. Volgens Pro Den Haag is het uitstel een bezuiniging en moeten scholen die er slecht aan toe zijn juist eerder worden aangepakt. Jannik van der Laan is aangewezen als scheidsrechter voor FC Twente ADO Den Haag. Voor ADO wordt het een weerzien met trainer John van der Brom, die de club in 2011 via de play-offs naar Europees voetbal leidde. FC Twente won 23 van de laatste 31 ontmoetingen met ADO. Het duel is zaterdag, bovendien de 2000ste eredivisiewedstrijd in de clubgeschiedenis van FC Twente. Dan nog het weer. Af en toe zon, ook enkele buien, plaatselijk wat onweer. Maxima rond de 18 graden. Morgen zonnige periode en op de meeste plaatsen droog bij lokaal 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
7: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
8: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
9: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
10: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
11: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poelwest.nl.

Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070 307 8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070 307 8899.

0: Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
4: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
6: Ik ben Jolanda Baaiens. De Haagse taxicentrale merkt extra drukte door de landelijke OV-staking. Vooral vanmorgen vroeg waren er meer ritten dan normaal. Ook bij Uber is de vraag flink toegenomen. Daar waren gisteravond al ruim 6 keer zoveel ritten gereserveerd dan normaal voor een woensdag. De Partij voor de Dieren in de stad wil dat de paarden uit de stoet van Prinsjesdag verdwijnen. Volgens de partij veroorzaken de optocht en de training vooraf onnodig veel stress bij de dieren. De partij stelt voor om de paden te vervangen door bijvoorbeeld een elektrische koets. Daarmee wil de partij de eeuwenoude traditie volgens eigen zeggen diervriendelijker maken. En Den Haag wil grote renovaties van schoolgebouwen 5 jaar uitstellen. Scholen zouden daardoor pas na 45 jaar worden gerenoveerd in plaats van na 40 jaar. Directeur José Oliehoek van basisschool Het Palet in de Schilderswijk waarschuwt voor de gevolgen. Haar school kampt onder meer met slechte luchtkwaliteit, lekkages en hoge temperaturen in de lokalen. Volgens Pro Den Haag is het uitstel een bezuiniging en moeten scholen die er slecht aan toe zijn juist eerder worden aangepakt. Jannik van der Laan is aangewezen als scheidsrechter voor FC Twente ADO Den Haag. Voor ADO wordt het een weerzien met trainer John van der Brom, die de club in 2011 via de play-offs naar Europees voetbal leidde. FC Twente won 23 van de laatste 31 ontmoetingen met ADO. Het duel is zaterdag, bovendien de 2000ste eredivisiewedstrijd in de clubgeschiedenis van FC Twente. Dan nog het weer. Af en toe zon, ook enkele buien, plaatselijk wat onweer. Maxima rond de 18 graden. Morgen zonnige periode en op de meeste plaatsen droog bij lokaal 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
1: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
3: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
4: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
0: Den Haag FM.
5: Nu het nieuws van 6 uur.
6: Ik ben Jolanda Baaiens. De Haagse taxicentrale merkt extra drukte door de landelijke OV-staking. Vooral vanmorgen vroeg waren er meer ritten dan normaal. Ook bij Uber is de vraag flink toegenomen. Daar waren gisteravond al ruim 6 keer zoveel ritten gereserveerd dan normaal voor een woensdag. De Partij voor de Dieren in de stad wil dat de paarden uit de stoet van Prinsjesdag verdwijnen. Volgens de partij veroorzaken de optocht en de training vooraf onnodig veel stress bij de dieren. De partij stelt voor om de paden te vervangen door bijvoorbeeld een elektrische koets. Daarmee wil de partij de eeuwenoude traditie volgens eigen zeggen diervriendelijker maken. En Den Haag wil grote renovaties van schoolgebouwen 5 jaar uitstellen. Scholen zouden daardoor pas na 45 jaar worden gerenoveerd, in plaats van na 40 jaar. Directeur José Oliehoek van basisschool Het Palet in de Schilderswijk waarschuwt voor de gevolgen. Haar school kampt onder meer met slechte luchtkwaliteit, lekkages en hoge temperaturen in de lokalen. Volgens Pro Den Haag is het uitstel een bezuiniging en moeten scholen die er slecht aan toe zijn juist eerder worden aangepakt. Jannik van der Laan is aangewezen als scheidsrechter voor FC Twente ADO Den Haag. Voor ADO wordt het een weerzien met trainer John van der Brom, die de club in 2011 via de play-offs naar Europees voetbal leidde. FC Twente won 23 van de laatste 31 ontmoetingen met ADO. Het duel is zaterdag. Bovendien de 2000ste eredivisiewedstrijd in de clubgeschiedenis van FC Twente. Dan nog het weer. Af en toe zon, ook enkele buien, plaatselijk wat onweer. Maxima rond de 18 graden. Morgen zonnige periode en op de meeste plaatsen droog bij lokaal 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

0: Influent.
1: Welkom, daar deed hij dat even twee keer, die mooie intro. Welkom terug, beste luisteraars in Haag FM. Haagse invloeden, woensdag 9 september. Mijn naam is Fieke Uitenthuis. Wij maken er een mooie uitzending van vandaag. De eerste na de zomer, dus ik heb er eigenlijk heel veel zin in. Het zomerreces is voorbij, het politieke jaar is begonnen. Maar eerst komt Messi met Lola Young. Tot zo.

0: Haagse Invloeden.
1: Ja, welkom terug, beste luisteraars, bij Haagse Invloeden op woensdag 9 september. De eerste voor mij weer na het zomerreces en ik heb er enorm veel zin in. Mijn naam is Fieke Uitenthuis en vandaag ga ik jullie meenemen met wat er speelt op een hele belangrijke vierkante meter in Den Haag, namelijk het Binnenhof. Als hij niet verbouwd zou worden, hij wordt verbouwd. Uiteindelijk komen we weer op het Binnenhof terecht. Maar we gaan vandaag het niet hebben over het Binnenhof, want we hebben het over een ander heel belangrijk Haags instituut. We gaan het namelijk hebben over Klingendaal. Want daar heeft afgelopen zomer de voormalig directeur Monica C. John Ho plaatsgemaakt voor een kersvers nieuwe directeur. En die zit vandaag bij mij in de studio, een echte Hagenees. Welkom Bob Deen.
2: Dankjewel.
1: Fijn dat je er bent.
2: Ja, nee, zeker leuk. Ik ben geen Hagenees van oorsprong, hoor. Dat hoor je snel genoeg aan mijn stem. Maar ik woon hier wel alle tijd.
1: Dus, ja, toch?
2: Leuk om bij jullie aan te kunnen schuiven.
1: Ja, superleuk. Echt een Haagse zender. Ja. Ben je al, want je bent 1 juli directeur geworden.
2: Ja, dat klopt.
1: Ben je al vaak geïntroduceerd als de nieuwe directeur van Klingendaal?
2: Ja, best wel. Dat is heel bijzonder. Want dan erf je dus eigenlijk ook die titel en die naam die bij zo'n instituut hoort. En dan gaan mensen je toch net weer even anders aankijken dan daarvoor. Want hiervoor werkte ik er ook al, maar was ik vooral deskundige. Als ik de Oost-Europa-deskundige van Klingendaal. Dus ja, het begint een beetje te wennen nu.
1: Een beetje te landen. De zomer is geweest. Ja. Zit u al aan de eerste 100 dagen?
2: Bijna.
1: Bijna, hè?
2: Ja, tijd vliegt.
1: Hoe vindt u de eerste 100 dagen?
2: Ja, best wel heftig, hoor, moet ik zeggen. Want die overgang van deskundige naar bestuurder is best een grote stap.
1: Waarom?
2: Want dan krijg je opeens allerlei andere verantwoordelijkheden erbij. Het is een hartstikke mooi en ongelooflijk dynamisch instituut waar ik leiding aan mag geven, van toch 120 mensen.
1: Ja.
2: Dus je gaat opeens een hele andere verhouding tot die collega's krijgen, waar ik voorheen hoofd van een onderzoeksafdeling was. Hou ik me nu ook bijvoorbeeld erg bezig met de opleidingenkant van Klingendaal, het Klingendaal Academy. Ja, en dan merk je ook hoeveel dit instituut doet. Dus niet alleen een duiding waar we misschien in de media bekend om zijn, maar ook strijdende partijen over de hele wereld trainen in vredesonderhandelingen, diplomaten ontvangen, ministers die langskomen. En dan zie je de volle breedte. En dat is echt anders.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Even voor de luisteraars die, want Klingendaal is natuurlijk een heel bekend Haags instituut, maar voor de luisteraars die het misschien minder goed kennen, want ik heb voor de zomer uw collega Rem Korteweg hier gehad. Het is deels een onderzoeksinstituut natuurlijk, met veel duiding. En dit is ook echt een trainingscentrum, hè, voor diplomaten.
2: Ja, dat klopt. Ja, we zijn een van de grootste diplomatieke academies ter wereld. Dus wij trainen zowel de Nederlandse diplomaten, maar we trainen ook diplomaten uit andere landen die langskomen. Op allerlei vaardigheden en inhoud en processen. Maar we trainen ook steeds meer Nederlanders die voor internationale organisaties werken of gewoon die kennis willen over internationale betrekkingen. Dus eerder vandaag mocht ik onze mooie leergang buitenlandse betrekkingen openen. En gewoon in gesprek met 30 Nederlanders die zin hadden om zich te verdiepen in de internationale politiek.
1: Oh, echt een meer soort onderwijsinstelling, bijna.
2: Ja, dus we hebben die twee kanten eigenlijk. We noemen onszelf in het Engels met een mooie naam een denktank. Ja, we denken over internationale ontwikkelingen. Maar we geven dus ook heel veel trainingen en we houden ons ook nog bezig met allerhande publieks events. Dus daarom vind ik het ook leuk om hier te zitten, om in gesprek te gaan met mensen over die internationale politiek.
1: Ja, precies. En voor Den Haag FM. Want
2: zeker,
1: jullie zijn toch een belangrijk naam.
2: Ja.
1: Ik zei net al even, u heeft Monica C. John Ho opgevolgd. Zij heeft 10 jaar leiding gegeven aan Klingendaal. U werkt al 6 jaar bij Klingendaal, meen ik.
2: Ja.
1: Veel onderzoek gedaan heeft u al. Mag ik je
2: zo? Ja, zeg maar, joh. Net zo makkelijk. Dan doe ik dat ook.
1: Natuurlijk. Ja, graag. Gebieden van defensie, veiligheid, Rusland, Oost-Europa. Dat zijn echt jouw thema's geweest.
2: Ja.
1: Waarom wilde je directeur worden?
2: Ja, het is natuurlijk ongelooflijk eervol. Ik moet zeggen, als je zo'n kans krijgt, want we wisten dat Monica weg zou moeten na 2 termijnen, want we hebben een maximum
1: termijn van 10 jaar. Oh, dat ligt gewoon vast.
2: Ja, we vonden dat allemaal natuurlijk wel heel erg jammer, want ik heb ook al die jaren heel fijn met Monica gewerkt. Maar ja, je ziet zo'n moment aankomen en op een gegeven moment verscheen er gewoon een vacature, die is gewoon online gezet. En toen ben ik mezelf gaan aankijken van, zou ik dit kunnen? En toen begon het heel erg te kriebelen. En toen dacht ik, nou ja, eigenlijk, waarom niet? Ik heb wel bepaalde ideeën waar ik met het instituut heel graag heen zou willen. Ik ken mijn collega's goed. Ik ben trots op dat instituut. Ik zou het eervol vinden om het te mogen leiden. En toen heb ik gewoon een brief ingestuurd, zoals dat gaat.
1: Ja, gewoon zoals iedereen solliciteert.
2: Ja, hij stond gewoon op het internet. Hij stond ook in een krant. En we waren natuurlijk als organisatie ook erg bezig. Hè, wat wordt de volgende directeur? Wat wil die persoon allemaal? En ondertussen dacht ik van, ja, nou ja, maar ik ga het gewoon zelf proberen.
1: Ja, en was het het dan een heel competitief proces? Had u veel concurrenten?
2: Zeker, ja. Ja, ik kan natuurlijk niet zeggen precies hoeveel, maar er zat een professioneel recruiterbureau op.
1: Okay, ja.
2: En die hebben echt al een aantal mensen door een zware procedure gehaald. Hè. Dus allemaal gespreksronden, geschreven testen en toestanden, assessment. Maar dat moet ook. Want je wil als organisatie ook zeker weten dat een bestuurder, die je maar eens in de zoveel tijd kan benoemen, niet alleen zeg maar, de vaardigheden heeft, maar ook het hart voor de zaak heeft.
1: Ja.
2: Wij zijn een missiegedreven organisatie. We zijn geen bedrijf, we zijn een stichting zonder winstoogmerk.
1: Ja.
2: Dus je moet ook nog iemand hebben die bereid is om dat allemaal te gaan doen. En dat was ik dus. Ja.
1: En is het dan, moet het een Nederlander zijn?
2: Nee hoor, dat hoeft niet per se.
1: Dus zelfs internationale concurrentie kan het zijn geweest.
2: Ja. Maar je moet wel goed Nederlands spreken. Want
1: dat
2: is wel een belangrijke. Het is het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen.
1: Ja.
2: Maar heel veel van mijn werk is in het Nederlands.
1: Ja,
2: dus dat zou voor een buitenlandse directeur zou het ongelooflijk lastig zijn. Die zou dit nu niet samen kunnen doen, wat wij nu doen.
1: Nee, precies. Nee, ja. Nee, dus, natuurlijk niet. Nee, ja. Okay. En hoe zal u dan een andere directeur zijn dan uw voorgangster?
2: Ja, goeie. Ten eerste, ik moet eerst maar eens proberen het zo goed te doen als bij een voorgangster die 10 jaar het met het hart en ziel gedaan heeft. Maar natuurlijk, elke nieuwe persoon heeft nieuwe accenten. Ja, ik ben ook een andere generatie. Ik kom uit 1980. Dat is toch net weer anders. Dus mm-hmm. dan ben ik de meest recent geboren klingendaaldirecteur ooit. Ben je natuurlijk al gauw, maar dat ben ik dus. En ik heb bijvoorbeeld een enorme fascinatie voor technologie. Ik vind dat een van de dingen, daar Klingendaal kan nog wel iets moderniseren met data, technologie, het gebruik van AI, dat soort dingen. Ik heb ook een ander inhoudelijk profiel. Dus waar Monica C. echt aantrad in de tijd van de migratiecrisis, heel veel binnenlandse dynamiek, polarisatie. En als socioloog ook gespecialiseerd en politicoloog in die dynamiek binnen de Nederlandse samenleving. Neem ik heel veel ervaring mee uit die intergouvernementele diplomatie, met een mooi woord. Dus gewoon ruzie tussen landen, hoe gaan we het oplossen?
1: Ja, gewoon veel meer buitenland gefocust.
2: Ja,
1: en dat is misschien ook wel belangrijker de komende jaren, als we zien wat er in de wereld gebeurt.
2: Ja, ik heb bijvoorbeeld zelf veel ervaring met onderhandelingsprocessen. Ik heb ook zelf met Russen te maken gehad in mijn een van mijn vorige banen, voor de OVSE heette die organisatie, die ook in Den Haag zit trouwens.
1: Ja.
2: Daar hebben we een kantoor van hier aan de Prinsessengracht. De hoogcommissaris in zaken nationale minderheden. Dus ja, ik neem weer affiniteit mee met vredesonderhandelingen, dat soort dingen. Dus elke directeur neemt wat uit het verleden mee en dat worden dan ook toch wel zichtbare dingen in een instituut. Maar het mooie is natuurlijk dat er zoveel meer mensen zijn dan alleen de directeur. Dat je
1: dat
2: veel meer kan doen.
1: Ja. En als je dan zegt van ik ben wel gefascineerd door technologie,
2: mm-hmm.
1: en gebruik maken van AI, waar moet ik dan aan denken bij een denktank?
2: Nou, ten eerste, dat is dé uitdaging. Iedereen kan nu met een Claude of een ChatGPT-account gewoon ook geopolitieke duiding bestellen. En dan heb je het meteen in je telefoon.
1: Ja.
2: En het is nog niet eens heel slecht ook. Alleen soms is het wel slecht. En dan heb je dus een probleem.
1: Als
2: dus
1: dat door een bevriende baas van een Amerikaanse president bijvoorbeeld wordt geschreven.
2: Het zijn heel vaak Amerikaanse algoritmes. Die getraind worden op bepaalde data natuurlijk. En die hebben ook, dat weten we, een aantal vooroordelen die je meeneemt. Dus als jij iets vraagt aan AI, krijg je ook een gekleurd antwoord.
1: Ja.
2: Alleen hoe je het vraagt maakt ook heel veel uit. Dus de eerste is, hoe hou je je staande in een wereld dat waar iedereen toegang heeft tot al die door AI gegenereerde informatie?
1: Een soort concurrent is het van jullie bijna.
2: Nou, en wat maakt ons dan een authentiek en belangrijk kennisinstituut dat mensen nog steeds bij ons komen met hun vragen?
1: Ja.
2: Dat is de uitdaging eigenlijk. Dus uitdaging 1, hoe hou je je staande in een wereld vol door AI gegenereerde content die ook nog vaak nepnieuws is?
1: Merken jullie dat ook? Dat jullie dan minder worden gevraagd sinds AI groter wordt?
2: Nee, ik weet niet of we minder worden gevraagd, maar het is wel. En hier kampt natuurlijk de wetenschap mee, maar ook de journalistiek kampt hier mee.
1: Ja.
2: Er is heel veel AI-gegenereerde content.
1: Ja.
2: Die is razendsnel, ziet er heel aantrekkelijk uit, genereert veel kliks. Dus daar moet je je al tussen weten te krijgen.
1: Ja.
2: Dat is uitdaging 1. Nou, uitdaging 2 is, hoe gaan we het zelf gebruiken? Want ik geloof er niet in dat we het moeten verbieden. Dat schiet niet op. Het is gewoon overal.
1: Die geest is uit de fles.
2: Ja, en hoe maak je dus van die hele krachtige technologie gebruik op een manier dat de onderzoekers nog steeds hun eigen hart en ziel erin kunnen zetten en mensen ook weten van wie het is, terwijl ze wel bijvoorbeeld die rekenkracht kunnen gebruiken om veel meer informatie te verwerken dan daarvoor.
1: Ja.
2: Dat is echt lastig. Dan kom je op ethiek. Waarom zijn we hier? Dat soort wezenlijke discussies krijg je dan met elkaar. Dus dat vind ik een hele belangrijke. En ten derde helpt AI ons natuurlijk wel heel goed om die kennis die we allemaal hebben goed te presenteren. Dus ik vind het bijvoorbeeld heel gaaf, dat doen we al een paar jaar, om AI-gegenereerde afbeeldingen bij een scenario-exercitie te doen. Wij doen heel veel dingen waarbij je de toekomst moet kunnen voorstellen.
1: Ja.
2: Nou, dat helpt als je een heel mooi plaatje kan maken, dat mensen het ook even visueel zien. Of een filmpje, dat doe ik ook graag. En dan kan je het gewoon voor je presentatie inzetten. En dan is het heel krachtig.
1: Ja, en dat is meer de derde, is misschien meer het praktische.
2: Ja.
1: En hoe gaan jullie er dan mee om met die eerste twee punten? Dus met die dreiging, zeg maar tegelijkertijd het ook gebruiken?
2: Nou, het is ten eerste een onderzoeksgebied voor ons. Dus we hebben een heel programma over geopolitiek van technologie.
1: Ja.
2: En daar gaat het dus ook over de macht van die techbedrijven die ook gewoon de politiek aan het beïnvloeden zijn. Er komen ook met allerlei onderzoeken over hoe dat dan de democratie beïnvloedt. Maar ook gewoon de uitwisseling tussen grootmachten. Want nu bijvoorbeeld toegang tot chips, tot halfgeleiders, is gewoon een stuk machtspolitiek.
1: En daar kunnen wat ASML doet, zeg maar.
2: Ja, ASML maakt dus de machines die chips kunnen maken.
1: Ja.
2: En daar hebben wij dus een enorm Nederlands hefboom, een machtsinstrument, wat we zouden kunnen inzetten. Aan de andere kant komen we dus ook in de grootmachtpolitiek terecht tussen de VS en China. Dus dat is AI als onderzoeksgebied, doen we. En die tweede is, hoe pas je het toe? Nou, daar zijn onze collega's van Academy, van opleidingen, zijn veel verder. Al die gebruiken het nu met allerlei simulaties bijvoorbeeld. Maar hoe je dat op een verantwoorde manier doet, daar moet je als organisatie echt even in investeren. En dat geldt eigenlijk voor alle organisaties, maar ook voor die van ons.
1: Dus dan doen we het. Dan is het in uw eerste 100 dagen misschien nog wat te snel om te zeggen, daar gaan we zus of zo mee om, of een eindconclusie.
2: Nou ja, en dan is het natuurlijk, 100 dagen, het is genoeg om te weten, dit is een topprioriteit.
1: Ja.
2: Het is niet genoeg om het opgelost te hebben, want daarvoor is dit vraagstuk veel te groot. En gelukkig zijn binnen de organisatie allemaal collega's daar druk mee bezig.
1: Ja, dank. U zei net even, toen we het even hadden over uw sollicitatie, van ik heb wel bepaalde ideeën waar we naartoe moeten met Klingendaal. Wat voor ideeën heeft u dan nog meer waar Klingendaal naartoe moet?
2: Nou, één ding wat mij heel erg drijft is dus hoe Europa zich staande kan houden in dit geweld van de geopolitiek. Ik vind het heel erg eigenlijk dat nu alle besluiten worden genomen door figuren als Trump, Poetin en Xi, dus Rusland, VS, Rusland en China. Terwijl Europa een soort van tweede viool speelt. En zelfs afhankelijk van die partijen is en meer een soort van speelbal is geworden.
1: En dus afhankelijk van bijvoorbeeld de defensieindustrie van Amerika en de maakindustrie van China.
2: Exact.
1: Bedoelt u?
2: Ja. En wat je hier hebt zien gebeuren in Den Haag, hier niet heel erg ver vandaan tijdens de NAVO-top. Toen moesten we toch met z'n allen, Mark Rutte voorop, toch wel vrij ver gaan om Donald Trump nog binnen het boord te houden bij die NAVO.
1: Vriend te houden, ja.
2: Nou, dat is niet het soort Europa wat ik vind dat langere termijn houdbaar is. Dus we zullen echt onszelf moeten kunnen verhouden tot de Amerikanen, Russen en Chinezen, maar ook al die andere middenmachten, die grote landen, Brazilië, India, waar je ook wat mee moet, met iets meer zelfvertrouwen. En waar haalt Europa dan zijn macht vandaan? Nou, dat is een combinatie van militair, economisch, technologisch en diplomatiek. Dat zijn verschillende bronnen van macht. En op al die thema's heeft Klingendaal wat te bieden. Goede onderzoeksprojecten, samenwerkingsverbanden met internationale denktanks. Maar ook trainingen voor organisaties en bedrijven die zich hier zorgen om maken of die hier een rol in kunnen spelen. En als we die rol kunnen vervullen als denktank internationale betrekkingen, dan dragen we ook een beetje bij aan een wat veiliger, rechtvaardiger Europa. En daarmee de wereld, indirect. Het klinkt groot, en dat is het ook. Maar zo kan je als denktank best wel een rol spelen. En nou ja, daarbij hoort ook wat mij betreft niet alleen de overheid adviseren of bedrijven, maar ook de samenleving, want er zijn zoveel vragen. Ik word iedere keer plat gebeld als Poetin weer dreigt met een kernoorlog, maken mensen zich zorgen.
1: Ja.
2: Dingen raken Nederlanders nu gewoon.
1: Ja.
2: Hier in Den Haag, mooi, het internationaal strafhof. Hè, dan dreigt bijvoorbeeld Rusland om daar een raket op te gooien.
1: Ja.
2: Nou, dan gaan mensen mij wel bellen, kan ik er nog veilig langs fietsen?
1: Oh ja?
2: Dat snap ik dus. Dat leidt tot zorgen.
1: En wat voor soort mensen bellen u dan?
2: Gewone inwoners van Den Haag. Die zich gewoon zorgen maken over wat ze hier aan de hand. Er komen ook mensen mij vragen, wat doen jodiumtabletten? Moet ik die nemen?
1: Ja.
2: Vergeet niet hoeveel die oorlogen een meervoud losmaken in onze samenleving. En hoe bang sommige mensen ook zijn.
1: En wat u eigenlijk dan zegt, wij kunnen als Klingendaal zeg maar de geesten bijna een beetje masseren of trainen of opleiden. Dat kan dan burgers zijn, maar dat kunnen bedrijven zijn, dat kunnen medewerkers van organisaties zijn, om ze dan weerbaarder te maken of zo'n keuzes te maken die dan Europa sterker maken?
2: Ja.
1: Is dat dan hoe ik het moet vertalen?
2: Dat formulier eigenlijk fantastisch. Die kan ik zo opschrijven. Kijk, waar het voor mij om gaat is dat we bevinden ons in een informatieoorlog. Wij zijn een doelwit in Nederland, in Den Haag, van informatie die op ons afgevuurd wordt door allerlei andere partijen.
1: Via social media dan?
2: Via social media. Die techgiganten die ik noemde, de Elon Musks en Peter Thiel van Palantir's van deze wereld, die hebben gewoon bepaalde belangen.
1: Ja.
2: Die willen dat er geen wetgeving komt die hun vrijheid inperkt.
1: Ja.
2: Ja, dat wil Europa wel doen, want wij vinden sommige van die algoritmes een beetje gevaarlijk worden voor onze eigen democratie.
1: Ja.
2: Nou, dan weet je.
1: En wat
2: dus...
1: dan, want u gaat snel in grote thema's. Wat dan gevaarlijk is voor de democratie, is dat we bijvoorbeeld verkiezingen hebben. En dat dan bijvoorbeeld er nepnieuws wordt verspreid via diezelfde algoritmes, via AI. En dat mensen die zien dat in hun, op hun feed. Ja, we maken radio natuurlijk, maar ik zit hier op een denkbeeldig telefoontje op mijn hand.
2: Ja.
1: En dat mensen dat dan zien en dan klopt dat bijvoorbeeld gewoon feitelijk niet, waardoor ze dan meer geneigd zijn om extreme partijen of zo te stemmen.
2: Ja, of het klopt niet, of het wordt zo gekleurd aangeboden. Kijk, dus dat is een risico. Het tweede is, er gebeurt gewoon zoveel dat mensen het op een gegeven moment ook niet meer goed kunnen bijhouden. Want ik probeer die oorlog van de VS tegen Iran te volgen. Maar op een gegeven moment zijn het zoveel aanvallen, staakt het vuren, weer een aanval, weer een staakt het vuren. Dan gaat het je een beetje duizelen.
1: Ja.
2: En dan merk ik bij veel Nederlanders een gevoel van fatalisme. Van dit is.
1: Komt
2: niet meer goed. En dat is ook niet nodig. Dus als je een goed geïnformeerd debat kan voeren met elkaar op basis van feiten en analyse die niet politiek gekleurd is. En dat moeten wij doen bij Klingendaal. Wij zijn niet politiek. We hebben geen politieke agenda. We willen echt zorgen dat de samenleving goed geïnformeerd wordt. Misschien kunnen we dan inderdaad aan die weerbaarheid bijdragen. Dat mensen een beetje snappen wat er op ons afkomt, maar ook wat eraan te doen is.
1: Ja.
2: Want soms raken we verlamd door jemig. Het is zo groot allemaal, wat moet ik ermee?
1: Maar dan vraag ik als gewone inwoner van Den Haag, hier bij Den Haag, presentatrice van Haagse Invloeden, wat kunnen wij nou doen? Wij kunnen toch helemaal niks doen tegen al deze enorm grote thema's die u allemaal aanhaalt?
2: Zeker wel. Het eerste doe je nu. Je bent bij het interview, je hebt het erover, je verdiept je erin. Dat is al, daar begint het al mee. Dus gewoon interesse en kennis, dat is al voor mij een hele stap. Gewoon je afvragen wat hier aan de hand is. Daar begint het wat mij betreft mee. Het tweede is, wat kan je doen? Een aantal van die dingen raak je ook zelf. Dus als hier een cyberaanval op Den Haag komt, wat gewoon zou kunnen. Ja. Ja, rond die NAVO-top was het best even spannend.
1: Of misschien wel al gebeurd.
2: Dat... Ja, of stroom valt de tijd uit.
1: Ja.
2: Of er komt verstoring van openbare diensten. Of kritieke infrastructuur, zoals ze dat dan zo mooi noemen. Stel, sommige dingen doen het gewoon niet meer. Heb je een plan? Heb je erover nagedacht? Ben je voorbereid? Ik wil niet meteen over noodpakketten en flessen water, want dat is maar een stukje van de puzzel. Maar ook gewoon hebben we in Den Haag nagedacht over de kwetsbaarheden die hier zijn. Deze stad, vergeet het niet, die is continu internationaal in het nieuws.
1: Ja.
2: Ik kom in Litouwen, daar hangt een gigantisch spandoek. Poetin, Den Haag wacht op je. Laat gewoon Den Haag worden in de hoofdstad van Vilnius. Mensen hebben het er continu over.
1: Ja.
2: En Den Haag heeft dus ook een soort uitzonderingspositie in de wereld. Dat het ook meer het doelwit zou kunnen worden van dingen. Het internationaal strafhof is een goed voorbeeld. Dat wordt dus gewoon bespioneerd. Daar worden sancties opgelegd nu door de Amerikanen. De Russen bespioneerden het.
1: Ja.
2: Dus dat soort plekken die Den Haag heeft, die betekenen ook wat voor mensen die er omheen wonen.
1: Ja.
2: Dus goed om te weten wat daar speelt. Je kan het natuurlijk niet zelf veiliger maken. Daar kan je weinig aan doen.
1: Nee, precies. Want dat is dan mijn vraag. En dan ben ik geïnformeerd. Dan hebben wij dit gesprek. Ja. En dan luisteren hier mensen naar. En die denken, nou, ik ben echt goed op de hoogte.
2: Juist.
1: En dan?
2: Ja, dan kunnen die mensen natuurlijk heel veel verschillende dingen doen. Eén is gewoon zorg dat je thuis je zaakjes op orde hebt. Hè, cyber, en dat weet je allemaal. Wachtwoorden regelmatig veranderen, al die dingen. Heb je water, heb je noodpakketten. Tweede is, je bent ook nog een politiek actieve burger. Je kan stemmen.
1: Ja.
2: In verkiezingen. Dan komen er van allemaal aan. Lokaal, regionaal, provinciaal, nationaal. Informeer je goed. Want deze keuzes die nu gemaakt moeten worden voor Nederland, die denderen ook door, internationaal en andersom.
1: Ja.
2: Dus keuzes die Nederland nu moet maken over bijvoorbeeld defensieuitgaven. Waar geven we het dan uit? Hoeveel van ons inkomen geven we aan defensie uit? Hoeveel aan andere dingen? Het speelt nu met Prinsjesdag. Ook weer in Den Haag.
1: Ja.
2: Ben je weer. Dus stemmen, nadenken, actief meedoen. Dat kan je sowieso doen. En ja, mocht je nog veel meer willen doen, zijn natuurlijk ook allemaal vrijwilligersdingen die je kan doen als gewone burger. Maar ja, dan kom je meer in de hoek van ga je bijvoorbeeld voor Oekraïne dingen inzamelen of wat dan ook. En dat natuurlijk aan mensen zelf. Dat kan ook altijd nog.
1: Want daar ben ik nog wel dan benieuwd hoe je daar tegen aankijkt. Want het klopt, er is een informatieoorlog natuurlijk gaande. Hè, met waarvan ook toch best wel veel stemmers stemmen op partijen die toch de traditionele kennisinstellingen, waaronder ook Klingendaal, echt in twijfel trekken.
2: Klopt.
1: Dus en nu in Duitsland hebben we natuurlijk zondag weer een enorme overwinning gezien van een extreemrechtse partij. En dan, maar hoe gaan jullie? Want jullie zijn echt wel de definitie van de traditionele kennisvergaringen. Van ik weet niet hoe oud jullie precies zijn, maar
2: oud. Meer dan 40. Ja.
1: En hoe gaan jullie daarmee om? Dat het zeggen van ja, maar hoe jullie? Want ik hoor al lang langzaamaan in uw bericht van pro-Oekraïne is goed, hè? En Europa, et cetera. En Trump en Xi, dat zijn een beetje enge mannen. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen in Nederland en ook in Den Haag die dat misschien wel niet met u eens zijn.
2: Zeker.
1: Hoe gaat u daar dan mee om?
2: Minimaal 1 op de 5. Want we doen ook heel veel opinieonderzoek onder Nederlanders. Wat vinden Nederlanders eigenlijk van dingen? Kijk, het Nederlandse Instituut Internationale Betrekkingen Klingendaal is van heel Nederland. Ik ben niet van één politieke partij of het midden of wat dan ook. Ik heb natuurlijk eigen meningen, dat is één ding. Maar wat ik echt probeer te doen is toegankelijk te zijn, en dat wil het hele instituut graag, voor het hele spectrum. Dus ik word ook gebeld door partijen die best een kritische houding hebben ten aanzien van dingen als migratie of traditionele instituten met AE in hun naam, hè, met mooie landhuizen en dergelijke. Bijvoorbeeld over de Oekraïnse vluchtelingen had ik behoorlijk te maken met mevrouw Faber en minister Keizer, of minister Faber en minister Keizer toen de tijd. En die vonden het toch heel fijn om inhoudelijk met ons van gedachten te kunnen wisselen over een vraag als hoeveel van die Oekraïners komen er nog en wanneer kunnen ze naar huis? En dat was een op feiten gebaseerde analyse die wij gaven met scenario's. En daar konden zij wat mee. En zo zag ik dus dat ook politieke partijen die je misschien niet traditioneel associeert met Klingendaal, die sceptisch zijn ten aanzien van de elite, als die krijgen waar zij naar zoeken, namelijk objectieve informatie om hun standpunten hetzij te ondersteunen of te nuanceren, dan gebruikten ze die. En dat vind ik belangrijk, dat we dat kunnen doen. Dat we niet mee gaan doen in een politiek frame. En dat is zo moeilijk. Dat is moeilijk op allerlei thema's. Dat is moeilijk op het Midden-Oosten, dat is moeilijk op asiel en migratie, maar dat is ook al moeilijk op Rusland.
1: Ja.
2: Aan doen in een politiek frame. En dat is zo moeilijk. Dat is moeilijk op allerlei thema's. Dat is moeilijk op het Midden-Oosten, dat is moeilijk op asiel en migratie, maar dat is ook al moeilijk op Rusland.
1: Ja, want die partijen,

0: aan hun eigen ondersteuning uit. En nog een tweede probleem is, we hebben zoveel partijen nu in de Kamer dat ze allemaal relatief klein zijn en dus hele complexe internationale thema's moeten doen met heel weinig mensen.
1: Medewerkers. Ja.
0: En dan ook nog een relatief bescheiden Griffie daar, die ook niet al te veel middelen heeft. Dus wij zitten vrij vaak in de Tweede Kamer, worden we uitgenodigd voor ronde tafelgesprekken. Ik geloof volgende week weer over de defensienota. En dan gaan we dus ook eerlijk en open het gesprek aan met alle partijen. Die kunnen ons allemaal dingen vragen. En dan beantwoorden we dan naar eer en geweten. Natuurlijk word ik af en toe gevreemd. Daar ontkom je niet aan in de politiek. Ja. Dus Forum voor Democratie heeft best wel moeite gehad met mijn standpunt op Rusland-Oekraïne.
1: Ja.
0: Die waren van mening dat het te geharnast hoe noemden ze het ook weer? Oorlogshitserig is.
1: Okay.
0: Maar dat mag. Want dat is het mooie van een democratie. Daar kunnen we over van gedachten wisselen. Ja. Ik ben nou helemaal van mening dat als je zelf helemaal geen wapens hebt, het best lastig is om te gaan met andere landen die wapens wel hebben en bereid zijn ze tegen je te gebruiken.
1: Ja.
0: Dus ik kan dat voor mezelf verkopen, waarom ik voor defensieuitgaven ben, voor afschrikking en dergelijke. Maar ik deel wel de zorg die bijvoorbeeld een SP vaak uit, maar ook Forum of anderen. Loop je niet het risico op een wapenwetloop hiermee?
1: Ja.
0: Dat is een keerzijde van
1: die. Ja, dat is de keerzijde, dat hoort bij elkaar.
0: En als ik dan alleen maar zeg, nee hoor, gaat u rustig slapen? Ja, dan ben ik weg met mijn geloofwaardigheid. Ja. Wel als ik eerlijk het gesprek aanga van ja, dat klopt, maar wat is je alternatief? En bovendien, die wapenwetloop kan je nog indammen met bepaalde diplomatieke keuzes en instrumenten. Dan wordt het dan een heel ander gesprek.
1: Ja, en daar staat dus wel degelijk, alle partijen van de Tweede Kamer staan ervoor open.
0: Ja, nou, ik kan nu op dit moment, het is alweer even terug, want ik heb zomerreces gehad. Maar de meeste wel in ieder geval. Alleen sommigen zullen ons van nature wat meer opzoeken dan anderen.
1: Ja,
0: maar we zijn in principe alle partijen beschikbaar. Het enige waar ik me af en toe afvraag wat wij zouden doen, want het is nog niet zo in Nederland, maar als we een AfD-situatie krijgen, dat was in Duitsland.
1: Dus dat een extreemrechtse partij een grote verkiezingswinst haalt?
0: En wat daar gebeurde, daar schrok ik van hoor. In het Duitse parlement wordt dus de AfD voor sommige vergaderingen niet uitgenodigd door de andere partijen.
1: Ja. Dus
0: daar
1: een presentatie. Een beetje buitensluiten, geven.
0: Ja, dan die brandmauer, zoals
1: ja,
0: dat dan,
1: ja, ja,
0: dan
1: ja, ja.
0: Ik heb me altijd afgevraagd hoe wijs verstandig dat is, maar zij hadden duidelijke aanwijzingen dat parlementariërs van de AfD ook al die informatie opvroegen en naar Rusland doorspeelden.
1: Ja,
0: die vond ik ook wel ingewikkeld. Dus toen heb ik me even mijn mening ingeslikt.
1: Ja.
0: Gewoon ingewikkeld.
1: Ja, dat is zo complex. Ja. We moeten zo afronden. Ik heb nog één vraag. U bent zo te horen behoorlijk benaderbaar voor politieke partijen regelmatig in de Tweede Kamer. Als u nou kabinet Jette 1 een advies mocht geven, en in die positie komt u misschien wel degelijk, wat zou u dan zeggen dat zij moeten doen? U noemde al even de defensieuitgaven vergroten. Dat hebben ze misschien ook al wel gedaan. Of misschien wel voldoende of onvoldoende. Maar wat voor advies zou u nou kabinet Jette 1 meegeven? Als kerstvest directeur?
0: Ja, dat vind ik een hele mooie. Neem je samenleving mee in je overwegingen. Het probleem dat dit kabinet heeft als minderheidskabinet is, het moet al zoveel tijd besteden aan draagvlak krijgen van al die verschillende partijen en begrotingen en toestanden. Vergeet niet dat er ook nog een hele grote groep Nederlanders gewoon twijfels heeft, zorgen heeft. Zorg ervoor dat er in Nederland een goed gesprek over internationale politiek nog steeds gevoerd kan worden. Keer jezelf niet te veel naar binnen.
1: Ja.
0: Dat is een trend, dus niet alleen dit kabinet, dat zie ik bij meer kabinetten en ministeries. Het wordt steeds interner gericht. Problemen oplossen, intern bewindspersonen uit de wind houden. Dat is heel belangrijk, dat moeten ambtenaren natuurlijk ook wel doen. Maar laat ruimte voor een op feiten gebaseerd goed debat in Nederland. En laat die verschillende meningen er zijn. En dat doet ze hoor. Ik bedoel, ik heb geen bewijs dat ze het niet doen. Alleen soms wordt het wel eens vergeten in ze moeten wel een begroting rond hebben.
1: Ze zijn gewoon druk. Ja, ja.
0: En er komt zoveel op Nederland af. Zoveel internationale ontwikkelingen. Maak daar ruimte voor. Geef ons als Klingendaal daar ruimte voor. Maar nog veel meer partijen. Zorg dat het gesprek gaande blijft.
1: Ja.
0: Die is belangrijk. Want anders verdampt het draagvlak.
1: Ja.
0: Die defensieuitgaven die zijn zo ingrijpend. We vragen zoveel offers van Nederlanders. Ze moeten wel begrijpen waar dat geld naartoe gaat, waarom dat nodig is, hoe we het gaan aanpakken. En laatste punt, heb ook een stip op de horizon voor Nederlanders, dat het niet alleen om wapens gaat, maar ook om diplomatie. Want een oorlog wil je het liefst voorkomen. Je wil hem niet moeten vechten.
1: Ja.
0: Dus we kunnen heel veel nadenken over afschrikking, maar heb ook die diplomatieke kant scherp op het netvlies.
1: Ja.
0: Ook als de Amerikanen en anderen dat nu even niet doen.
1: Ja, ik hoor de veelzijdige kant van Klingendaal terugkomen.
0: Ja, nou, ook in leuk te horen. En ik vind het leuk dat je weer uw bed gaat doen.
1: Oh, sorry. We gingen naar je.
0: Helemaal prima.
1: Bob, mag ik al zeggen?
0: Ja, tuurlijk.
1: Bob Deen, nieuw directeur van Klingendaal. Heel veel dank.
0: Okay.
1: Veel succes.
0: Oh, dankjewel.
1: Dankjewel. Wij gaan het zo hebben over de verkiezingsuitslag in Duitsland met niemand minder dan Hanko

Jurgens, verbonden aan het Montesquieu Instituut in Den Haag. Maar we gaan eerst naar muziek. We gaan naar Taylor Swift, Elizabeth Taylor. Ja, dat is twee keer Taylor, dat klopt inderdaad. En dan horen jullie mij zo weer terug.

0: Haagse Invloeden.
1: Ja, welkom terug beste luisteraars bij Haagse Invloeden op woensdag 9 september. We hebben net een gesprek gehad met de nieuwe directeur van Klingendaal, Bob Deen. En we hadden het er al even over. Want afgelopen zondag waren er verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Ik hoop dat ik het goed zeg. Waar de extreemrechtse partij AfD een monsterzege behaalde. Maar liefst 43,8% van de stemmen haalden zij binnen. En de media is er al dagen vol van. Wij konden niet achterblijven. En allerlei invloedrijke mensen, tot aan Amerikaanse president Trump, Elon Musk, feliciteerden de AfD met deze lokale overwinning. En nu vraagt u zich natuurlijk af, waarom bespreek ik dit op Den Haag FM, wat toch over Den Haag gaan? En dat is omdat ik heel nieuwsgierig ben of dit van invloed is op Haagse politiek. Moet en kan Den Haag hier wat mee? Mijn naam is Fieke Uitenthuis en bij mij in de studio is aan de telefoon, want de treinen reden niet, Hanco Jurgens.
2: Ja, dag Fieke.
1: Welkom, Hanco.
2: Met het Haagse te schakelen.
1: Ja, heel fijn. Ja, u woont in Utrecht, dus dan ja, wordt het lastig als de treinen niet rijden. Maar fijn dat het zo kan. U bent verbonden aan de Haagse Haagse Instituut, het Montesquieu Instituut.
2: Ja, dat klopt. Ja.
1: Maar ook in Amsterdam, toch? Bent u onderzoeker?
2: Ja, ik werk aan het Duitsland Instituut Amsterdam. Maar ik ben inderdaad ook fellow bij het Montesquieu Instituut.
1: Ja, ik moest toch het bruggetje naar Den Haag maken. Ik kon het niet laten. En u weet heel veel van Duitsland, hè?
2: Ja, dat klopt, ja.
1: Ja, wat vindt u ervan? Hoe heeft u zondag ervaren? Want u was het op de voet aan het volgen of kwam het echt totaal als verrassing?
2: Als je zegt, ik was het een feestje. En ik ben natuurlijk wel, via de telefoon krijg ik dan allemaal van die berichtjes. En om eerlijk te zijn werd ik een beetje zenuwachtig. Dus ik ben maar snel naar huis gegaan. En alles gevolgd. Ik ben regelmatig bij dit soort gelegenheden zelf op radio of televisie. Dat was dit keer niet zo. En ik werd een beetje, hoe noem je dat, horendol van alle verschillende uitzendingen die ik tegelijkertijd wilde volgen. Omdat het toch wel echt groot nieuws was.
1: Ja, want dat is natuurlijk echt mijn hoofdvraag. De media is er al een paar dagen vol van, hè? Maar het is een lokale verkiezing. Is het een beetje vergelijkbaar met de provinciale verkiezingen in Nederland?
2: Nee, helemaal niet. Omdat er liggen niet zoveel mensen wakker van de provinciale statenverkiezingen in Nederland. En dat heeft alles mee te maken dat de commissaris van de koningin niet gekozen is. En ook nog eens de commissaris van de koning, moet je zeggen natuurlijk. De commissaris van de koning zit niet, zoals in Duitsland, in de Eerste Kamer. Kijk, in Duitsland is het zo dat je kiest echt een kabinet, zeg maar. Of je kiest op een vergelijkbare manier als bij de Tweede Kamer kiezen. Je kiest het natuurlijk de landtaak. En de landtaak vormt een kabinet met een minister-president. En die minister-president die is afgevaardigde in de bondsraad. En de bondsraad is de Eerste Kamer vergelijkbaar. Dus ja, dat is best wel een machtige figuur. En zeker ook bijvoorbeeld de minister-president van Noord-Rijn-Westfalen. Want dat is wel zo. Sachsen-Anhalt is maar een hele kleine deelstaat. Met 1,7 miljoen inwoners. Terwijl de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen echt in heel veel opzichten vergelijkbaar is met Nederland. Qua inwonertal, qua bruto binnenlands product, qua grondgebied is dit natuurlijk een hele kleine deelstaat.
1: Ja, dus sorry, heel even dat ik het herhaal. Want er kwamen heel veel termen, zeg maar, bestuurlijk-politieke termen voor de luisteraar. Oh, wat u eigenlijk zegt is dat de partij en dus de nieuwe leider van de deelstaat Sachsen-Anhalt, die heeft wel degelijk een hele dichte relatie met het equivalent van de Eerste Kamer. Dus die wordt ook meteen vertegenwoordigd in de landelijke politiek. Vat ik het dan goed samen?
2: Ja, zeker. Maar die is dus ook een in de landelijke politiek een bekend gezicht.
1: Ja, precies.
2: Want
1: ja,
2: minister-presidenten van deelstaten, dat zijn belangrijke mensen, zeg maar. Dus die zijn veel belangrijker dan bij ons.
1: U maakte de vergelijking met commissaris van de Koning, het hoofd van de provincie. Ja. Die is eigenlijk in Den Haag landelijke politiek niet zo heel veel te zien. Maar dat is nu dus anders. Dus wij gaan in de landelijke Duitse politiek veel zien van deze leider van de AfD in Sachsen-Anhalt.
2: Nou, het is dus een beetje de vraag of hij minister-president zou kunnen worden. Daar moet hij voor verkozen worden in het parlement van Sachsen-Anhalt. Dat is eigenlijk heel erg spannend. Maar als hij verkozen wordt, dan gaan we in ieder geval in Duitsland nog heel veel van hem horen. Omdat hij op allerlei plekken een beetje roet in het eten kan gooien. Of in ieder geval het debat kan aanzwengelen. Hij kan natuurlijk ook als minister-president van een deelstaat allemaal dingen doen die net wel of net niet kunnen. Want er is altijd strijd, ja, zeg maar een soort competentiestrijd tussen de deelstaat en de landelijke regering.
1: Ja, dus, precies.
2: Dus het is in ieder geval... zeg maar, hij heeft genoeg mogelijkheden om flink veel reuring te maken.
1: Ja, precies. En dan even voor de luisteraars, de partij AFD, het was mij ook niet zo bekend. Ik las ergens dat het veel wordt vergeleken met PVV, Forum voor Democratie. Klopt dat?
2: Ja. Ja en nee. Zeg maar, PVV is bijvoorbeeld echt een anti-islampartij. Dan zitten ze iets dichter bij Forum voor Democratie. In die zin dat de AFD ook echt een soort nationalistische vleugel heeft. Die ook zeg maar dat nationale gevoel heel erg wil stimuleren.
1: Mm-hmm.
2: En soms ook neigt naar best wel extreem rechts. En wat een groot verschil is met die Nederlandse partijen. Nederlandse partijen hebben veel succes in het parlement. Maar daarbuiten eigenlijk niet zo. Dus de PVV heeft twee leden, hè? De stichting Wilders, geloof ik, en Wilders zelf.
1: Ja.
2: En that's it. Terwijl de AFD echt in die deelstaten een beetje geworteld is. Of een eigen vereniging en een actieve cultuur heeft. En ook wel soms mensen demonstreren nog wel eens vanuit de AFD, zeg maar. Dan gaan ze de straat op.
1: Oh.
2: Dat is ook veel minder het geval.
1: Ja, dat kennen we eigenlijk helemaal niet. Bij ons is dat meer vanuit de vakbonden. Dus in Duitsland kan het AFD dan bijvoorbeeld een soort anti-demonstratie voor iets van het kabinet dus organiseren?
2: Ja, je had natuurlijk, dat is alweer even geleden, had je in Dresden, Pegida, die gingen iedere maandag de straat op. En dat, die noemden dat, afgekort, ik hoop niet dat het een te moeilijke term is, maar die noemden zichzelf dus patriotische Europeanen tegen de islamisering van het avondland.
1: Oh jeetje.
2: Daar heeft Geert Wilders ook gesproken trouwens.
1: Oh ja, oké. Okay. Dus het is wel gelineerd, maar de opzet is wel degelijk anders. En klopt het ook, en ik wil niet naïef klinken, maar klopt het ook dat de opvattingen van de AFD ook echt extreem zijn? Of wordt dat opgeklopt?
2: De Binnenlandse Veiligheidsdienst in Duitsland heeft gelabeld als extreem rechts. En het punt is een beetje dat de leider Ulrich Siegmund is een heel vriendelijk voorkomen, lacht overal. Maar achter hem zitten een heel aantal mensen die voorheen in neonazi-beweging actief waren. Dus er zijn in ieder geval, zo'n partij is vaak vrij breed, maar dus ook wel breed in het spectrum van toch wel echt radicaal rechts of extreem rechts.
1: En dan denkt iedereen toch, hoe kan een land als Duitsland met de nazi-verleden, Tweede Wereldoorlog, die er zo onder heeft geleden, hoe kan deze winst dan toch verklaard worden?
2: Ja, dat is natuurlijk waar heel veel mensen zich afvragen van hoe dit kan. Er is wel één ding. De CDU had het zwaar. Ook omdat de minister-president die er nu zit, die zit er pas sinds januari. Die heeft dus veel te weinig tijd gehad om vertrouwen te winnen. Is waarschijnlijk achteraf niet zo'n goede kandidaat geweest. Terwijl de kandidaat van de AFD perfect was in de zin van dat het echt hij heeft een soort feel-good campagne gemaakt. Alle problemen weggelachen en eigenlijk gezegd van nou niet zeuren, het is nu tijd voor iets anders. Dus daar zit een heel belangrijk punt. Er zit natuurlijk in Oost-Duitsland ook nogal wat ressentiment naar Berlijn toe. Zo van, dat zit er trouwens al heel erg lang. Want in de DDR was men natuurlijk ook nogal wantrouwend over alles wat uit Berlijn kwam. En dat is nog steeds een beetje zo. En dat werd zeker door de COVID-crisis nog eens aangewakkerd. Een idee van een soort COVID-dictatuur die vanuit Berlijn wordt opgelegd op ons. En dus dat is een element wat zeker meespeelt. En in Sachsen-Anhalt speelt ook mee dat het een krimpregio is. Dus het gaat gewoon niet goed economisch.
1: Oh ja.
2: En dat betekent dat de tekort aan artsen, tekort aan leraren,
1: Vergrijzing?
2: Ja, dus vergrijzing, alles. Jonge, kansrijke mensen trekken weg. Dus dat is in ieder geval, zijn allemaal verklaringen. En ik denk dat ook een verklaring toch echt wel is dat migratie een heel belangrijk thema is in Duitsland, blijkt te zijn. Daar is ook onderzoek naar gedaan. En dat blijkt echt wel een belangrijke zorg te zijn. En met name in deze deelstaat is dat opmerkelijk, want er zijn helemaal niet zoveel migranten.
1: Ja, maar dat is natuurlijk wel wat we ook hier wel zien. Hè? Dat het ook het sentiment is of zo. Dat misschien wel meer weegt, ook waarschijnlijk in campagne voeren en zo, dan dat het echt daadwerkelijk zo is.
2: Ja. Dat is wat ook de oude bondskanselier Angela Merkel zei. Van het gaat eigenlijk beter. En het antwoord van Ulrich Siegmund was, ja, maar het gevoel is dat het slechter gaat. En Merkel zei, ja, maar het gaat toch niet om het gevoel. Het gaat om de feiten, dat het beter gaat, zeg maar.
1: Ja, dat is natuurlijk wel weer herkenbaar met hoe het debat soms hier ook verloopt. Ik wil even het brugje maken naar Den Haag. Want nog steeds, ik zei al in mijn introductie, waarom spreken we dit op Den Haag FM? Is dit relevant voor Den Haag, voor het Binnenhof hier?
2: Ja, vind ik zeker.
1: En waarom?
2: Ik vind, deze zomer heeft iets laten zien. Namelijk dat een bepaald soort politicus misschien niet meer helemaal van deze tijd is. En dat we dus naar een andere politiek toe moeten. Ik denk dat het Den Haag trouwens al eerder een beetje heeft laten zien met de campagne van Rob Jetten. Hè. Het kan wel.
1: Ja.
2: Het is eigenlijk een beetje misschien zelfs eerder al begonnen met Obama. Yes, we can. En dat zie je dus hier in Sachsen-Anhalt. Alleen dan van Ulrich Siegmund. Ik denk dat we een nieuwe generatie politici moeten hebben die een hoopvolle boodschap kan verwoorden. En dat de politiek dus ook veel meer vertrouwen in de toekomst moet uitstralen. In deze kwetsbare tijden. En dan is dat natuurlijk, als je kijkt naar Groot-Brittannië, waar Keir Starmer eigenlijk een hele goede premier was. Tenminste, technisch gezien het goed deed. Ja, alleen
1: niet heel charmant.
2: Te afstandelijk leek. Waardoor men gekozen heeft voor een andere premier die hopelijk dan wel, zeg maar, Nigel Farage uit het zadel kan houden. En ik denk dat hetzelfde een beetje in Duitsland speelt, waar de huidige bondskanselier Friedrich Merz ook te afstandelijk is en niet in staat is, zeg maar, om het gevoel bij de kiezer op te wekken.
1: Ja, want dan
2: En dat speelt heel erg mee, ook in deze lokale verkiezingen.
1: Ja, want we hebben op de radio natuurlijk geen beeld van Merz, maar het is een witte man op leeftijd in een grijs pak, zeg maar. Ik denk dat u dat bedoelt, hè? Het is niet een jong, inspirerend.
2: Ja, dan had je natuurlijk in Nederland, dat is wel interessant, had je Frits Bolkestein die het bij de jeugd juist heel erg goed deed. Dus het hoeft niet. Maar hij, in dit geval, Friedrich Merz, is gewoon te afstandelijk en kan toch te weinig inspireren. En misschien is er nog wel een tweede punt. Kijk, dit is natuurlijk een anti-euro en anti-Europese partij ook.
1: Ja, de AfD,
2: Ja. En die wint een deelstaatsverkiezing. De deelstaatsverkiezingen hebben zeker ook invloed op de federale regering in Berlijn. De landelijke regering, zeg maar. En dat zou dus kunnen betekenen dat men in Berlijn toch ook nog maar iets beetje uit gaat kijken om nog meer geld naar Europa toe te sturen. En juist dat is op dit moment een heel belangrijk thema in de EU, omdat ze de meerjarenbegroting aan het opstellen zijn. Dus de opstelling van de Duitse regering kan nog wel wat harder worden, denk ik.
1: Maar nog even terug, want ik vroeg u net van wat voor invloed heeft, of waarom is deze verkiezingsuitslag relevant voor de Nederlandse politiek of in Den Haag? Enerzijds zegt u dus omdat ook Den Haag moet beseffen dat er dus behoefte is aan een nieuw type leider. Al moet ik zeggen, we hebben laten zien doordat Rob Jetten zo succesvol is geweest.
2: En
1: anderzijds zegt u, het zou ook zomaar kunnen dat dit het begin is misschien wel van een trend. En dat Duitsland daardoor minder aan Europa gaat financieren. Ja. En daar hebben we als Nederland last van.
2: Niet helemaal. Want Nederland wil ook minder geld naar Europa. Dus het is een soort een tandem vaak, hè, dus in de onderhandelingen. Dus het kan zijn dat dat ook zelfs in Nederlands belang is. Want zowel Duitsland als Nederland zijn natuurlijk landen die vooral die geld, meer geld geven aan de EU dan dat ze terugkrijgen.
1: Maar zegt u, het kan in Nederlands belang zijn dat juist de AfD dan meer invloed krijgt in de landelijke Duitse politiek?
2: Nee, kijk, de AfD krijgt in de landelijke politiek geen invloed. Maar het feit dat ze zover komen in een deelstaat, dat heeft zeker invloed in Berlijn. Dus in de regering in Berlijn.
1: Ja, precies. Zal, ja.
2: Moet sowieso rekening houden met dat er eigenlijk deelstaten zijn waar de AfD heel groot is. Dus dan zullen ze altijd denken van hoe kunnen we daar de wind uit de zeilen nemen. Dat is denk ik een heel belangrijk punt.
1: Ja, precies. Dat zou wel.
2: En wat ik ook wel belangrijk vind, als nog mag, zeg maar.
1: Ja, nee, mag zeker. Heel graag.
2: Oké, okay, ja, nou, het is zeg maar. Zoals ze het zelf zien, de AfD, is dit een soort stap in een stappenplan op weg naar de macht. Zo wordt het ook gepresenteerd. Hè?
1: Ja.
2: CDU Merz was aangetreden om de AfD te halveren. En wat is er gebeurd? De AfD wint deze verkiezingen en heeft de CDU gehalveerd.
1: Ja.
2: Maar dat stappenplan in Europa, dat is natuurlijk wel een heel belangrijk punt. Daar er ook verkiezingen zijn in Frankrijk volgend jaar. En in Frankrijk is natuurlijk Marine Le Pen zich warm aan het draaien. En
1: ja.
2: Zo van buitenkant.
1: Ook de extreemrechtse leider.
2: Ja, dus het is nog steeds niet duidelijk eigenlijk wie nou de goede opvolger voor Macron kan zijn vanuit zijn partij zelfs. Dus ja, daar een Franse economie draait nog slechter, zeg maar, dan in Sachsen-Anhalt. Dus in die zin is het natuurlijk voor heel Europa een belangrijk gegeven. En ik denk dat daarom ook zoveel aandacht ervoor is.
1: Ja, alleen dan vraag ik me wel af, hè, dat denken de luisteraars dan misschien ook. Wij hebben natuurlijk ook gehad dat de PVV en ook Forum enorme zegens hebben behaald hier een paar jaar geleden.
2: Ja.
1: Toen is er vorig kabinet toch weer met Wilders geprobeerd te regeren. Voor de tweede keer is weer helemaal misgegaan. En nu zie je toch dat de PVV in ieder geval dan echt nu weer terug is naar de marge, zeg maar. Is dat dan niet ook wat hier gaat gebeuren? Dat het een opspatting lijkt, maar het moment dat het dan allemaal moet gaan regeren, dat het allemaal zo ingewikkeld lijkt en dat het dan dat toch een storm in een glas water is?
2: Nou, dat zou heel goed kunnen, maar tot nog toe is in Duitsland de AfD altijd buiten de politiek gehouden. Dus ze hebben buiten de politieke macht, zeg maar.
1: Ja.
2: Dat heet dan de brandmauer in Duitsland. Dat is een cordon sanitair. Zo van, we gaan nooit met de AfD in zee. En ja, dat is nu natuurlijk de vraag of dat, hoe dat stand houdt als de AfD zo'n grote partij geworden is en dan met behulp van een andere, kleinere partij eventueel toch de minister-president kan leveren. Dus dat is, de situatie is daar heel anders. En ik denk dat het verleden in Duitsland ook wel een heel belangrijke rol speelt.
1: Waarom?
2: Omdat na de Tweede Wereldoorlog alle politieke partijen eigenlijk altijd voor meer democratie, voor inclusiviteit hebben gestaan, voor internationale samenwerking, voor Europa. Dus al die waarden waar de politieke partijen eigenlijk, die hebben min of meer lessen getrokken uit de Tweede Wereldoorlog. Hè? Nie wieder, nooit meer. Al die waarden waar zij voor staan, daar is de AfD nou juist weer kritisch over. Dus die willen minder geld geven voor onderwijs over de Holocaust. Die willen musea beknotten die zich inzetten voor meer kritisch zelfbeeld. Nou, alle zaken die we eigenlijk ook zien bij Viktor Orbán, zoals Viktor Orbán dat in Hongarije deed. En hoe Trump dat nu ook in Amerika doet, zeg maar.
1: Ja.
2: Een soort culturele revolutie.
1: Ja, precies. Ja, het voelt misschien voor sommige mensen dan toch als een stap terug of zo. Ik heb een laatste vraag die ik vaak aan mijn gasten vraag. Als u op dit gebied nou een advies mocht geven aan kabinet Jette 1, zeg maar. Moeten zij hier wat mee? Want Rob Jette heeft natuurlijk gereageerd in de media. Hij zegt, ja, de stemmer heeft altijd gelijk, maar het is toch wel zorgelijk, hè, dat zo'n extreemrechtse partij zoveel wint. Maar is er nou, want en ik hoor u zeggen van het kan gevolgen hebben voor het type politici en voor de rol in Europa. Maar zegt u nou kabinet Jette 1 wordt morgen wakker en die zou dan dit pad moeten gaan bewandelen? Of denkt u nou, het is meer monitoren en ook met de Franse verkiezingen die komen gaan en kijken waar het schip strandt?
2: Nou, wat ik een beetje een parallel vind, zeg maar in Sachsen-Anhalt is het dus een enorme reactie tegen de arrogantie van Berlijn. Mm. En hier in Nederland is er in zeg maar Oost- en Zuid-Nederland ook wel een beetje een idee van die Haagse arrogantie.
1: Ja.
2: En wat ik echt een fout vind van de huidige en ook vorige Duitse regering, eigenlijk sinds Angela Merkel weg is, is er niet meer een toonaangevende Duitse, Oost-Duitse politicus in het kabinet.
1: Ah, okay.
2: Ze zijn er wel, maar ze zijn bijna verstopt. En ik denk dus dat voor Jette ook geldt. Vergeet de provincie niet. En zorg ervoor dat Limburg ook een herkenbaar iemand heeft. En dat was natuurlijk ook het grote succes van Pieter Omtzigt. Die liet zien van, ik sta voor Oost-Nederland. En ik denk dat kabinet, ook het huidige kabinet, daar echt over na moet denken. Want je representeert het hele land.
1: Ja.
2: Niet Den Haag of Amsterdam, zeg maar.
1: Ja, precies. En dat is in Duitsland misschien deel van de oorzaak geweest van deze verkiezingsuitslag van de AfD. En dat kunnen we in Nederland dus wel degelijk een les uittrekken.
2: Ja, denk het wel, ja.
1: Ja, nou, dat met die mooie woorden wil ik eigenlijk eindigen.
2: Nou,
1: Veel dank, Hanko Jurgens. We gaan de verkiezingen in de gaten houden. Ook in de andere deelstaten in Duitsland die eraan gaan komen. In Frankrijk natuurlijk volgend jaar. En dan gaan we kijken welke kant het op gaat.
2: Ja.
1: Dank u wel voor uw duiding en fijne avond.
2: Fijne avond.
1: Dank u wel. En dat was hem weer, beste luisteraars, voor Haagse Invloeden op woensdag 9 september. Enorm interessante uitzending. Veel dank voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer. Ik weet nu even niet welke gasten, maar ik weet zeker dat het een heel mooi seizoen gaat worden. Wij hebben er enorm veel zin in. Ik ga bij deze afsluiten. De uitzendingen zijn altijd terug te luisteren op Spotify. Onder de zoekterm Haagse Invloeden. Daar kunt u alles rustig nog eens beluisteren. En ook eerdere uitzendingen. En ik wens u een enorm fijne avond. Mijn naam is Fieke Uiterthuis en tot volgende keer. En we gaan natuurlijk naar muziek. I Had Some Help van Post Malone.

0: Dag juf, je was de liefste invaller ooit.
1: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Kom jij lesgeven als Mario ziek is? Meld je aan op poelwest.nl.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
5: Ik ben Jolanda Baaiens. De Haagse taxicentrale merkt extra drukte door de landelijke OV-staking. Vooral vanmorgen vroeg waren er meer ritten dan normaal. Ook bij Uber is de vraag flink toegenomen. Daar waren gisteravond al ruim 6 keer zoveel ritten gereserveerd dan normaal voor een woensdag. De Partij voor de Dieren in de stad wil dat de paarden uit de stoet van Prinsjesdag verdwijnen. Volgens de partij veroorzaken de optocht en de training vooraf onnodig veel stress bij de dieren. De partij stelt voor om de paden te vervangen door bijvoorbeeld een elektrische koets. Daarmee wil de partij de eeuwenoude traditie volgens eigen zeggen diervriendelijker maken. En Den Haag wil grote renovaties van schoolgebouwen 5 jaar uitstellen. Scholen zouden daardoor pas na 45 jaar worden gerenoveerd in plaats van na 40 jaar. Directeur José Oliehoek van basisschool Het Palet in de Schilderswijk waarschuwt voor de gevolgen. Haar school kampt onder meer met slechte luchtkwaliteit, lekkages en hoge temperaturen in de lokalen. Volgens Pro Den Haag is het uitstel een bezuiniging en moeten scholen die er slecht aan toe zijn juist eerder worden aangepakt. Jannik van der Laan is aangewezen als scheidsrechter voor FC Twente ADO Den Haag. Voor ADO wordt het een weerzien met trainer John van der Brom, die de club in 2011 via de play-offs naar Europees voetbal leidde. FC Twente won 23 van de laatste 31 ontmoetingen met ADO. Het duel is zaterdag, bovendien de 2000ste eredivisiewedstrijd in de clubgeschiedenis van FC Twente. Dan nog het weer. Af en toe zon, ook enkele buien, plaatselijk wat onweer. Maxima rond de 18 graden. Morgen zonnige periode en op de meeste plaatsen droog bij lokaal 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: nieuws van 8 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. De Haagse taxicentrale merkt extra drukte door de landelijke OV-staking. Vooral vanmorgen vroeg waren er meer ritten dan normaal. Ook bij Uber is de vraag flink toegenomen. Daar waren gisteravond al ruim 6 keer zoveel ritten gereserveerd dan normaal voor een woensdag. De Partij voor de Dieren in de stad wil dat de paarden uit de stoet van Prinsjesdag verdwijnen. Volgens de partij veroorzaken de optocht en de training vooraf onnodig veel stress bij de dieren. De partij stelt voor om de paden te vervangen door bijvoorbeeld een elektrische koets. Daarmee wil de partij de eeuwenoude traditie volgens eigen zeggen diervriendelijker maken. En Den Haag wil grote renovaties van schoolgebouwen 5 jaar uitstellen. Scholen zouden daardoor pas na 45 jaar worden gerenoveerd, in plaats van na 40 jaar. Directeur José Oliehoek van basisschool Het Palet in de Schilderswijk waarschuwt voor de gevolgen. Haar school kampt onder meer met slechte luchtkwaliteit, lekkages en hoge temperaturen in de lokalen. Volgens Pro Den Haag is het uitstel een bezuiniging en moeten scholen die er slecht aan toe zijn juist eerder worden aangepakt. Jannik van der Laan is aangewezen als scheidsrechter voor FC Twente ADO Den Haag. Voor ADO wordt het een weerzien met trainer John van der Brom, die de club in 2011 via de play-offs naar Europees voetbal leidde. FC Twente won 23 van de laatste 31 ontmoetingen met ADO. Het duel is zaterdag, bovendien de 2000ste eredivisiewedstrijd in de clubgeschiedenis van FC Twente. Dan nog het weer. Af en toe zon, ook enkele buien, plaatselijk wat onweer. Maxima rond de 18 graden. Morgen zonnige periode en op de meeste plaatsen droog bij lokaal 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.

righteous. Sister Cena says funky. How bizarre.

0: 92.0.
1: Jouw Haagse Stadsradio. 100%
0: Haags. Tot 10 uur Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma.

0: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
1: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
2: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
3: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
4: Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
5: Ik ben Jolanda Baaiens. De Haagse taxicentrale merkt extra drukte door de landelijke OV-staking. Vooral vanmorgen vroeg waren er meer ritten dan normaal. Ook bij Uber is de vraag flink toegenomen. Daar waren gisteravond al ruim 6 keer zoveel ritten gereserveerd dan normaal voor een woensdag. De Partij voor de Dieren in de stad wil dat de paarden uit de stoet van Prinsjesdag verdwijnen. Volgens de partij veroorzaken de optocht en de training vooraf onnodig veel stress bij de dieren. De partij stelt voor om de paden te vervangen door bijvoorbeeld een elektrische koets. Daarmee wil de partij de eeuwenoude traditie volgens eigen zeggen diervriendelijker maken. En Den Haag wil grote renovaties van schoolgebouwen 5 jaar uitstellen. Scholen zouden daardoor pas na 45 jaar worden gerenoveerd in plaats van na 40 jaar. Directeur José Oliehoek van basisschool Het Palet in de Schilderswijk waarschuwt voor de gevolgen. Haar school kampt onder meer met slechte luchtkwaliteit, lekkages en hoge temperaturen in de lokalen. Volgens Pro Den Haag is het uitstel een bezuiniging en moeten scholen die er slecht aan toe zijn juist eerder worden aangepakt. Jannik van der Laan is aangewezen als scheidsrechter voor FC Twente ADO Den Haag. Voor ADO wordt het een weerzien met trainer John van der Brom, die de club in 2011 via de play-offs naar Europees voetbal leidde. FC Twente won 23 van de laatste 31 ontmoetingen met ADO. Het duel is zaterdag, bovendien de 2000ste eredivisiewedstrijd in de clubgeschiedenis van FC Twente. Dan nog het weer. Af en toe zon, ook enkele buien, plaatselijk wat onweer. Maxima rond de 18 graden. Morgen zonnige periode en op de meeste plaatsen droog bij lokaal 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
4: Den Haag FM 92.

Yeah.

Lumayan. Kita bisa berbahagia. Segantung kau, segantung aku.

Yeah.

Black Man.

0: Nu het nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. De Haagse taxicentrale merkt extra drukte door de landelijke OV-staking. Vooral vanmorgen vroeg waren er meer ritten dan normaal. Ook bij Uber is de vraag flink toegenomen. Daar waren gisteravond al ruim 6 keer zoveel ritten gereserveerd dan normaal voor een woensdag. De Partij voor de Dieren in de stad wil dat de paarden uit de stoet van Prinsjesdag verdwijnen. Volgens de partij veroorzaken de optocht en de training vooraf onnodig veel stress bij de dieren. De partij stelt voor om de paden te vervangen door bijvoorbeeld een elektrische koets. Daarmee wil de partij de eeuwenoude traditie volgens eigen zeggen diervriendelijker maken. En Den Haag wil grote renovaties van schoolgebouwen 5 jaar uitstellen. Scholen zouden daardoor pas na 45 jaar worden gerenoveerd, in plaats van na 40 jaar. Directeur José Oliehoek van basisschool Het Palet in de Schilderswijk waarschuwt voor de gevolgen. Haar school kampt onder meer met slechte luchtkwaliteit, lekkages en hoge temperaturen in de lokalen. Volgens Pro Den Haag is het uitstel een bezuiniging en moeten scholen die er slecht aan toe zijn juist eerder worden aangepakt. Jannik van der Laan is aangewezen als scheidsrechter voor FC Twente ADO Den Haag. Voor ADO wordt het een weerzien met trainer John van der Brom, die de club in 2011 via de play-offs naar Europees voetbal leidde. FC Twente won 23 van de laatste 31 ontmoetingen met ADO. Het duel is zaterdag. Bovendien de 2000ste eredivisiewedstrijd in de clubgeschiedenis van FC Twente. Dan nog het weer. Af en toe zon, ook enkele buien, plaatselijk wat onweer. Maxima rond de 18 graden. Morgen zonnige periode en op de meeste plaatsen droog bij lokaal 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.

0: Nu het nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. De Haagse taxicentrale merkt extra drukte door de landelijke OV-staking. Vooral vanmorgen vroeg waren er meer ritten dan normaal. Ook bij Uber is de vraag flink toegenomen. Daar waren gisteravond al ruim 6 keer zoveel ritten gereserveerd dan normaal voor een woensdag. De Partij voor de Dieren in de stad wil dat de paarden uit de stoet van Prinsjesdag verdwijnen. Volgens de partij veroorzaken de optocht en de training vooraf onnodig veel stress bij de dieren. De partij stelt voor om de paden te vervangen door bijvoorbeeld een elektrische koets. Daarmee wil de partij de eeuwenoude traditie volgens eigen zeggen diervriendelijker maken. En Den Haag wil grote renovaties van schoolgebouwen 5 jaar uitstellen. Scholen zouden daardoor pas na 45 jaar worden gerenoveerd, in plaats van na 40 jaar. Directeur José Oliehoek van basisschool Het Palet in de Schilderswijk waarschuwt voor de gevolgen. Haar school kampt onder meer met slechte luchtkwaliteit, lekkages en hoge temperaturen in de lokalen. Volgens Pro Den Haag is het uitstel een bezuiniging en moeten scholen die er slecht aan toe zijn juist eerder worden aangepakt. Jannik van der Laan is aangewezen als scheidsrechter voor FC Twente ADO Den Haag. Voor ADO wordt het een weerzien met trainer John van der Brom, die de club in 2011 via de play-offs naar Europees voetbal leidde. FC Twente won 23 van de laatste 31 ontmoetingen met ADO. Het duel is zaterdag, bovendien de 2000ste eredivisiewedstrijd in de clubgeschiedenis van FC Twente. Dan nog het weer. Af en toe zon, ook enkele buien, plaatselijk wat onweer. Maxima rond de 18 graden. Morgen zonnige periode en op de meeste plaatsen droog bij lokaal 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.

absolute reality. This, the absolute base.

It's

and that's love. You must know when you began to lie, as man

You can give a woman and as man you must have.

Gehen. Weil sie. Because.

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. De Haagse taxicentrale merkt extra drukte door de landelijke OV-staking. Vooral vanmorgen vroeg waren er meer ritten dan normaal. Ook bij Uber is de vraag flink toegenomen. Daar waren gisteravond al ruim 6 keer zoveel ritten gereserveerd dan normaal voor een woensdag. De Partij voor de Dieren in de stad wil dat de paarden uit de stoet van Prinsjesdag verdwijnen. Volgens de partij veroorzaken de optocht en de training vooraf onnodig veel stress bij de dieren. De partij stelt voor om de paden te vervangen door bijvoorbeeld een elektrische koets. Daarmee wil de partij de eeuwenoude traditie volgens eigen zeggen diervriendelijker maken. En Den Haag wil grote renovaties van schoolgebouwen 5 jaar uitstellen. Scholen zouden daardoor pas na 45 jaar worden gerenoveerd, in plaats van na 40 jaar. Directeur José Oliehoek van basisschool Het Palet in de Schilderswijk waarschuwt voor de gevolgen. Haar school kampt onder meer met slechte luchtkwaliteit, lekkages en hoge temperaturen in de lokalen. Volgens Pro Den Haag is het uitstel een bezuiniging en moeten scholen die er slecht aan toe zijn juist eerder worden aangepakt. Jannik van der Laan is aangewezen als scheidsrechter voor FC Twente ADO Den Haag. Voor ADO wordt het een weerzien met trainer John van der Brom, die de club in 2011 via de play-offs naar Europees voetbal leidde. FC Twente won 23 van de laatste 31 ontmoetingen met ADO. Het duel is zaterdag, bovendien de 2000ste eredivisiewedstrijd in de clubgeschiedenis van FC Twente. Dan nog het weer. Af en toe zon, ook enkele buien, plaatselijk wat onweer. Maxima rond de 18 graden. Morgen zonnige periode en op de meeste plaatsen droog bij lokaal 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.

Ik ben Jolanda Baaiens. De Haagse taxicentrale merkt extra drukte door de landelijke OV-staking. Vooral vanmorgen vroeg waren er meer ritten dan normaal. Ook bij Uber is de vraag flink toegenomen. Daar waren gisteravond al ruim 6 keer zoveel ritten gereserveerd dan normaal voor een woensdag. De Partij voor de Dieren in de stad wil dat de paarden uit de stoet van Prinsjesdag verdwijnen. Volgens de partij veroorzaken de optocht en de training vooraf onnodig veel stress bij de dieren. De partij stelt voor om de paden te vervangen door bijvoorbeeld een elektrische koets. Daarmee wil de partij de eeuwenoude traditie volgens eigen zeggen diervriendelijker maken. En Den Haag wil grote renovaties van schoolgebouwen 5 jaar uitstellen. Scholen zouden daardoor pas na 45 jaar worden gerenoveerd, in plaats van na 40 jaar. Directeur José Oliehoek van basisschool Het Palet in de Schilderswijk waarschuwt voor de gevolgen. Haar school kampt onder meer met slechte luchtkwaliteit, lekkages en hoge temperaturen in de lokalen. Volgens Pro Den Haag is het uitstel een bezuiniging en moeten scholen die er slecht aan toe zijn juist eerder worden aangepakt. Jannik van der Laan is aangewezen als scheidsrechter voor FC Twente ADO Den Haag. Voor ADO wordt het een weerzien met trainer John van der Brom, die de club in 2011 via de play-offs naar Europees voetbal leidde. FC Twente won 23 van de laatste 31 ontmoetingen met ADO. Het duel is zaterdag, bovendien de 2000ste eredivisiewedstrijd in de clubgeschiedenis van FC Twente. Dan nog het weer. Af en toe zon, ook enkele buien, plaatselijk wat onweer. Maxima rond de 18 graden. Morgen zonnige periode en op de meeste plaatsen droog bij lokaal 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.